0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 3 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald, blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het vannacht af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legt het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale mediaplatforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft de CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Voorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een ligbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: mad about the boy. And I know it's stupid to be mad about the boy.
1: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 5 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatsparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatsparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald, blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimpels Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatsverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale mediaplatforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.

zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: allemaal een goed weekend gehad?
1: Ja, zeker. Ik heb heerlijk het hele weekend op dorpsfeest gestaan bij mij
0: in
1: de buurt.
0: Oh. In Hoogland, hè, bij Amersfoort.
1: Ja.
0: En wat moet ik me voorstellen bij zo'n dorpsfeest? Zo'n mooie grote tent die daar opgebouwd is, waar Frank en Mirella te gast zijn.
1: We hadden Gerard Joling te gast. Ja, en Mental Tio, dus het was heel uiteenlopend, hartstikke gezellig. En ja, die biertjes die gaan er dan ook wel lekker in.
2: Ja, dat zal wel, ja.
1: Maar bij jou ook, Stefan?
3: Ja, ik heb ook heel veel biertjes gedronken afgelopen weekend. Ik was op zaterdag was ik bij het Tapt Festival in Amsterdam. Dat is een groot bierfestival waarin verschillende grote brouwerijen, zeg maar, de grote nieuwe biertjes aankondigen. Maar ik, op een daarna is ook een groot dansfeest. En het is een beetje op de vroege morgen, als je net al je ontbijt zit, smakelijk. We gingen op een gegeven moment dansen. En nou, prima, dan ga je met een grote vriendengroep lekker met elkaar een beetje dansen en om elkaar heen staan. En één iemand die... het was best wel druk. En één iemand dacht, ja, ik heb niet zoveel zin om zeg maar de twee stappen naar de Dixies te maken. Die had een leeg glas.
0: Oh, die ging daarin pissen.
1: Oh, nee.
3: Iemand heeft dus, naast mij, gewoon met mensen om zich heen, even de jas om zich heen gedaan, even de uit de broek en in dat glas gepist. En ik rook dat naast mij.
0: Hoe reageerde je?
3: Nou, ik was pislink natuurlijk gelijk. Ja. Ik dacht gelijk, dit kan gewoon niet. Nee.
1: Maar dus hoe verzin je het ook?
3: Ja, maar die stond dus... En dat allermooiste is, die pakt dat glas en die kijkt even om zich heen. En die gooit het zo leeg naast het podium.
0: Verschrikkelijk. Maar jij je toch altijd ophoudt in wat voor soort
3: betrekking? Het is gewoon Amsterdam.
1: Ja. Ik blijf me erover te verbazen.
0: Ja, ik ook. Ik vind wel het mooiste woord wat je gebruikt, vind ik wel pislink.
3: Ja, toch?
0: Ik kan wel weer heel erg grappig.
3: Ja, jij had ook volgens mij ergens waar je pislink aan wordt. Want volgens mij was jij bij de expo in Houten daar zo.
0: Ik was op de muntenbeurs. De muntmanifestatie in de expo in Houten. Ja, dat is een groot feest. Dat begon afgelopen zaterdag al vroeg om 9:30. En dan komen alle verzamelaars vanuit heel Europa zo ongeveer.
3: Ja.
0: Daar naartoe was het nog maar net een parkeerplek te vinden. Ja, en het is gewoon ook een feest om daar op die beurs rond te sjouwen. Met mensen die zitten te snuffelen in boeken met oude postzegels. Met oude enveloppen en natuurlijk met oude munten. Dat gegeven, om dat te beleven, dat vind ik al...
1: Was je nog op zoek naar iets speciaals? Of?
0: Ik kijk altijd wel om me heen of ik iets bijzonders vind. Maar ik heb niet iets heel bijzonders gekocht. Ik heb de nieuwe muntenalmanak gekocht, editie 2027. Ja. Die heb ik gisteravond ook in de boekenkast gezet. Ik dacht, wat moet ik eigenlijk met al die oude exemplaren? Want die vervangen dan eigenlijk die oude.
3: Waarom koop je het dan? Heb je dan een soort van verzameld drang dat je dat moet hebben?
0: Nou ja, dan kun je precies zien welke munten er allemaal uit zijn gekomen.
3: En had je een soort budget meegenomen voor jezelf? Of denk je gewoon de creditcard, die leg ik gewoon neer?
0: Daar denk ik nooit over na.
3: Dat snap ik.
0: Ja, een leuk weekend gehad, Carolijn.
1: Ja, zeker. Ja, een weekend een beetje gesport, allemaal dingen afgerond. We zijn met een enorm groot warmtepompproject bezig al 2 jaar. En we lijken nu bijna uit te zijn gekomen. Maar wat een geld.
0: Wat heerlijk. Een warmtepomp.
1: Ja, een warmtepomp die ook kan koelen.
3: Oh!
1: Maar ja, dat blijkt je dus weer nog meer geld uit te moeten geven. Want nou ja, dan kan je verwarming dat weer niet aan enzovoort. Het is een gebed zonder end. Maar we zijn er als het goed is bijna uit nu.
3: Diepe zucht, ja.
1: Diepe zucht.
0: Goed, het nieuws dan voor vandaag verder.
1: Dat blijft Merz nog wel de Duitse bondskanselier. Dat is echt de grote vraag bij onze buren. Want gisteren waren de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. En ja, het CDU heeft echt een historische nederlaag geleden. Ja, en we moeten het echt nog even over je naamgenoot hebben, Bert.
0: Ja,
1: Bert van Ernie.
0: Ja, dat is ontroerend, hè? Tenminste, nou ja, dat gaan we zo meteen wel horen.
1: Eerst gaan
0: we natuurlijk een lied uit bed halen, zoals we elke ochtend doen hier, uit ons alfabet. En met welke letter gaan we dat vandaag doen?
1: Met de M van Muntbeurs, maandag natuurlijk.
0: Ik vind het een uitmuntende keuze. Liedjes beginnen met de letter M van maandag, of munt. Een driepoot in elk geval. Zeg het maar even.

0: Dag Eline, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Bert.
0: Hebben we elkaar nou gemist afgelopen zaterdag?
1: We hebben elkaar gemist, ja. Ik zit op de andere helft een beetje. Ik zat bij de postzegels, ja, bij de munten.
0: Ja, klopt, ja. Je had links, en als je binnenkwam had je links de postzegels. En rechts had je dan de munten. Ik vind de munten altijd net wat interessanter. Maar ik heb me zeker ook begeven tussen al die postzegels. Hè. Als je die richting ook opliep, dan was het ook alsof er een soort stoflaag eroverheen lag. Een beetje als een, hè?
1: Ja, dat was een beetje. Er waren niet veel jongeren, inderdaad.
0: Nee, ik zei net hier al, het gemiddelde leeftijd was ongeveer 95.
2: van hier tot schijndood, zeg maar.
1: Maar 85 zeker wel.
0: Ja, dat vind ik wel jammer hoor, want het is een heel leuke wereld natuurlijk. Hè? Want, ja, want waar was jij specifiek naar op zoek dan op die munten- en postzegelbeurs afgelopen zaterdag?
1: Nou, voor Nederland zocht ik eigenlijk nog 3 zegels, de 3 duurste. En ik heb dan de Wilhelmina met hangend haar van 5 gulden gevonden.
0: Oh, en wat kostte die?
1: Het was gelijk €199.
0: Zo, kijk.
1: Ja, die is maar was een hele serie gelijk. Had ik dan ook weer.
0: Maar dat betekent dat je nu nog 2 postzegels mist?
1: Ik weet nog 2 postzegels, ja.
0: Ja, en dat zijn de duurste van Nederland?
1: Dat zijn de 2 duurste, ja, van Nederland. Ja, gestempeld dan, hè, want postvis kan ik dan opnieuw beginnen, want ja. Dat is nog een stukje duurder.
0: En wat kostte die dan?
1: Zo'n 250 en €300, denk ik.
0: Zo, maar die waren niet aanwezig op de beurs?
1: Ja, die waren wel, maar mijn geld was er niet.
0: Ach ja, nee, dat is natuurlijk ook wel een ding. Ja.
1: Ja.
0: Goh, en hoe, als ik bij jou thuis kom, hoe groot is jouw collectie?
1: 1, 2, 3, 4, nou niet zoveel dan Nederland en overzeese gebieden, een boek of 10.
0: Nou, dat vind ik heel wat. Dat vind ik heel wat. Ja. En mensen schrikken hier een beetje van die hoge prijzen. Die worden betaald voor dat soort dingen. Maar ja, ik zeg altijd wel, hobby's en verzamelingen kosten natuurlijk eenmaal geld.
2: Absoluut, ja.
1: Ja, als je ze compleet wil hebben, wel ja. Ja. Kijk, postzegel verzamelen, dat kan nou heel goedkoop. Want ja, als je na de Tweede Wereldoorlog of vanaf 1920 wil sparen, dan ben je binnen voor een paar tientjes klaar.
0: Ja.
1: Maar ja, die paar specifieke zegels, die maken het heel erg duur.
0: Ja. En wat is het pronkstuk uit jouw verzameling?
1: Ja, dat is nou wel de Wilhelmina met hangend haar eigenlijk.
0: Wilhelmina met hangend haar?
1: Ja.
0: Ja, want die is zeldzamer, geloof ik, hè?
1: Ja, die is heel zeldzaam. Ja, 5 gulden. Dat was omgerekend dan niet €80, geloof ik.
0: Ja.
1: Dus ja, dat plak je niet zo snel op een brief.
0: Nou. Nee. En raak je ook nog opgewonden van de postzegels die anoniem verschijnen?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet.
0: Hoe komt dat?
1: Vanaf 1980, ja, het is een beetje veel uitgegeven en... Ik heb het vroeger heb ik het verzameld. En van vroeger weet ik eigenlijk alles uit mijn hoofd in Nederland. En van later is het allemaal zo. Het is zoveel. En ja, ik vind het niet. Ik vind het ook niet echt mooi. Het zijn allemaal op elkaar lijken. Het gaat zo moeilijk uit elkaar.
0: Nou, dat is wel jammer dan, hè?
1: Ja. Maar ja, ze zijn ook erg duur hoor, die postzegels van die nog parkeerwaarde hebben, die zijn leuk om te verzamelen eigenlijk.
0: Ja. Nee, dat snap ik ja. Nou, eens even kijken, we gaan een lied uit bed halen. Wat vind je daarvan?
1: Ja, prima.
2: Alphabet.
0: Doen we vandaag met letter M van munten dus. Maneater had dat kunnen zijn van Del Hall en John Oates. Die komt binnen via Tom. Mama Told Me Not To Come van Three Dark Night. Dankjewel Rita. Massachusetts van de Bee Gees. Tom Kallenberg. Mijn opa, Leen Jongewaard. Martin. Memories van Earth and Fire via René. Midas Touch van Midnight Star. Dankjewel Christine. More Than Love van Wet Wet Wet. Dankjewel Maurice. Mr. Blue Sky van Ilo. John van Roosmalen. More Than a Feeling van Boston komt binnen via Harm. Mamas en de Papas met Monday Monday komt binnen via Lex de Ruiter. Material Girl van Madonna. Roland Stevensen. Mooi Man van Manneke Karrespoor. Rimmert. Made of Arlene's van Argosol. Maneuvers in the Dark via Anneke. Motorcycle Emptiness. Manic Street Preachers. Lekkere plaat. Dirk van Heertum. Ronnie is uiteraard ook van de partij.

0: Hey.
1: Bert, goedemorgen. Ik ken er genoeg met het rem van mijn favoriete band. Maar ik ga voor Manic Monday van The Bangles.
2: Vind ik ook een lekkere plaat. Met hart en ziel van de Truck and the Keks. Komt binnen via Mark MacArthur Park in de uitvoering van Donna Summer via Judith. Man on the Moon van R.E.M. Nico, Mr. Tambourine Man van The Birds via Joke. Money van Pink Floyd zie ik hier nog via Hanny Kruip. Master of Puppets, geweldig. Metallica, Gerrit Adalden. Mag het licht uit van de dijk komt nog binnen. Moonlight Shadow van Mike Oldfield en Maggie Ray. Ja, het is veel te veel, joh. Vertel, wat heb jij gekozen?
3: Ik heb Poison Clear gekozen. Morgen wordt alles beter.

0: van NPO Radio 5. Mooi kan het niet in deze herfstmaand. Hè? Note to self. Het is 6:40. Carolijn met het laatste nieuws.
1: Ja, blijft Merz nog wel de Duitse bondskanselier? Zijn toekomst wordt steeds onzekerder nu zijn partij, het CDU, een historische nederlaag heeft geleden gisteren.
2: Het ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern kunnen we niet schönreden. Het is een desaster.
1: Voor het eerst in de geschiedenis haalde zijn partij bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet. Het gebeurde in Mecklenburg-Vorpommern in het noordoosten van Duitsland. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grootste. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt zelf dat hij niet gaat opstappen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man overleden. Het gebeurde in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners belden 112 nadat ze schoten hoorden. Het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. En de politie doet nog onderzoek naar de aanleiding van de schietpartij.
3: Collega's van Forensische Opsporing zijn hier. Er zijn sporen aan het veiligstellen. We zijn in gesprek aan het gaan met getuigen. We proberen camerabeelden vast te leggen. En op die manier proberen wij meer informatie te krijgen over wat er zich hier heeft afgespeeld.
1: Wie het slachtoffer is, is nog niet bekend. En er is ook nog niemand opgepakt voor die schietpartij in Roermond. De Verenigde Staten en China zijn opnieuw met elkaar in gesprek gegaan over AI. Uitkomst is dat ze informatie gaan uitwisselen over veiligheidsrisico's van kunstmatige intelligentie en dat ze elkaar gaan waarschuwen bij incidenten. Dat zei de Amerikaanse minister van Financiën na afloop. Beide landen willen de spanningen over handel en technologie verminderen. En na ruim 50 jaar stopt Paul Hane als stem van Bert uit Sesamstraat. En dat was wel even een momentje gisteren.
4: Na de dood van Wim de Schippers op 10 juni afgelopen jaar. Hij was de stem van Ernie en ik ben altijd de stem van Bert geweest. Heb ik besloten om ook te stoppen met de nasynchronisatie van Bert. Ja, denk ik van ja, dan komt er een nieuwe Ernie. En dan denk ik van, ja, maar dit is niet mijn Ernie.
5: Hé, hey Bert, word wakker, Bert.
6: Waar ben je nou, Ernie? Ik mis je.
1: Ja.
0: Zo verdrietig, hè?
1: Ja.
0: Deed me echt wat toen ik het gisteren zag.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja.
0: Ja, want dat is natuurlijk iets waar we allemaal mee zijn opgegroeid, meerdere generaties. En ik denk ook meteen, dit is onvervangbaar. Wie moet er nu de stemmen van Bert en Ernie in gaan vullen?
1: Ja, nou ja, dat wordt dus een grote zoektocht. Ook de stem van Grover wordt een andere. En ja, na al die jaren wil Paul Hane ook wel, zegt hij, een nieuw talent een kans geven. En hij is dan ook betrokken bij de zoektocht naar de nieuwe stem. Maar mocht je een keer tijd hebben, zoek de Duitse Bert en Ernie eens op. Dat is echt, dat kan niet. Dat is zo'n verschil met dit waren de iconische stemmen natuurlijk. Ja. Nederlandse Bert en Ernie. Nou, ik denk dat de beste, vonden ze zelf ook tenminste, de beste ter wereld waren.
0: Bert heet in Duitsland ook gewoon Bert?
1: Ja.
0: Oké. Nou, ja. Dan gaan we nog even opzoeken dan. Ja. Ben ik wel heel benieuwd naar. Ja. Ja, Bert, ik bedoel, ik ben ook fan natuurlijk van Bert en Ernie, ook omdat het mijn naamgenoot is. Maar als je bij mij thuis komt en je komt op mijn slaapkamer, daar ben je nog nooit geweest. Maar goed, dat ga ik even vertellen. Dan staat achter mijn bed, hangt ook een poppetje van Bert aan de wand. En aan de kant van Karin hangt een Ernie.
1: Echt?
0: Ja. Oh. En in het stopcontact, dat vind ik ook nog wel leuk om even te zeggen. In het stopcontact op diezelfde slaapkamer heb je zo'n lampje vroeger, hè, weet je.
1: Ja, als je ging slapen.
0: Ja, precies. En daar zit dan ook Bert in.
1: Wauw.
7: Prachtig.
0: Het weer nu.
1: Ja, nu nog bewolkt en nog wat fris, maar het blijft droog. Vanmiddag meer zon en de temperatuur loopt op naar 17 tot 21 graden.

0: Hollies, Just One Look. Ja, we komen nog even terug op Bert en Ernie. Want ja, je zei al, Caroline, in Duitsland is hij ja, heel anders. En heeft hij ook niet die karakteristieke stem zoals we die in Nederland kennen. Dat is het toch een beetje.
1: Ja, maar zij waren ook zo goed op elkaar ingespeeld. En die grapjes die ze dan onderling maakten. En dat. Ja, dat heb je gewoon nergens anders. En luister dan met die achtergrond. Iedereen kent de stem van Bert. Luister dan nu even naar de Duitse.
2: Oh, Bert, kijk maar. Dat is toch een katze.
3: Oh.
2: Oh, meinst du, sie friert, Bert?
3: Nein, Ernie, sie hat ein Fell.
2: Aber was, wenn sie doch friert, Bert?
0: Ja, okay. Nou. Goed, dat is duidelijk.

0: 80. Dit leeft u tel. En we blijven nog even in die jaren 80.
1: Vroeg vergeten hit.
0: Want komende zaterdag gaat hij van start. De Evergreen Week van de jaren 80 hier op NPO Radio 5. Een heerlijk warm bad natuurlijk met zoveel moois gemaakt in dat decennium.

0: Last Train to Clarksville om 12 minuten voor 7 op deze maandag. Vandaag begint de week tegen pesten. Die week wordt ieder jaar aan het begin van het nieuwe schooljaar gehouden, omdat juist dan nieuwe klassen en groepen worden gevormd. Ja, Stefan, ja. Deze staat ook op jouw bingo kaart, geloof ik, hè?
1: Ja, helaas wel. Ik ben vroeger ook echt wel heel erg veel gepest op vooral de basisschool. Ik heb daardoor zelf op een gegeven moment van basisschool moeten wisselen, omdat het zo ernstig werd. Jeetje. Dat ik me gewoon niet meer veilig voelde daar. En ik heb dat altijd heel erg onbegrepen gevoeld. En van waarom nou weer? Wat heb ik verkeerd gedaan?
0: Want hoe werd je gepest?
1: Nou, het was, in het begin was het alleen maar, zeg maar, het buitensluiten. Het was gewoon van, je mag niet meedoen. Het continu, zeg maar, zichzelf mensen beter voelen dan dat ik dat was op dat moment. En dat heb ik ook nooit begrepen. Ik werd altijd als laatste gekozen bij de gym. Ik mocht op een gegeven moment niet naar verjaardagspartijtjes waar mensen daar wel heel naartoe gingen. De hele klas uitgenodigd, maar ik niet. En in het begin trok ik me dat helemaal niet zo aan. Ik ben en was een enorm positief persoon. Maar ik kan daar gewoon... toen op dat moment vond ik het heel moeilijk om mee om te gaan. Ik denk, ja, dat zal wel. Mensen hebben andere tijden. En naarmate dat verder was het op een gegeven moment dat er echt gewoon fysiek werd. Gewoon echt opwachten. Trappen. Fiets kapot maken. Gewoon dingen in mijn schoenen schuiven die ik niet had gedaan. Ik weet nog heel goed dat ik ooit een keer beticht ben van het slopen van lijmpotjes. En dat was ik helemaal niet. Maar op een gegeven moment werd dat zo in mijn schoenen geschoven dat op een gegeven moment zelfs de docenten gingen geloven dat ik het was. Hmm. Terwijl ik dat niet had gedaan.
0: Want die docenten traden die hier ook tegenop. Zeiden die niet tegen die raddraaiers bij jou in de klas van, hey, hou er even mee op?
1: Nou, voor mijn gevoel toen niet voldoende. Ik heb achteraf nog een keer gesproken met een docent van mij dat hij dat niet aan mij zag. Want ik was zo'n positief persoon. Zo lief en zo leuk. En ik was elke keer met veel volle vreugde ging naar school toe. En dat hij dat niet aan mij zag, daarom heeft hij ook niet genoeg gedaan, zei hij. En dat spijtte hem, heeft hij toen gezegd. En dat was een soort wel weer een mooie sluiting bij elkaar. Van, hey, oké, ik vertrouw je, ik geloof je.
2: En zagen je ouders het dan wel?
1: Ja, die zagen het op een gegeven moment echt wel. Dat ik thuis kwam en gewoon mezelf weer aan het terugtrekken was. En ik was ook anders. Ik ging niet mee voetballen. Ik ging niet sporten. Ik zat, zeg maar, in de hoek, zeg maar, als kleuter zijn. Ik wilde niet koken. Dus ik was bezig met koken en doen in de keuken daar zo. En ik was vooral heel erg gewoon lekker bezig met mezelf. En dat...
0: Wat voor invloed heeft het gehad op de rest van je leven eigenlijk tot nu toe dan?
1: Nou, het heeft mij wel sterker gemaakt, kan ik je vertellen. Ja, het gekker om gezegd. Ik heb wel enorme dikke huid door gekregen. Je kan me eigenlijk niks meer zeggen wat mij iets doet op die manier van schelden of uit. Of iemand anders raken daardoor. Want ik heb daardoor wel echt geleerd van, hey, mensen die dat doen, hebben zelf ook vaak genoeg meegemaakt. Die er iets niet zou kunnen doen. Of die zelf misschien in de knoei met zichzelf zitten. En dat uiten op die manier naar mij toe. Want ik denk, dan heb ik eigenlijk meer medelijden met jou dan met mij, dan dat je dit zegt.
0: Ja. Hoe belangrijk is een week als deze, de week tegen het pesten? Absurd natuurlijk, dat die nog altijd elk jaar maar weer opnieuw moet plaatsvinden. Want er komt maar geen eind aan, klaarblijkelijk.
1: Ja, absoluut heel belangrijk. En geef er genoeg aandacht aan. Ga ook in gesprek met kinderen, kleinkinderen. Ga met van, wat merk je op school? Heb je het idee dat je veilig bent op school? Kan je jezelf zijn op school? Heb je het idee dat er genoeg gesproken wordt over uitsluiting, over het meedoen met elkaar? Want het kan maar iets zo klein zijn van, ik geef jou een snoepje, maar die ander niet. En die ander voelt zich dan misschien gekrenkt. Ga er gewoon in gesprek over, want zo belangrijk is de week tegen pesten.
0: Vandaag gaat die van start in het hele land. En tegen iedereen die anderen nog pest,

0: Zo open bedoelen ze vast niet.
1: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
2: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
1: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
7: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
9: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: 7 uur, het NOS Journaal. Goedemorgen Carolijn.
11: Goedemorgen Bert. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Weer een pijnlijke nederlaag voor de Duitse bondskanselier Merz. Zijn CDU verdwijnt in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern uit het deelstaatparlement. De partij haalde de kiesdrempel van 5% niet. Iets wat nog nooit eerder is voorgekomen. Het vertrouwen daalt en dat weet Merz zelf ook heel goed. Dat ga ik nu laten horen.
12: Das Vertrauen in die Institutionen unseres Landes sinkt und wird von radikalen Parteien links und rechts aktiv untergraben. In Deutschland und in Europa müssen wir daher wieder sehr grundsätzlich über Freiheit, über Sicherheit im Alltag, über Frieden und über unsere eigenen Stärken und auch über unsere Schwächen reden.
11: We moeten erover praten, zegt Merz. Duitsland moet weer fit gemaakt worden voor de toekomst. En dat wil hij zelf gaan doen, maar zijn positie staat steeds verder onder druk. Bij de verkiezingen werd de radicaalrechtse AfD de grootste. Ook in Berlijn deed de CDU het niet goed. Daar werd het socialistische Die Linke de grootste. Minder verrassende uitslagen in Rusland, want zoals verwacht heeft de partij van president Poetin de parlementsverkiezingen gewonnen met de nodige stemfraude. Volgens de eerste uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. Oppositie was er eigenlijk helemaal niet en er was amper toezicht op die verkiezingen. En Remco Evenepoel is de eerste wielrenner die op het WK 4 keer op rij goud heeft gewonnen op de tijdrit. Ook gisteren was hij de beste in Montreal. Hij reed de concurrentie aan Flarden in Canada. 4 keer op rij is best bijzonder en dat vindt Evenepoel zelf ook.
13: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
11: De beste Nederlander was Daan Holen. Hij werd 9e. Het weer bewolkt en droog, vanmiddag meer zon en het wordt 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuidoosten.
9: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 80. Goeiedag, Hendrikman, Bert Hendrikman.

0: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
1: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
2: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
3: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op Nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
7: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
8: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?

0: Wat weet je van Michael Jackson? Zou een vraag kunnen zijn in De Slimste Mens. Nou, zeg het maar. Wat weet jij van Michael Jackson?
1: Billie Jean, Smooth Criminal, Neverland, grootste popartiest aller tijden. Stop!
0: Amerikaanse zanger.
1: Oh ja. Ja.
0: Dat zijn vaak de dingen die je dan toch miste. Ja. Witte handschoen had daarbij.
2: Oh ja.
0: De moonwalk. Iconisch allemaal. Ja. Hoe kom ik hierop? Nou, vanavond begint het nieuwe seizoen van De Slimste Mens. Herman van der Zand presenteert en Paulien Cornelissen zit weer op de juryplek. Vanavond om iets over 9:30 op NPO 1. En vandaag is de laatste dag dat je kunt stemmen op de ontwerpen voor de nieuwe eurobiljetten. Aan het eind van dit jaar kiest de Europese Centrale Bank welk ontwerp doorgaat. En het heeft een Nederlands tintje met ontwerper Joost Grotens. Dus ja, stem op Joost zou ik zeggen. We spraken hem afgelopen zomer nog. En vandaag is het Wereld Alzheimerdag. Vooruitlopend daarop werd er gisteren al gelopen in Amersfoort tijdens de herinneringenloop. Kijken we zo meteen nog even op terug.

0: Fats Domino, There Goes My Heart Again. Om exact 7:15 op deze maandagochtend. Even terug naar gisteren. Toen liepen zo'n 1350 mensen tussen Amersfoort en Soest voor iemand die ze niet willen vergeten. Tijdens de zogeheten herinneringenloop. Duizenden mensen met dementie liepen ook mee. Samen met familieleden en mantelzorgers. Om op die manier geld op te halen voor onderzoek. Om op zoek te gaan misschien wel naar een toekomst zonder dementie. En dat allemaal aan de vooravond van Wereld Alzheimerdag, want dat is het vandaag. Henriette Brons van Alzheimer Nederland, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Ja, hi, jij liep gisteren ook mee, hè?
1: Ja, zeker. Ik liep met een eigen team mee.
0: En hoe was dat?
1: 10 kilometer. Ja, het was fantastisch. Het is een heel mooi emotioneel evenement. Waarin we natuurlijk geld ophalen voor een toekomst zonder dementie. Maar vooral ook samen die verbinding voelen. Allemaal met dierbaren, met dementie in ons hoofd en in ons hart.
0: En ook letterlijk naast jullie toch? Want mensen met dementie liepen ook mee.
1: Zeker, ja.
0: Ja. Hoe was dat voor hen zelf?
1: Ik denk dat het heel mooi is om daar met je familie en je vrienden op die manier te lopen. En toch een stukje onmacht om te zetten in actie. En vooral dat samen. Hè? Je loopt gewoon met heel veel mensen die hetzelfde doormaken. Dus dat is ook gewoon heel fijn. We hebben de onvergetelijke kilometer halverwege, waar ook allemaal vergeet me niet windmolentjes staan. En die staan vol met namen. En dat is altijd heel indrukwekkend. Daar houden mensen elkaar ook altijd even vast. Dat is een emotioneel moment.
0: Ja, want aan wie dacht jij zelf op dat moment, Henriette?
1: Ja, aan zoveel mensen. Aan zoveel mensen die ik natuurlijk via mijn werk heb leren kennen. En die ik helaas heb verloren aan de gevolgen van dementie. Maar ook aan mijn eigen ooms bijvoorbeeld. Die zijn overleden aan Alzheimer.
0: En dat zijn er nogal wat. Deze ziekte die breidt zich maar uit. Het is hard op weg om volksziekte nummer 1 te worden, heb ik wel eens het idee.
1: Ja, helaas krijgen heel veel mensen ermee te maken. Er zijn nu 320.000 mensen met dementie in Nederland. En ja, bij vrouwen krijgt zelfs 1 op de 3 vrouwen krijgt dementie. Dus dat is best iets om snel een oplossing of een behandeling voor te vinden.
0: Hoe is de staat van het onderzoek op dit moment eigenlijk? Is er hoop op een medicijn? Of?
1: Die hoop is er zeker. Wetenschappelijk onderzoek is echt wel iets van een lange adem. En hersenen zijn behoorlijk ingewikkeld om te onderzoeken. Maar er zijn intussen heel veel aanknopingspunten. Ook door de technologische ontwikkelingen van nu gaat het echt in een sneltreinvaart. Dus wij hebben er alle hoop op dat een kwartje ineens gaat vallen. Dat we die puzzel leggen met elkaar.
0: Een van de bekende mensen die gisteren meeliep was Buddy Vedder. Hij gaf ook het startschot, hè? En dat was niet geheel toevallig, hè?
1: Nee, dat klopt. Buddy staat in het theater met Al het blauw van de hemel. Die bestseller, het boek. Daar heeft hij een theaterstuk van gemaakt. En hij liep met zijn hele team. Dus dat was natuurlijk heel fantastisch. De hele cast van Al het blauw van de hemel liep mee.
0: Ja, nou, allemaal aan de vooravond van Wereld Alzheimerdag. Want dat is het vandaag. Wat gaat er vandaag dan nog gebeuren?
1: Ja, vandaag en eigenlijk ook de hele week staat in het teken van Wereld Alzheimerdag. En onze afdelingen bijvoorbeeld van Alzheimer Nederland organiseren door heel het land activiteiten. Er wordt gezongen, er wordt gewandeld, er wordt samen gekookt. Heel veel gemeentes haken ook aan met het thema ik blijf meedoen. Want dat vinden wij heel belangrijk, dat mensen met dementie onderdeel blijven van de maatschappij en gewoon mee blijven doen.
0: Ja, en hopelijk komt er dan een dag dat er een toekomst is zonder dementie. Hè? Dat is het belangrijkste doel, denk ik, hè?
1: Zeker, daar kijken wij naar uit, ja.
0: Henriette Brons van Alzheimer Nederland, dankjewel.

0: En als je dan kijkt hoeveel reacties binnenkomen via de NPO Luisterhulp op het verhaal van Henriette Brons, naar aanleiding van Wereld Alzheimerdag en die bijzondere herinneringen loop van gisteren, dan kom je er weer achter dat heel veel mensen te maken hebben met deze naarziekte. René schrijft ook van, tranen in mijn ogen, herinneringen. Hij denkt ook aan zijn eigen familieleden. En wat een mooie van Pearl Jam daarna, laat hij nog weten. Ja, prachtig inderdaad. Just Breathe.
1: Bert Hendrikman.

0: Voice of Holland. En dit is de nieuwe single. Een lekker liedje hoor. A Higher Love. Half acht. Caroline nu met het laatste nieuws.
1: Ja, goedemorgen Bert. Het programma hier moet nog even opstarten, dus je moet nog even geduld hebben. Maar we zijn weer net op tijd klaar hier. Het kabinet gaat straks een actieplan presenteren om het woningtekort tegen te gaan. Volgens RTL staan daar 50 punten in die we grotendeels ook al weten. Maar het komt erop neer dat er tot 2035 elk jaar 100.000 woningen bij gaan komen. Een touringcar is gisteravond op de A67 bij Venlo in brand gevlogen. De chauffeur kon de bus parkeren op de vluchtstrook en hij zelf en zijn 50 passagiers konden op tijd naar buiten komen. Niemand raakte gewond, die bus is wel helemaal uitgebrand. Het ministerie van Defensie laat twee 3D-metaalprinters bouwen. Ze gaan uitzoeken of die bijvoorbeeld kunnen worden ingezet om reserveonderdelen te maken om snel gevechtsschade te repareren. De printers worden gemaakt door een Chinese fabrikant en dat is pijnlijk, vinden Nederlandse ondernemers. Dat moet toch ook in ons land kunnen, vinden ze, zegt deze tech-redacteur van het FD.
2: Onder andere Additive Industries, dat is een bedrijf in Eindhoven. Die hebben ook meegedaan met de aanbesteding. En die zeggen zelf, we waren voor die aanbesteding al heel lang in gesprek met Defensie om die opdracht binnen te halen. Dus toen was er nog geen sprake van een aanbesteding. En toen heeft het ministerie besloten om het Europees aan te besteden. Daar hebben ze aan meegedaan en uiteindelijk dus verloren van die Chinese partij.
1: Ja, en over die aanbesteding zijn nu ook kamervragen gesteld. In Griekenland is een man overleden na een ruzie om een ligbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam er een man van 76 aanlopen en ontstond er ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg die man van 82 een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden en dat incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. En op verschillende plekken in het land is operatie Market Garden herdacht. De militaire operatie die in september 1944 het oosten van Nederland moest bevrijden. Maar ja, zoals we allemaal weten, dat mislukte. Ja, en die geschiedenis kwam dit weekend weer tot leven. Historische vliegtuigen vlogen als een eerbetoon aan toen over Brabant.
3: Hij vloog hier op een paar honderd meter over. En er moet echt een stroom van vliegtuigen zijn geweest. Dat geluid moet enorm zijn geweest. Vol van vrijheid. En de geallieerden vlogen laag over het land richting Arnhem.
4: Ik vind die oude dingen wel leuk. Die oorlogsgeschiedenis vind ik wel interessant.
3: Moest jij met je vader mee vandaag?
5: Ja.
4: Nee.
3: Vind je zelf die oude vliegtuigen toch ook wel leuk?
5: Ja, ik vind ze wel mooi.
1: Ja, maar zelf erin zitten, dat was toch een stap te ver.
0: Is elk jaar geloof ik, hè, deze herdenking.
1: Ja, dit was wel een extra grote herdenking. Ook in Gelderland was er heel veel te doen. Dus ja.
0: Het weer dan.
1: Ja, nu nog wat meer bewolking, maar later vanmiddag droog, geregeld zon. 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden.
0: De Bird.

NPO Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio

0: Yvonne Schuster uit Midwolda, 42. Harry Blokdijk uit Venhorst, 79. Piet van Dieten uit Schaik, 67. Hendrik van der Pol uit Haarlem, 26. Trudy Peer uit Den Helder, 84. Gerrit-Jan uit Aalden, 42. Henry Sturkenboom uit Houten, 66. En Annemarie Hulshoff uit Enschede wordt 51. We gaan naar Capelle aan den IJssel.
1: Met Danielle, goedemorgen.
0: Dag Danielle, goedemorgen. Je vrolijke vriend van vijf hier bij Omroep Max. Van harte gefeliciteerd met je 50ste verjaardag.
1: Dankjewel.
0: Loop naar de voordeur en daar staat een mooie Sarah Pop voor jou.
1: Nou, het was een oplaaspop.
0: Oh ja, oh. Spannend.
1: Ja.
2: Nee. Dan ben ik wel heel benieuwd welke opblaaspop je hebt gekocht dan. Zullen we daar eens over hebben? Uit welke winkel komt die?
1: Geen idee.
2: Oh, okay.
0: Maar vertel eens Daniel, staat echt een pop voor je deur?
1: Het was een opblaaspop.
0: Ja, ja.
1: En, van zo'n ballon opblaaspop.
0: Oh, ja.
1: En van takken en bladeren stond er ook een soort van Sarah in de tuin neergezet.
0: En lijk je ook op de pop?
1: Nou, ik zie het er niet zo verwilderd uit.
0: Ja, het is toch wat, hè? 50 jaar, hè?
1: Ja, ja, ja, inderdaad.
0: Ik neem aan dat je dat groots gaat vieren.
1: Dat is van het weekend gedaan, want we zijn een weekendje weg.
0: Oh.
1: En ja, waar kreeg ik als verrassing. Naar een vakantiepark in Ede.
0: En nu ben je weer thuis of zit je nog op in het vakantiepark?
1: Nee, de laatste paar uurtjes zitten we hier nu nog in het huisje. Ja, en dan straks weer naar huis.
0: Om 11 uur ben je... Om 11 uur moet je eruit zijn.
1: 10 uur moeten we er weer. Oh, ja, 10 uur, 10 uur is het. Ja. Ja,
0: bezem schoon of heb je dat afgetikt?
1: Dat moet nog. Ja. Dat doen we even zo meteen even nog.
0: Maakt niet uit. Beetje even de bezem erdoor en het is wel goed.
1: Daarom.
0: Ja. Maar wat was het leukste? Want ik neem aan dat je niet alleen in het huisje bent blijven hangen.
1: Nee, de familie kwam allemaal in het huisje op bezoek. Daar wist ik niks van. Dus het was echt een grote verrassing.
0: En hoef je vandaag niet aan het werk dan?
1: Nee, dit is ook mijn eigen vrije dag werk. Dus ik hoef morgen pas te beginnen.
0: Want je werkt met onderwijs, hè?
1: Op de BSO.
0: Ja. Oh ja, dat is buitenschoolsopvang.
1: Ja. Okay. Inderdaad.
0: Nou ja, Daniel, wij gaan eens even een slinger geven. Ik moet nog even over je achternaam hebben, want er staat dan Daniel Stougie hier op de grote verjaardagskalender. Is het Stougie of Stougie? Stougie. Oké. Okay. Nou, eens even kijken wat er uit het Evergreen Top 1000 rad rolt.
2: 802.

0: ken natuurlijk.
1: Ik herken altijd wel de nummers, maar ik kom dan nooit op de titels. Oh, maar ja. Ik herken de nummers altijd wel.
0: Nou ja, kijk, dit is wel toepasselijk, want zij bezingen eigenlijk die plastic opblaaspop voor jouw deur. I saw her standing there.
2: Wil je nog een draai?
1: Nee, ik vind hem leuk nummer. Nee, is prima.
0: Helemaal toepasselijk. Dus, en er komt nog een mooie kaart naar je toe, Daniel. Ik wens je een mooie 50ste verjaardag en op naar een hele mooie tweede helft.
1: Dankjewel.

0: Gay and What's Going On. Hier op deze mooie zender.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Het is nu 8:08.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
0: Afgelopen vrijdag sprak ik met Rachel Sabaletti in dit programma. Ze stond op het punt om af te reizen naar Parijs. Om daar een concert van Celine Dion bij te wonen. Maar het ging nog veel verder.
2: Doel voor vandaag en hopelijk morgen is om haar te ontmoeten. En ook een

0: een offstage pak, homeware pak aan haar te geven.
1: Dus een ontmoeting met Celine Dion was haar doel. En ook nog overhandiging van een heus door haar zelf ontworpen pak.
2: Ik ben heel benieuwd of dat gelukt is. We gaan er even bellen zometeen. Want is het gelukt, ja of nee? Dat hoor je zometeen
1: in het komende uur.

0: zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: De Japanse kunstenares Yayoi Kusama is een wereldwijd icoon. De koningin van de polkadots en van Instagram-hits. In haar beginjaren logeerde ze vaak in ons land. Wat bracht de eigenzinnige Kusama hier teweeg? Vanavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: 8:00, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
8: Goedemorgen, Bert. De acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is flink gedaald. In 4 jaar tijd is die bijna gehalveerd. Onder jongens is de acceptatie zelfs gedaald naar 22%. De oorzaak onder meer influencers en politici die zich negatief uitlaten over seksuele diversiteit, zegt deze hoogleraar.
9: Deze daling lijkt in lijn met een verruwing van het maatschappelijk debat over seksuele diversiteit, zowel online als offline. En dat zie je dan bijvoorbeeld in kritiek op Paarse Vrijdagen, op regenboogvlaggen, maar ook wel de ontwikkeling van de mannensfeer.
8: En dan gaat het bijvoorbeeld over types als Andrew Tate. Om de trend te stoppen is het volgens de onderzoekers belangrijk om het thuis en op school te hebben over zaken als homoseksualiteit.
7: Een beetje teruggeworpen in de tijd, zo lijkt het wel. Ja, Ik ben best wel verbaasd door deze cijfers.
8: Ja, het is best opmerkelijk en ook schokkend eigenlijk dat het zo achteruit is gegaan.
7: Ik kijk meteen naar jou, Steven, natuurlijk, want jij moet hier vooral geschokt door zijn.
10: Ja, ik schrik hier echt heel erg van. En ik denk ook heel erg dat het te maken heeft met het algoritme, zoals het dan heel erg gek heet, van wat je kijkt als jongere. Je zit in de filmpjes te kijken en als je één filmpje aanklikt, dan word je daarna in een soort fuik gezogen met allemaal andere filmpjes die precies hetzelfde onderwerp aangaan, waardoor je dus eigenlijk ook een soort van gedachtegoed meekrijgt. En uiteraard, iedereen is vrij om te denken en zeggen wat hij wil. Daar ben ik heel erg voorstander voor. Maar het schrikt mij wel erg dat deze cijfers zo laag zijn. En dat jongeren dus blijkbaar het idee hebben dat het een keuze is. Of misschien een ziekte is. En ik ben gewoon eigenlijk wel heel benieuwd waar dat dan vandaan komt. Wat zou dan kunnen opleveren dat misschien meer acceptatie is? Want blijkbaar is gesprek erover levert ook weer weerstand op. Levert ook weer van oké, hoe ga je dat gesprek dan aan? Wat zeg je als leerkracht? Wat zeg je niet als leerkracht? Bij wie ligt die verantwoordelijkheid? Ik denk dat het heel erg te maken heeft met van waar jij, zeg maar, mee bezig bent op social media, hoe jouw vriendenkring omheen zit en waar jij meekomt in je ouderlijke sferen. Want ik heb het gevoel op het moment dat wij heel erg gaan opleggen dat het juist dan averechts werkt.
7: Ja. Die Andrew Tate, die influencer dus, kickboxer is hij toch ook? Wat is hij al?
8: Ja, vooral bekend als influencer, maar die zit vast als het goed is met zijn broer.
10: Die zit zeker vast.
7: Maar Gerrit schrijft hier in de luisterapp van, ja, wie neemt die Andrew Tate nou serieus? Ja, kinderen dus wel.
8: Kinderen zijn natuurlijk nog super beïnvloedbaar en sociale media zijn niet gereguleerd. Ze krijgen alles over zich heen, zelfs onthoofdingsfilmpjes krijgen ze te zien. Het is, daar wordt nu hard aan gewerkt, door Europa, ook door Nederland. Maar zover zijn we nu nog niet.
7: Nou, je hebt de hele bingo-kaart wel vol. Week tegen het pesten begint, waar je vroeger slachtoffer van was.
10: Ja, ik mag alle kruisjes zetten. Ja, klopt. Nou ja, ik vind het heel belangrijk om leven en laten leven. En ik leg jou niet op wat ik leuk vind. Leg mij ook niet op wat jij leuk vindt. Dan laten we elkaar lekker in elkaars waarde. En dan kunnen we allemaal doen. Maar ik ben gewoon wel heel benieuwd, waar komt dit vandaan en waar stopt dit? Dat is gewoon iets wat ik wel belangrijk vind om te weten.
8: Ander nieuws, de opmars van de AfD in Duitsland zet door. De partij won gisteren ook de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. De AfD kreeg 38,2% van de stemmen. En CDU van bondskanselier Merz wist voor het eerst in de geschiedenis niet de kiesdrempel te halen van 5%. Dat is echt ongekend, zegt correspondent Gien Balduk.
11: Ja, de CDU als grote volkspartij met grote staatsmannen en staatsvrouwen in de geschiedenis, zoals Adenauer, Kohl, Merkel. Ja, die was gewoon altijd in iedere deelstaat parlement met minstens 10-15% vertegenwoordigd. En dat je dan nu, juist ook in de deelstaat waar Merkel politiek gezien vandaan komt, niet eens die kiesdrempel kan halen. Ja, dat zal zeker ook onrust in de partij gaan veroorzaken de komende dagen.
8: In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. En de politie is nog op zoek naar de schutter. Buurtbewoners hoorden meerdere schoten en belden 112. Een reisje van een Belgische muziekvereniging eindigde gisteravond op de A67. Daar vloog hun bus in brand. De chauffeur kon naar de vluchtstrook sturen. En de chauffeur en de 50 passagiers konden op tijd uitstappen. En die bus brandde helemaal uit. En in Parijs gaan vandaag allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveild. Het gaat in totaal om bijna 300 items van het Franse filmicoon. Zij overleed eind vorig jaar. De opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn, en naar haar zoon. Het weer nu nog overwegend bewolkt en ook wat zon. En die gaat vanmiddag vaker schijnen. Het wordt 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 in het zuidoosten.
6: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
4: Alle deuren zitten op slot.
3: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Niet alle beleggingsadviseurs.

0: vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80.
1: Annabel, het wordt niet zonder jou, Annabel.
0: Een week lang de beste Evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De

0: week, dan komen ze ook vaak voorbij. In de Evergreen Week van de jaren 80. Dag Evert, goedemorgen.
1: Ja, mooi Bert, dan moet ik kwart over zeven op, geloof ik. Hè?
0: Ja, dat klopt, ja. Dat heeft te maken met een klein...
2: Heel goed, ja.
0: Ik weet dat je daarvan baalt, Evert. Daar zijn een hele...
1: Nee hoor. Nee hoor, ik vind het een grote eer dat ik elke maandagmorgen in jouw programma mag.
0: Nou, dat is een wederzijds genoegen. En ja, je moet volgende week even plaatsmaken voor Gerard Joling, die natuurlijk zijn, ja, zijn
1: doorbraak... Dat is ook een eer.
0: Dat is ook een eer, dat dacht ik. Ja, dames en heren, groot applaus voor Evert en Apel. Laten we meteen even terugkijken op het afgelopen sportweekend. Spektakel in Enschede natuurlijk, FC Twente. Die bezorgt PSV de eerste nederlaag.
1: Ja, weet je Bert, kijk, ik heb gisteren de kans gehad om eens een keer naar Studio Sport te kijken zonder dat ik de uitslagen kende. En dat is dan wel lekker, weet je wel. Dan zit je naar Twente PSV te kijken en dan denk je nou, 1-0, 1-2, dat zal PSV wel weer winnen. Want ze zijn gewoon goed, dan trekken ze wel over de streep. Maar die Grolsvest is toch ook wel een dingetje hoor, dat stadion. Met het publiek erachter. En die gekke Weghorst natuurlijk, die de boel opzweept.
0: Ja,
1: Peter Bos vond het onverdiend, maar Van der Brom vond het weer wel verdiend. En als je niet de hele wedstrijd hebt gezien, dan kan je niet zeggen is het verdiend of onverdiend. Maar ja, goed, ik gun Twente, gun ik alles, maar ik gun PSV ook wel alles.
0: Ik vind trouwens wel knap dat het jou gelukt is om al die uitslagen verborgen te houden in deze tijd. Waarin je alles natuurlijk, al je informatie gewoon de hele tijd om je heen hebt. Je hebt telefoons en weet
1: ik wel. Ja, maar wij hadden het hier heel druk thuis. Mijn vrouw doet aan kunst en de Veluwse kunstdagen waren er. Er zijn hier dit weekend 100 mensen over de vloer geweest. En ik mocht af en toe even koffie en thee maken. En dus niet echt sport kijken, nee overdag.
0: Nee. Nou ja,
1: dat is ook niet erg hoor.
0: Heeft ze goede zaken gedaan? Heeft ze nog wat verkocht?
1: Ja, 15 euro heeft ze geloof ik verdiend.
0: Nou, dat gaat lekker. Wat dat betreft heeft Feyenoord betere zaken gedaan gisteren. Want ja, die hebben Utrecht even afgedroogd met 5-0.
1: Zo, ja, daar kon ik nog wel de eerste 20 minuten van zien live. En toen kwamen de eerste gasten dus. Maar die Hats Moussa, ja, dat is toch wel een vreemde knakker, hoor. He, soms dan denk ik van, jongen, ik weet het niet met jou, hoor. Ik heb het niet met jou. Maar hij heeft natuurlijk die mislukte transfer naar de woestijn. Maar die had gisteren, bij die eerste goal, die had een paar acties. Maar die van Utrecht stond ook wel te slapen, hoor.
0: Ja,
1: goeiedag, dan denk ik. Ik heb altijd geleerd, op 20 meter van de goal, dan moet je een tackle inzetten. Dan moet je aanvallen. En ze lieten hem lopen. Ja, en als keeper ben je dan ook kansloos. Maar 5-0, die van Bronckhorst heeft het wel aardig op de rit.
0: Het meest bijzondere moment was gisteren. Toen Ronald Koeman junior tegen AZ voor Telstar natuurlijk onder de lat stond. Zo kort na het overlijden van zijn moeder. Hoe heb je dat beleefd, dat eerbetoon aan hem en aan zijn moeder?
1: Slikken. Ja, een rode zakdoek even gepakt. Ik ken de familie Koeman redelijk goed. Ik ben helemaal niet zo van contacten met voetballers en trainers enzovoort. Maar vanuit mijn Groningse periode ken ik de Koemannetjes redelijk goed. Ook vader Martin, ook de moeder. En Ronald en Erwin ken ik vrij goed. Ik heb Martina ook regelmatig ontmoet. Haar vader was een echte supporter. En ik ken verder geen enkele spelersvrouw. Alleen Martina Koeman, die ken ik gewoon. En dan een mooie vrouw. En dan op zo'n jonge leeftijd overlijden. Ja, dat doet je wel wat.
0: Ja, heel verdrietig. Ik vond trouwens ook wel knap dat hij onder die lat stond, zo kort na haar overlijden.
1: Hij stond nog goed te keepen ook, ja.
0: Ja,
1: maar hij is gewoon een goede keeper, hoor.
0: Ja, heel goed.
1: Ja, je zag bij dat moment wel dat hij even zijn hoofd boog en ook een traantje moest wegpinken. Ja, ik krijg het zelfs nu weer even zwaar. Ik vond het echt,
0: Ja,
1: ik heb gisteren ook een persoonlijke brief aan de familie Koeman geschreven en op de post gedaan. Dus,
0: wat lief.
1: Ja. Nou ja.
0: Ja, afgelopen vrijdag was er natuurlijk ook wel een eerbetoon bij FC Groningen, waar natuurlijk de broertjes Koeman groot zijn geworden. Hè? En dat was ook indrukwekkend, vond ik geloof in de 65ste minuut, hè, na aanleiding van de leeftijd.
1: Ja.
0: Veel te jonge leeftijd die ze waren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Zeg,
1: ik ken ze nog van het Oosterpark, Bert.
0: Ja, dat zou wel. Wat is je dierbaarste herinnering daaraan?
1: Ja, dat was gewoon wat. Dat ritje daar naar de Zaagmuldersweg en dan kwam je de parkeerplaats op. Dat was een heel klein parkeerplaatsje. Wat moest u hier? Ik zei, ja, ik moet de wedstrijd verslaan.
0: Ja.
1: Oh, nou, zet de auto door meneer dan.
0: Dat waren nog eens tijden,
1: Zeg, ja, mooie tijden, ja.
0: Ja, we moeten even hebben over Xavi natuurlijk, die afgelopen vrijdag zijn eerste oranje selectie bekend maakte. Wat viel jou op aan die keuzes?
1: Nou ja, eigenlijk niks bijzonders. dat Veerman er weer bij is. Maar dat had ik wel verwacht.
3: Ja.
1: Maar ja, ik denk bij mezelf, zou hij nou die selectie hebben gemaakt? Of zijn assistenten, de Nederlandse assistenten van Nistelrooy en Adil Ramzi. Want wat weet hij nou eigenlijk van het Nederlandse voetbal?
3: Nou, daar klinkt wel heel veel twijfel in door.
1: Nou ja, nee. Dat is niet erg, want daarvoor heb je ook Nederlandse assistenten.
3: Ja.
1: En hij heeft ook wel een paar wedstrijden bekeken. Maar die selectie heeft hij natuurlijk samengesteld op basis van de selectie van Ronald Koeman. Daar zat verder niet zoveel verschil in. Alleen Veerman, die had het bij Koeman verbruikt. En die heeft hij weer aangenomen, want die speelt in de Bundesliga. En die doet het daar redelijk goed. Hij kreeg afgelopen zaterdag tegen Stuttgart, die Dortmund met 1-0 won, kreeg hij van de Bild-Zeitung een redelijke beoordeling, maar niet echt geweldig. Ik vind het terecht hoor dat hij erbij is. Ik vind Veerman gewoon een hele goede speler. En vooral ook omdat Frenkie de Jong geblesseerd is. Maar voor de rest, nou nee, ik had het wel verwacht zo. Ik verwacht ook geen bijzondere opstelling. Ik ga er donderdagavond met een borrelnootje voor zitten.
3: Ja, ik ook.
1: Nederland, hoor. Duitsland.
3: Ja, dat is...
1: Goh, Bert, ik was altijd commentator bij de Nederland-Duitsland wedstrijd en omgekeerd.
3: Ja, dat mis je dan op zo'n moment als je dan met een borrel...
1: Ja.
3: Ja, dat zou wel.
1: Ja, dan denk ik, ja, beste collega, leuk dat je daar zit, maar daar hoor ik te zitten.
3: Eén ding beloof ik jou vast, volgende week dan zit je hier weer, maar wel in de vroege ochtend. Heel graag tot dan.
1: Geen probleem.
3: Oké.
1: Fijne dag verder. Hoi.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag

0: dit blijft toch eindeloos mooi. Reinhard Maai. En als de dag van toen, het is 8:30, straks het nieuws. Daarna het spelletje Vroeger of Later. Als je wilt meedoen, meld je dan aan. Want er wacht een mooie prijs allereerst.
1: Ja, we pakken even de checklist erbij. Heb je hem al bij voor je? Ja. Nou, sowieso de deurhanger, de sleutelhanger. Je krijgt de sokken en natuurlijk het klap op de vuurpijl. Krijg je de boodschappentas als je alles goed hebt.
2: Ja, die kan niet missen in je collectie. Dus als je er kans op wil maken, kan je opgeven via de NPO Luister-app. En dan kan je het codewoord Bert sturen.
0: Bert?
2: Ja, Bert. Paul Hanen, die gaat stoppen.
1: Ja, dat werd er niet natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Ja,
1: oh,
0: ja,
1: alles draait om jou, Bert.
0: Oh, dat dacht ik. Het nieuws. Bert dus, even doorgeven via de Luister-app. Of spreek het in op je eigen Bert-manier. Okay. Dat mag ook. Het nieuws nu van 8:30.
3: Ja, belangenorganisatie voor LHBTI'ers, het COC, is geschrokken van de dalende homo-acceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Onder meer hoe influencers zich uitlaten. Het COC wijst ook naar de menosfeer als een van de oorzaken. Fans hebben dit weekend in Arnhem afscheid genomen van Ben Saunders. Hij werd afgelopen week doodgevonden. Voor zijn vele fans was de bijeenkomst een emotioneel moment.
4: Ja, ik denk dat we als we van ons samen spreken dat we eigenlijk Ben zijn gaan volgen naar The Voice.
5: De eerste winnaar. En hij ziet er heel stoer uit, maar volgens mij was het wel een hele lieve man. Ik zit de hele week al bijna te janken. Oh, kan dit? Ja.
4: Ja, hoewel hij de afgelopen jaren niet extreem veel mee heeft gedaan met muziek, vond ik en vonden wij toch dat we hier moesten komen om afscheid te nemen en alle mooie herinneringen die we hebben te koesteren en daar dat soort van af te sluiten.
3: De kist van Ben Saunders stond in zijn tattooshop in Arnhem en daar konden mensen ook een rouwkaartje voor hem schrijven. Ondanks een Europees verbod gaat Nederland opnieuw experimenteren met de pulsvisserij. Dat zegt staatssecretaris Erkens in de Telegraaf. Hij wil er 1,3 miljoen euro voor gaan uittrekken. Met pulsvissen worden vissen met kleine stroomschokjes opgeschrikt en gevangen. En ook deze visser hoopt op een terugkeer, zegt hij tegen NH Nieuws.
6: Ja, er is door Wageningen een groot onderzoek gedaan. En daaruit is gewoon gebleken dat het meer voordelen als nadelen heeft. Dus expulsvissers zien dat natuurlijk zo snel mogelijk het liefst weer terugkomen.
3: Staatssecretaris Erkers hoopt andere landen ook te kunnen overtuigen. En Nederland is een wereldkampioen rijker. Maartje van der Meer uit Delft was in Spanje het sterkst op het WK puzzelen. Van alle 850 deelnemers zette zij in Valladolid als snelste een puzzel van 500 stukjes in elkaar.
7: 3, 2... En 1 en done. 27.58 voor Maartje van der Meer from the Netherlands.
3: Ja, Maartje puzzelde zich in 27 minuten en 58 seconden naar die wereldtitel puzzelen. Het leverde haar een beker en €2000 op. En bij de duo-wedstrijd werd ze vierde en won ze een puzzel.
0: Nou, geweldig zeg. Wanneer is de grachtentocht?
3: Die moet je even aan me uitleggen. Het is nog vroeg.
0: Nou ja, als Nederland wereldkampioen wordt...
3: Oh, dat ze helemaal gehuldigd wordt op de
0: grap. Fijn dat ik dit moet uitleggen.
3: Ja.
1: Dan komt de grap nog beter.
3: Ja, ik moest het nog even in elkaar leggen.
0: Okay.
3: Nu nog bewolking. Vanmiddag gaat de zon steeds vaker schijnen. Het wordt 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuidoosten.

0: Association en Windy.
1: Vroeger of later.
0: Snel door naar Krommeni. Daar woont Dennis Hercules, 58 jaar. Dag Dennis, goedemorgen.
2: Goedemorgen Bert, hallo.
0: Heb je een fijn weekend achter de rug?
2: Jazeker, ja. Ik woon in Krommeni, Bert, maar ik moet eerlijk zeggen, we zitten nu op Kreta.
0: Dus ach, het is, lekker.
2: Betere omstandigheden, denk
0: nou,
2: ik.
0: Dat vind ik dan ook wel passend bij een Griekse naam als Hercules.
2: Jawel, hè? Goed,
0: ja,
2: hè?
0: Dat vind ik wel. Ja. Dan ben je weer terug een beetje bij je roots, denk ik. Op deze
2: bij mijn roots, inderdaad.
0: Juist. Ja. En daar vier je lekker vakantie op Kreta?
2: Ja, even een goede week tussenuit. Heerlijk. Ja.
0: En hoe is het weer dan op dit moment?
2: Het is nu de graden 6,27. Wel een wolkje, maar het is goed oefen.
0: Ach, wat heerlijk. Ja, een goede vriend van mij is ook op Kreta. Die ken je, een collega bovendien, Jurgen van den Berg. Ben je hem al tegengekomen?
2: Oh, ja. Ik zag wel iemand die erop leek, maar ik durfde niet aan te spreken.
0: Oh, had je moeten doen. Die man met zo'n grote baard en een grote bril op zijn neus, dat is hem echt.
2: Oh, dan ga ik naar de af. Ja. Als ik er weer langs zie lopen, dan spreek ik hem aan.
0: Heel goed. Zeg, wij gaan een mooie reis maken door de muziekgeschiedenis heen. We beginnen in 1995, het jaar waarin Nederland omgenummerd wordt. We krijgen allemaal een 10-cijferig telefoonnummer. Grote operatie.
3: Gelukkig krijgen wij toch over het algemeen goede reacties van Nederland. Het is natuurlijk geen leuk nieuws om een nieuw nummer te krijgen. Het is ook terecht dat klanten soms kritisch reageren, maar wel opbouwend kritisch. En dat betekent dat we uiteindelijk toch het absolute gevoel hebben dat we samen met Nederland hier uit gaan komen om nu te gaan bellen.
0: En ik heb hier 5 nummers voor je. Te beginnen met deze.

0: that is done.
1: Elton John, Your Song, vroeger of later niet dan 77.
2: Dat was vroeger.
1: Dat is goed, was een eerste hit, hè? 1971. Ja. Deze vind ik ook leuk, van Mieke en Danny. Zaterdagavond, vroeger of later niet dan 71.
2: Dat moet

0: 85.
1: Dat moet vroeger zijn.
0: Goed, 67. En dit is de laatste van de Searchers, Goodbye My Love. Vroeger of later een hit dan 67.
1: Ik gok op later.
0: Vroeger, die was net wat vroeger, 1965. Ik wilde je nog waarschuwen van zeggen, ga dieper de... Nee, maar dat mag natuurlijk niet.
2: Nee, daar ben je aan het voorzeggen, Bert.
0: Goed, we zijn nog wel wat prijzen over voor Dennis.
2: Ja, je krijgt gelukkig de deurhanger, de sleutelhanger en de Omroep Max sokken voor de winter.
1: Nou, hartstikke leuk. Dank jullie wel.
0: Veel plezier ermee. Ga genieten lekker van Creta.
1: Gaan we doen.

0: Laatste schop met terugwerkende kracht uit. Ik heb dat een beetje zitten beluisteren, maar het is toch niet zo interessant. Bijvoorbeeld als dit Sound & Vision, wat die maakte in 1977.
1: U2 maand bij Goeiedag Hendrikman.

0: Hendrik Mok. Met de mooiste en beste songs die ze ooit maakt. En dit is, ja, dit hoort toch wel bij het allerfraaiste, With or Without You van de Joshua Tree. Ik neem je even mee terug naar afgelopen vrijdag. Toen sprak ik Rachel Savaletti, beter bekend als de huismuts. Ze zat toen in de auto richting Parijs met maar één missie.
1: Doel voor vandaag en hopelijk morgen is om haar te ontmoeten. En ook een offstage pak, homeware pak aan haar te geven.
0: Dag Rachel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wij zijn zo ontzettend nieuwsgierig naar het antwoord op de vraag of het gelukt is om Celine Dion hoogst persoonlijk te ontmoeten in Parijs.
1: Celine Dion heeft het huismus homeware pak.
0: Hoe ben je daarin geslaagd, Rachel?

0: geduld te hebben. Heel lang te wachten. Niet op te geven. 4 uur voor het einde van de show al voor het hotel te gaan staan.
1: Oh, wauw.
0: En de moed erin te houden. En toen was eindelijk daar het moment dat de auto de hele entourage voor het hotel kwam rijden. En Celine Dion herself uitstapte.
1: En dan heb je toch te maken met een cordon aan beveiligers, of valt dat wel mee?
0: Ongelooflijk. Ik ben echt verbaasd over hoeveel mensen er inderdaad om haar heen hangen. Met ieder een eigen functie. Dus naarmate zij langer eigenlijk op een gegeven moment ging ze op de auto dansen. En toen dacht ik, oh, hier staan zoveel mensen omheen. Hoe gaat ooit dit pak nog bij haar in de buurt komen?
1: En hoe heb je gezegd toen je het overhandigde?
0: Nou, wij stonden met een, we hadden een bord gemaakt om op te vallen. We hadden een lampje opgezet. En op een gegeven moment ving een beveiliger van haar onze aandacht. Die liep naar ons toe en die zei, hebben jullie een gift voor Celine? En zei, ja, dat hebben we zeker. En toen mochten we dat geven. En nu is het bij haar in het hotel.
1: Oh, en heb je, nou, dat je een briefje erbij hebt gedaan met afzender De Huismuts uit Nederland?
0: Ja, zeker.
1: Oh, wat heb je geschreven op dat briefje?
0: Nou, dear Celine. even I can need comfort. En toen er iets bij van, dus dit heb ik voor jou gemaakt. Voor alle offstage moments. With love from the Netherlands.
1: Wat fantastisch.
2: Ja, ze kwam natuurlijk net offstage, zoals je net zei. Ze kwam aangerouwd bij haar hotel. Hoe rook ze? Want je hebt haar van dichtbij kunnen meemaken. Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, naar een artiest die net 3 uur lang heeft opgetreden.
2: Oh, heerlijk. Lekker muffig. Of was het juist heel fris?
0: Ja, naar bloed, zweet en tranen.
1: De grote vraag is nu natuurlijk of ze het pak dat door jou zelf ontworpen is, of ze dat ooit om haar ranke lijf legt.
0: Ja, nou, dat kan niet anders. Daar ben ik van overtuigd.
1: Okay,
0: ze heeft hem, dus ja. Nu gaat ze hem ook aantrekken.
1: Oké. Heb je het concert eigenlijk nog gezien?
0: Dat ga ik in mij bewonderen.
1: Oh, dan ga je weer terug. Oké. Okay. Nou, dan zou het wel mooi zijn als ze dan in elk geval dat pak aantrekt. Ja. Hè?
0: Dat zou wel leuk zijn.
1: Dat zou toch een sensatie zijn. Nou, ik wens je heel veel succes als jou. Ik vind het een ongelooflijk grappig, mooi verhaal. En,
0: dankjewel.
1: En we blijven je volgen via
2: de sociale kanalen.
0: Yes.
1: Fijne dag, hè?
0: Fijne dag. Woehoe.

0: dame Max.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
10: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
11: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
14: Het is centen sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
15: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
14: Nu bij Dirk, Daily Chef gevulde verse pasta, €1,99.
16: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? Senior Web is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon.

0: gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
4: Het is 9 uur. Carolijn Bari met het NOS Journaal.
5: Goedemorgen, Hans. Tienduizenden werknemers in heel Duitsland gaan vandaag actie voeren voor het behoud van hun banen en fabrieken. Onder meer medewerkers van Volkswagen, Mercedes, BMW, Audi, Porsche en grote toeleveranciers doen mee aan demonstraties op bijna 300 locaties door het hele land. Het gaat al lange tijd niet goed met de Duitse auto-industrie. De grootste vakbond roept bondskanselier Merz op om de energiekosten te verlagen en de productie van Duitse auto's beter te beschermen tegen goedkope import. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit onderzoek van Pointer. In eerste instantie was het niet de omroep zelf die het woord gebruikte, zegt deze redacteur van Pointer.
6: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken. En ook steeds vaker als complot, in de complotvariant.
5: Ja, de omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt en hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst, die vaak veel geweld gebruikt. ICE schoot sinds Trump weer president is al 20 keer iemand neer, 8 keer met dodelijke afloop. En op veel plekken in ons land ligt de natuur er weer netjes bij, want vrijwilligers hebben gisteren de hele dag afval geprikt op World Cleanup Day. Het gebeurde onder meer in de bossen van Texel, rond de ponten in Amsterdam en op stranden langs de kust. Zo ook in Egmond aan Zee.
7: We lopen net 15 seconden en het ligt helemaal vol met plastic.
8: Oh kijk, hier zit ook van dat visdraad tussen.
9: Weet je, er ligt zoveel troep en je redt gewoon echt concreet vogels, dieren. Milieu met al die microplastics wat we vandaag ook weer allemaal hebben gevonden.
7: Ik als we hier ook even lopen, je hebt zo je handen vol. Ik vind het schandalig.
5: Van alle opgeraapte spullen op het strand van Egmond aan Zee wordt kunst gemaakt en zo krijgt dat afval alsnog een tweede leven.
4: Heel goed.
5: Ja, het weer dan, bewolkt en op steeds meer plekken zon. Het wordt vanmiddag 17 tot 21 graden.
3: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers. Avro.

Jong Adamo waagde het erop haar ten dans te vragen, maar moest langs vader. De jeugd kon zich moeilijk losbreken van het ouderlijk gezag, maar als gezinsoudste wist Adamo volgens mij wel hoe je dat chic aan moest pakken. Hij treedt trouwens binnenkort op, 17 oktober, in Rotterdam. Hij is 82 jaar inmiddels. Welkom bij de Arbeidsvitamine. Zonnetje schijnt er lekker bij. En de aanvragen komen van Christiane Soffers vanochtend uit Hogerheide, Noord-Brabant. Net als veel andere luisteraars. Voorbij de arbeidzame jaren, maar Arbeidsvitamine luister ik nog steeds iedere dag naar, schrijft ze. En dan hebben vele herinneringen heb ik dan over mijn vroeger werk. Want ik werkte 26 jaar bij snackbedrijf Bekkers. 14 jaar bij champignonkwekerij van 8 maal. En dan ook nog 8 jaar bij Invisio. En dat heb ik allemaal graag gedaan. Dus nu is het dubbel genieten, al dus Christiane. Peter Matthijs uit Budel in Noord-Brabant heeft een hele familie die meeluistert. Zelf heeft hij jarenlang bij de lokale omroep muziek uitgezocht. Maar Peter heeft ook vrije tijd die hij invult met fiets- en wandeltochten. En als verzamelaar van singeltjes die hij in kring.

86 kilometer daar. De skikroute zou ik graag een keer willen doen. En omdat ik dat nu op de radio zeg, moet het ook een keer gaan gebeuren van mezelf. Bij te Veen, Embarger, Compascuum, Klasina Veen. Ik wil het allemaal wel een keer zien. De route werd bezongen door Daniel Lohuis. Daarvoor Let's Go Together van de Cats. Geschreven door Piet Veerman en Jaap Schilden destijds in 1973. En we hadden ook nog Heaven Must Be Missing an Angel van Tavares. Op Radio 5. Met Andy Borg. Een Oostenrijkse slagerzanger. Hier is Adios Amor.

Bonnie Tyler, prachtig jaren 80. Zeg haar. Ja, volgende week is het er helemaal bij als we de week van de jaren 80 hier hebben. En Jim Steinman kon alleen maar zoiets verzinnen als Total Eclipse of the Heart. Je had dan wel een zanger of zangeres nodig die dat kon verbeelden. En dat was aan haar goed besteed. Marina van Rocco Granata hoorde je. En Don't Stop van Fleetwood Mac. Hier is Julio Iglesias. Un canto a Catecia.

Uit de early years van de Bee Gees, de Massachusetts, met die hele mooie titel. Set Fire to the Rain hoorde je van Adele. En de tijd dat om de paar seconden nog een plaat van Adele over de toonbank heen ging. De zangbonden was 21 toen. En dit is een lekkere meezinger op maandagochtend van Stef Enkel. De woonboot. Doe je mee? Roeien?

nou eens leedje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp.

Jack Jersey, de Nederlandse Elvis, was hij. Hij is geboren in Nederlands-Indië. En die kronkjong-achtige Hawaïaanse muziek, die vermengde hij met een soort Elvis-geluid. Het maakte hem toch wel redelijk uniek. Ik herinner me hem vooral van vele optredens in het AVRO-programma Service Salon, waar ze hem lang op de middag hebben uitgenodigd om daar mopjes te komen zingen. I'm calling. Dire Straits hoorde je met Walk of Life. En dit is een leuke sessie bij Stax Records ooit gemaakt. Met Booker T en de MG's.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Ster. Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Ster. Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
4: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
5: Alle deuren zitten op slot.
4: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg.
6: Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
3: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
12: Ah, mam?
13: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
14: Hey Francis, ben je er klaar voor?
15: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
14: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
15: Ja, magisch.
16: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
13: Persafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
17: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
18: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
19: Honda, the power of dreams.
20: De Japanse kunstenares Yayoi Kusama is een wereldwijd icoon. De koningin van de polkadots en van Instagram-hits. In haar beginjaren logeerde ze vaak in ons land. Wat bracht de eigenzinnige Kusama hier teweeg? Vanavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.
21: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
22: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit?

0: Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 10 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
3: Goedemorgen. Onder alle groepen middelbare scholieren is de homoacceptatie gedaald. En daar is belangenorganisatie COC van geschrokken. De tolerantie voor LHBTI'ers daalde zowel bij jongens als bij meisjes. Bij eerdere onderzoeken was dat niet zichtbaar, zegt de hoofdonderzoeker.
4: Nu is dat echt sterk gedaald. En in verschillende groepen. Dus we zien het bij jongeren op het VWO, op het VMBO, bij jongeren met een migratieachtergrond en zonder een migratieachtergrond. En jongeren in gezinnen met een hoge welvaart en lage welvaart.
3: Oorzaken zijn onder meer influencers als Andrew Tate en politici die zich laatdunkend uitlaten over homoseksualiteit. Het COC vindt dat sociale mediaplatforms meer moeten controleren wat er allemaal op komt te staan. De partijtop van het CDU komt vandaag bijeen in Berlijn. De politieke partij van bondskanselier Merz leidde een historische nederlaag bij de deelstaatverkiezingen. Zijn partij haalde niet eens de kiesdrempel. Dus ja, wordt het vast geen makkelijke bijeenkomst voor hem, denkt correspondent Gien Balduk.
5: Allereerst zal natuurlijk ook weer de vraag worden gesteld: wat kan de CDU doen om de opmars van de AfD te stoppen? Want ja, daarop lijkt de partij ook geen antwoord te hebben. Ja, de methode tot nu toe, de zogeheten brandmauer, het helemaal afsluiten van die partij, op geen enkele manier mee samenwerken, ja, dat heeft de partij niet klein gekregen. Ook het overnemen van standpunten en ook het asielthema echt op de voorgrond zetten, ook niet. En daarnaast natuurlijk ook, hoe kunnen we de eenheid in de coalitie behouden?
3: Ja, de CDU haalde in Mecklenburg-Vorpommern de kiesdrempel niet. En het is de eerste keer in de geschiedenis dat de partij bij een deelstaatverkiezing geen zetel heeft gehaald. Een nieuwe, snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. En nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeenten waar die route doorheen komt er een akkoord over gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en brug nodig. De aanleg van de fietsroute kost zeker 57 miljoen euro en moet over 2 jaar beginnen. En Mike Burton, winnaar van 3 Olympische zwemtitels, is overleden. De Amerikaan is bezweken aan Alzheimer, laat zijn familie weten. Op zijn 12e kreeg hij een auto-ongeluk en bij zijn revalidatie leerde hij zwemmen. Burton won op de Spelen van 1968 2 keer goud op de 400 en 1500 meter vrije slag.
6: He is only 10 meters from the finish and what a victory this will be for Mike Burton. He has won the gold in the 400 and the crowd here gives him a tremendous roar for his overwhelming victory in the 1500.
3: Ook op de Spelen van 1972 in München won hij goud. Mike Burton was 79 jaar. Het weer zonnig en het blijft droog. Het is vanmiddag 17 tot 21 graden.
1: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Brian Wilson noemde het zijn Pocket Symphony. Die $50.000 kostte, verdeeld over 17 verschillende opnamesessies. Zelf thuis zittend in een zandbak om op ideeën te komen die de andere Beach Boys te boven gingen. Maar ja, dan krijg je natuurlijk wel wat. Neem alleen al die theremin even op dat staartje.

Thijssen uit het Brabantse Budel. Verzamelaar van vinyl, zowel het LP als singeltjes die Peter koopt voor een prikje in kringloopwinkels. Je kunt de nieuwe generatie eigenlijk nauwelijks uitleggen welke aantrekkingskrachten voor veel mensen nog van die zwarte singeltjes uitgaan als ze die zelf kopen. Een andere aanvraag kwam van Christiane, die zowel langjarig werkte bij snackbedrijf Bekkers, al 65 jaar producent van bruin fruit en airfryer snacks, maar ook bij champignonkwekerij van 8 Maal bij Woensdrecht werkte ze en nog steeds luistert ze uit bij Vitamine.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Mannes en ik vragen ons hier in de studio af wat Wim Sonneveld ervan zou vinden. Dat hij eigenlijk altijd maar met dat dorp te horen is nog. En dat een hele generatie geen idee meer heeft sowieso wie Wim Sonneveld was. Maar ook zijn andere werk eigenlijk niet kent. Ja, Ray Vaughan van Buddy Holly hoorde je begin met die lekker hiccup van hem. En je hoorde ook nog Boys Town Gang met We Can't Take My Eyes Off You.
1: De arbeidsvitamine.
0: We leven in een weerbarstige wereld, zoals in Noord-Korea. Jongens worden gerekruteerd om voor Rusland te vechten tegen Oekraïne. Zou je kunnen zeggen dat Bob Marley zich boos maakte destijds om soldaten die in Amerika uit Afrika komen en ook werden gebruikt voor de strijd. Buffalo Soldiers noemt hij die. It was a Buffalo Soldier in the heart of America, stolen from Africa, brought to America.

0: 4.
1: Ja, daar kun je nog wel even over nadenken dit. Ik ben heel benieuwd wat jullie bedenken. En via de NPO Luister-app kun je reageren. Dan win je dus het puzzelboek van arbeidsvitamine. Wat een geweldig boek, zegt Bert. Ik heb het van de week ontvangen. Dankjewel Bert, het boerde. Nu jullie dus. Wat is de juiste volgorde?

0: Wat doe je met verdwaasde mensen als je ze tegenkomt? Draai je hoofd om, kijk je naar ze, help je ze? Dat is wat Stromae wilde uitdrukken met formidable, erg intelligent doordachten allemaal. Die Boots Are Made for Walking was van Nancy Sinatra. En daar weer voor Aurora van Nova, van Ruud van S en Peter Kommers. Die waren dat duo.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Ingrid, goedemorgen, waar kom je vandaan?
2: Goedemorgen, ik kom uit Heerden.
0: Uit Heerden. En waar is Heerden? In Brabant toch, of niet?
2: Nee. Heerden ligt vlakbij Zwolle.
0: Oh ja, ook altijd even vragen, hè, als je het niet weet. Hè. Dat doe je dan, hè? Dat heb je al in de gaten. Nee, leuk dat je meedoet. Je hebt geluisterd naar die Buffalo Soldier. Is dat iets waar je mee, iets mee hebt met die plaat? Of Bob Marley of de reggae-muziek?
2: Nou, Bob Marley hou ik wel van, ja. Dat vind ik wel hele leuke muziek. Maar ik ben eigenlijk... Het is niet zo dat ik ergens fan van ben, want ik hou van heel veel muziek.
0: Ja, nou daarom luister je naar arbeidsvitamine waarschijnlijk.
2: Precies.
0: Ja,
2: precies.
0: Heel goed. We vinden elkaar weer, zie je wel.
2: Ja, hey, zeker.
0: Wat is de juiste oplossing voor de puzzel?
2: Ik had 3, 2, 1, 4.
1: 3. It was a buffalo soldier. 2. In the heart of America. 1. Stolen from Africa. 4. Brought to
0: America. Hoera, denk ik ook heel veel andere luisteraars die dat goed hebben. En jij ook dus. Ja,
2: we zijn blij.
0: Nou, leuk. Je krijgt van ons een prachtig puzzelboek.
2: Nou, dankjewel. En nog een fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel. Leuk dat je zo enthousiast

Leonora zegt, ach wat mooi, dat was het favoriete liedje van mijn moeder. En René zegt, nou die muziek draaide mijn ouders 50 jaar terug. Vindt het een beetje oudbollig allemaal. Ja, je weet dat Peter Koelewijn destijds die Margrietje met hem heeft gemaakt. Het heeft niet lang geduurd die samenwerking, maar dit was wel de hit die is blijven onthouden.

Mark Cornelis, Jeroen van Inkel, die bracht hem destijds voluit voor het hele brede publiek. En het werd ineens weer een hit ook. Mark Cornelis. Dit is een thema uit De Verlaten Mijn. The Lonely Shepherd van Georges Saint-Pierre. Ken je die nog? Op zijn panfluit.

0: Hans Schiffer.
1: Ja, kun je even staan?
2: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
3: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
9: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
10: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein

0: geprobeerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
1: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
2: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
3: Interessant. Wat verdien jij dan?
2: Zo open bedoelen ze vast niet.
4: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel!
13: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
18: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
19: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
20: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
19: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
21: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
22: 11 uur, Caroline Bari met het NOS Journaal.
23: Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Want Nederland is nu door de ondergrens gezakt, concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen in de noodopvang worden volgens de raad structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties. Zo is er een gebrek aan privacy, geluidsoverlast en is de kans groot dat kinderen worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. Als de situatie niet binnen een half jaar is verbeterd...

0: moeten de kinderen worden verplaatst. Opnieuw een explosie bij een woning in Rotterdam-Krooswijk. Daarna brak brand uit en de bewoners moesten door de brandweer bevrijd worden. Vorige week was er ook al een explosie op hetzelfde adres. Ook bij een flat in de Utrechtse Transwijk was een grote explosie die tot in de wijde omtrek te horen was. De politie vond daar ook explosieven op straat. De bewoners van het flatgebouw zijn opgevangen. En ook in Amsterdam waren knallen te horen. In Osdorp waren vannacht 2 explosies. In de Canadese provincie Ontario is een synagoge beschoten. De schutter raakte daarbij in een vuurgevecht met een politieagent die het gebedshuis bewaakte. En ze raakten allebei gewond. De schutter ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. In die synagoge waren meer dan 20 mensen samengekomen voor de viering van de heilige dag Yom Kippur. Ze bleven ongedeerd. Bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon is een grote brand uitgebroken. Een loods staat daar helemaal in brand. En daarbij komt veel rook vrij en die trekt ook over de A73. En ook omwonenden hebben daar last van, hoort Omroep Brabant.
1: Ik zag vanmorgen in één keer een grote rookwolk. En toen denk ik, wat is hier nu aan de hand? En toen bleek dat het de hele loods in de fik stond. Ik schrok nogal, ja. Want het is heel heftig, hè?
0: Ja, hij en andere omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En de AFAS Live in Amsterdam stond de afgelopen 4 dagen in het teken van de World Series of Darts. Maar de dartfans kwamen voor veel meer dan alleen dat.
2: Ah, het is gewoon allemaal gekken bij elkaar. Allemaal lekker gek verkleed.
3: Zijn jullie hier dan ook echt voor het darten?
4: Nee, we komen meer voor de gezelligheid met onze vrienden.
5: Het is eigenlijk gokken, bier drinken en een beetje kijken en schreeuwen.
6: Ja, het is toch een soort van indoor carnaval idee, denk ik, dat je hebt. Ze zijn gewoon professioneel sport aan het uitoefenen en wij vieren gewoon feest.
0: Maar er is dus ook nog gedart. De Engelsman Ross Smith won het toernooi. Het weer, de herfst is begonnen, maar het weer trekt zich daar weinig van aan. Het is vrij zonnig en droog en vanmiddag 17 tot 21 graden.
7: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Gespeeld in een 4-4 de maatsoort. Terwijl de illusie is dat het nummer versnelt. Terwijl het gewoon 100 bpm is. Nou ja, er is al heel veel gezegd over Radar Love. Toch blijft het klinken of ze het live uitvoeren voor je oren. Dus het ging de hele wereld over. Het is ook een versie uit Peru. Door de band Pax. Nou ja, goed, dan kan het nog wel even doorgaan. De arbeidsvitamine. De aanvraag kwam van Christiane Soffer uit Hogerheide, die haar hele arbeidszame leven al naar arbeidsvitamine luistert en dagelijks herinneringen ophaalt aan haar werk bij een snackbedrijf en een champignonkwekerij. Inmiddels is ze dus niet meer aan het werk. Maar andere aanvraag.

Loving Her Was Easier Than Anything I'll Ever Do Again van José Feliciano. En dan moet je denken dat Waylon Jennings en Billy Joe Spears en Willie Nelson en Billy Ray Cyrus en Anita Carter en The Highwaymen het allemaal hebben gezongen, de hele countrywereld. Maar dit is toch wel een exclusieve Radio 5 verrassing, die versie van Feliciano. Lodi hoorde je van Creedence Clearwater Revival en Anak van Freddy Aguilar. En dit is Sarah Bareilles. Ben je misschien vergeten, maar dan een lekker.

Gitarist Dorothy Combs Morrison met het 50-koppige Edwin Hawkins Singers Corps. En ze brachten deze 18e eeuwse hymne tot leven, want ook toen werd er al gezongen over O dag van heil, O dag van vreugd, door een predikant. Maar het blijft mooi om dit te horen. Vooral heel mooi opgenomen trouwens. Manu Chao is dit, Clandestino.

Toch leuk als je als jaren 60 bent ook nog meedraait in de jaren 70, zoals de Buffoons deden met iets heel anders dan wat ze in de jaren 60 deden. My Girl Donna, het land van Maas en Waal van Boudewijn de Groot, hoorde je. En hier is Anita Meijer.

Hij zegt, wat een plaat is dit toch? Een echt ethisch anthem. Queen met Who Wants to Live Forever. En dat was meteen de ene laatste die we vandaag draaiden voor wat betreft de verzoeken van Peter Matthijs uit Budel en het snackbedrijf champignonkwekerij Visio Hoge Heide. Want daar is Christiane haar hele arbeidszame leven zo'n beetje werkzaam geweest. Maar ze luistert nog steeds naar arbeidsvitamine. En het was een verstandig idee achteraf dat ze een lijstje heeft gestuurd. Win leuke kaartjes voor een bioscoopfilm via arbeidsvitamine.nl.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice wordt je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Een maritiem avontuur.

0: eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: In Opsporing Verzocht bent u cruciaal. Herkent u een verdachte op beeld? Zag u die vluchtauto rijden? Of hoorde u iemand praten over wie die vrouw overviel? Eén tip kan het verschil maken. Help ons misdrijven oplossen. Opsporing Verzocht vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Dividentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
6: 12 uur nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
7: Goedemiddag, Daniel. De omstandigheden van kinderen in de noodopvang is door de ondergrens gezakt. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na ruim 2 jaar onderzoek. Zo'n 7000 kinderen in die noodopvang die worden vrijwel dagelijks blootgesteld aan gevaarlijke situaties, vertelt verslaggever Jeroen de Jager.
8: En dan leiden ze aan gebrek aan privacy, ze hebben geen onderwijs daar. Er is fysiek geweld, er is seksueel misbruik, stress, slaapgebrek, suïcidaal gedrag. En daar moet binnen een half jaar, zegt de OVV, een eind aan komen. Daar moet de minister actie op ondernemen. Hij moet die onveilige situaties opheffen binnen dat half jaar en zorgen dat die kinderen op een andere manier opgevangen worden.
7: Als de situatie niet binnen een half jaar is verbeterd, dan moeten de kinderen worden verplaatst. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes weer laten stijgen om de begroting op orde te houden. Maar volgens de belangrijkste adviseur van het kabinet is het nu onduidelijk of die boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes zoals die voor diefstal. Bondscoach Xavi vond het lastig om Memphis Depay uit de selectie van Oranje te laten. Dat zei hij.

0: zojuist op een persconferentie. Depay is topscorer aller tijden van Oranje, maar komt de komende wedstrijden dus niet in actie. Volgens Xavi heeft hij een goede band met Depay en maakte dat de keuze erg moeilijk.
1: Because I know him, I have a good relationship with Memphis, but he was amazing. The response of him was amazing. He understood everything. I have a lot of respect with Memphis.
0: Maar waarom Xavi dan niet voor Memphis Depay heeft gekozen, wil hij niet vertellen. En voor wie zijn platencollectie nog wil uitbreiden, Jos uit Leuven doet zijn duizenden platen en cd's weg, liefst alles in één keer. De voormalig muzieksamensteller van 77 wil kleiner gaan wonen en heeft geen plek meer. De Belgische krant Het Laatste Nieuws zag bij Jos kamers vol muziek.
2: Is de kan David Bowie, Buckshot Lefonk. It had to be you. It had to be you. Harry Connick Jr.
3: We willen wel nog snel de plaat zien die zeker mee verhuist.
2: Ik dacht te zeggen Sgt. Pepper's, maar ik zie ze er meer tussen zitten. Dus ik zal dan toch maar de Sgt. Pepper's gaan kopen hier, denk ik.
0: Ja, en die mag dan met hem mee verhuizen, maar hij zoekt dus nog iemand die ruimte heeft voor zijn 45.000 cd's, 13.000 singeltjes en 8.000 lp's. Het weer, geregeld zon en droog, en het is buiten 17 tot 21 graden.
4: Dankjewel, Carolijn, en tot straks.
0: Ja, we schuiven weer aan natuurlijk.
4: Ja, gezellig.
5: Vanaf de zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Gustave natuurlijk. Het dreigt weer heel gezellig te worden.
1: Gezellig.
0: Wat zo meteen gaan we even bellen met Danique, zangeres Danique. Een tijdje niet gesproken, ze heeft een prachtig nieuw liedje uit. Het heet Tijdloos. Ga je binnen nu een kwartiertje horen. En Douwe Bob komt langs, die was nog niet zo heel erg lang geleden in Nashville, USA, om een prachtig album op te nemen. En er staat ook No To Self op. Daar gaan we het natuurlijk over hebben. En volgend jaar wordt hij opnieuw vader. Nou, leuk om even bij te praten. Maandag 21 september, dit is Lunch Lekker.

0: muziek op de radio. Dat hadden we natuurlijk al een hele ochtend met Hans en zijn arbeidsvitamine. En dan deze ook nog, zeg. Wat een verwennerij. George Baker Selection. Flutter the Flutter, Fly Away Little Paraguayo. En daarvoor hadden we The Searchers en Sugar and Spice. Echte evergreen uit de jaren 60. Nogmaals, hartelijk welkom hier aan de lunchtafel. Eet smakelijk ook voor thuis. En we gaan het hebben over een prachtig liedje. Dat heet Tijdloos en wordt gezongen door Danique. Nou, die timmert al flink wat jaren aan de weg. Ze hebben natuurlijk al heel veel muziek uitgebracht. Maar dit is misschien wel toch al een hoogtepuntje in haar nou, toch nog jonge carrière. Danique, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het met jou dan?
1: Ja, met mij gaat het eigenlijk heel goed. Hoe is het met jou?
0: Ja, ook lekker. Heb je een beetje een leuke zomer gehad? Ben je nog weg geweest eigenlijk?
1: Ik ben lekker naar Sicilië geweest. Dus dat was wel echt lekker. Ik moet wel zeggen dat het heel warm was. Maar ik heb het heerlijk gehad. Ik ben helemaal weer opgeladen. Ja, jij ook?
0: Ja, lekker aan de lader gelegen. Heb ik ook gedaan hoor.
1: Lekker.
0: Dus, maar ja, het was overal heel warm hè?
1: Ja, dat is, ja, precies. Want we kwamen hier terug en toen was het hier ook 33 graden.
0: Ja, dus, precies. Ja, nou. Laten we het over muziek hebben. Want er is best wel wat drukte rond het uitkomen van jouw nieuwe single Tijdloos. Vorige week vrijdag kwam je uit en ik hoorde al heel veel mensen over.
1: Ja, het is echt... De reacties zijn echt, verbaast mij ook een beetje, maar het doet volgens mij wel veel. Dus dat is ja, een heel groot compliment natuurlijk.
0: Ja, het is ook een serieus onderwerp. Hè? Het gaat over het missen van een dierbare, ja. Maar die is er dan toch nog wel.
1: Ja, klopt. Dus in het liedje schrijf ik dus eigenlijk over het verdriet dat komt kijken bij wanneer je een dierbare niet meer spreekt. Omdat je geen contact meer hebt. Niet omdat die persoon er niet meer is. Maar ja, je kan het op verschillende manieren interpreteren. Maar in dit geval gaat het om een dierbare die ik niet meer spreek inderdaad.
0: Ja, en het is een persoonlijk liedje dus.
1: Ja, heel. Ja. Ja, het is even weer heel eerlijk geschreven.
0: Ja, maar dat ben ik wel van jou gewend. Als jij teksten schrijft, die komen ook uit het hart, hè?
1: Ja, dat is wel inderdaad echt zo. Ja, dat is natuurlijk ook wel waarom ik muziek maak. Maar dat was dit liedje kon ik er ook niet omheen of zo, voelde ik.
0: Ja, we gaan het er toch eventjes over hebben. Tenminste, als jij het goed vindt.
1: Ja hoor.
0: Want je hebt het niet alleen geschreven. Want ook Gordon Grootheden, de producer. En, die heeft zich er ook mee bemoeid.
1: Zeker, ja. We hebben het samen geschreven. Samen met Lore en Nina ook erbij, met z'n drietjes.
0: Oh ja.
1: Ja, en dat was een gevoelige sessie, kan ik je vertellen. Maar ja, die gevoelige snaar... Tikt Gordon ook wel aan bij mij. Dus daar kwam wel dit mooie liedje uit. Ik ben heel blij dat we die sessie hebben gedaan. En lekker gehuild en gedoe. Maar dat is het liedje wel uitgekomen. Dus.
0: Ja, daar hebben jullie wel iets heel erg moois van gemaakt.
1: Ja.
0: Het gaat bij jou dus om het contact met jouw zus. Dat is gewoon een familielid ook.
1: Ja, dat is natuurlijk iemand die heel dichtbij staat. En wat heel gek is, dat je daar geen contact meer mee hebt. Klopt. Ja.
0: Maar wat is er gebeurd?
1: Nou, wat er gebeurd is, dat is echt, om eerlijk te zijn, en misschien ook wel een beetje cliché, maar dat gaat over zoveel jaar en dat is zo, er is zoveel gebeurd, zo ingewikkeld, dan zitten we morgen nog aan de telefoon. Maar ja, het is gewoon heel verdrietig dat dit de situatie is en dat ik mis haar ook en ik heb er ook vrede mee dat we elkaar niet spreken. Dus het is heel dubbel en ik wist daar ook niet zo goed waar ik moest beginnen met het schrijven van dit liedje. Mm-hmm. Maar ja, hier heb ik het ook over dat ondanks zeg maar, dat je elkaar niet meer spreekt... en ondanks wat er allemaal gebeurd is... je wel alsnog liefde kan voelen juist voor die persoon, snap je? En je hoopt dat het goed gaat.
0: Ja, als ik het liedje hoor, en we gaan het zo meteen natuurlijk ook draaien... dan moeten luisteraars ook maar zeggen wat ze erbij voelen en vinden. Maar het is zo persoonlijk ook. En blijft het dan voor altijd zo, vraag ik me af?
1: Daar zit ik ook soms natuurlijk wel eens over na te denken... Ik weet niet wat er later, hoe ik me later erover voel en zij natuurlijk ook. Maar ja, voor nu, ik heb over mezelf besloten. Kijk, ik heb er ook vrede mee. Het bestaat soort van naast elkaar. Dus en ik mis het heel erg, maar ik heb er ook vrede mee. Maar ik denk dat het voor de komende tijd gewoon goed is dat ik met mezelf lekker bezig blijf en op mezelf focus en dus daar niet veel over nadenk.
0: Nee.
1: Het blijft inderdaad wel heel verdrietig. Dus ja, ik probeer het een plekje te geven en dit liedje helpt daarbij, maar het blijft altijd dubbel, ja.
0: Maar ik hoop gewoon dat tijden weer veranderen, want ik weet, je bent hier natuurlijk ook wel vaker geweest al in het pijpprogramma.
1: Ja.
0: Want je zus is ook jarenlang ziek geweest, hè?
1: Klopt, ja. Ja, dus dat is ook het hele verdrietige, want we hebben zeg maar met het hele gezin dan heel, heel veel jaar, 10 jaar ongeveer... natuurlijk heel veel verdriet gehad van die situatie. En ik heb altijd gehoopt van, als mijn zus beter is, dan dan kunnen we later gewoon dingen doen die ik altijd al met mijn zus wilde doen. Snap je? Dus al is het lunchen of samen eten of de stad ingaan. Of gewoon dat soort, ja, waar je als klein meisje zeg maar over nadenkt. En ja, nu kan dat dus ook sowieso niet meer. Maar ja, ik ben dus wel... Ik heb er ook vrede mee en ik hoop gewoon dat het met haar beter gaat. Dus het is allemaal echt zo ingewikkeld. Ja, je hoort het.
0: Ja, ik hoor het aan je.
1: Ja.
0: Nou ja, je hebt er in ieder geval, nogmaals, je hebt er wel iets heel erg moois van gemaakt. En ik begreep dat je samen met Gordon Grootheer, de producer, nu aan het debuutalbum bezig bent met meer liedjes erop.
1: Ja, klopt. Ja, dat is echt zo leuk. Daar geniet ik ook echt zo erg van. Maar klopt, daar ben ik lekker, die ben ik vol aan het schrijven.
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd wat er nog meer op komt te staan. Is het om mij af of nog niet?
1: Nou, het is nog niet bijna af, maar we zijn wel al heel ver.
0: Oké, goed zo.
1: Dus, maar ja, heel veel zin ook om je de rest te laten horen. Superleuk.
0: Goed zo. Nou, ga van je dag genieten, hoe dan ook. En nogmaals een compliment voor je prachtig liedje Tijdloos. Ik ga hem draaien.
1: Dankjewel.
0: Dag Aniek.
1: Doei.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ja, maar ik ben niet heel veel mensen.
2: Nee, maar je bent altijd
3: nee, maar je bent wel één van heel veel mensen.
1: Ik ben wel één van heel veel mensen.
3: Maar wel de meest bijzondere en de knapste.
1: Dankjewel.
3: Dat is waar.
1: Katja, je verandert ook nooit, hè?
4: En dit ook.
5: Producenten als ze zijn van de concerten, ja, zeker.
1: Hebben we dat dezelfde Patrick, ja toch?
5: Ja.
1: Oké, nee.
5: Ja, Patrick Kraak.
1: Hij had ook een rijschool of... Nee, dat is een ander.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep Bucks.

The Middle of the Road en Samson and Delilah. Op de andere kant van het singeltje stond Talk of All the USA. Dat werd ook een hele grote hit. En in Frankrijk kwam het liedje uit en daar stond op de B-kant Sacramento, die andere hele grote hit van The Middle of the Road. Zo ging dat in de jaren 70.

70. Daarvoor Daniek. Ja, dat is mooi, hè? Er kwamen ook veel reacties binnen van luisteraars die in een soort vergelijkbare situatie zitten met een familielid. Mooi liedje heeft ze ervan gemaakt. Het heet Tijdloos. En dat ging over haar zus. Toch ook een stoer van haar dat ze over aan de telefoon wil komen en erover wil praten, toch? Op de maandagmiddag. Dit is Lunch Lekker. Eet smakelijk.

0: Richie en All Night Long was dat. Half 1, het laatste nieuws met Carolijn. Opnieuw goedemiddag, Carolijn.
1: Goedemiddag, Daniel. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst of Diwali. Als de politie zulke feesten organiseert, dan kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie, maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Er is weer een storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Vluchten op enkele Britse luchthavens hebben daardoor last van vertraging. Bijna 2 weken geleden leidde een softwareprobleem nog tot 2000 geschrapte vluchten in Groot-Brittannië. Wielerploeg Visma Leasebike moet op zoek naar een nieuwe sportief directeur. Jacco Verharen vertrekt eind dit jaar. De oud-zwemcoach zegt dat de ploeg iemand anders nodig heeft voor de volgende stap in de ontwikkeling.
0: En dan, jawel hoor.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
0: Eerste keer deze week, nou ik ben benieuwd.
1: Ja, nou we gaan even naar Canada, naar de jachthaven van Halifax. Want daar is iets gebeurd wat ze nog nooit eerder hebben gezien. Normaal komen er alleen bootjes door de smalle doorgang naar de haven. Maar gisteren ook een reuzenhaai.
0: Oh.
1: Al was het voor mensen daar wel even verwarrend. Was het nou een walvis of een haai?
3: Yeah. Oh my god, is it a whale?
4: Guys, that's a whale.
5: Is that a dolphin? It looks like a shark.
6: Wait, that is a whale.
7: It's a shark.
8: It's a shark.
6: It's a shark.
1: Ja, een haaienonderzoeker zegt tegen nieuwszender CBC dat hij er zeker van is dat het om een reuzenhaai ging. Een zwart dier, een vis, kunnen wel 10 meter lang worden, maar ze hebben geen tanden en zijn ongevaarlijk voor mensen. Mogelijk was hij verdwaald. In het Engels heten deze vissen basking sharks, zonnebadende haaien. Het ziet eruit alsof hij daar lekker aan chillen is. Het is zo'n zwarte haai.
0: Ja.
1: Hij zwemt vlak onder het wateroppervlak. Zonnetje schijnt erop, dus dat ziet er heel gezellig uit. Dus
0: die kwam gewoon een beetje zo de haven binnendrijven.
1: Ik dacht, even visje halen.
0: Lekker hoor.
1: Hij eet trouwens alleen plankton. Normaal alleen op open zee, dus het was een verrassend.
0: Maar gaat zo'n dier dan uit zichzelf weer weg ook?
1: Dat is een goede vraag. We kunnen ons allemaal nog dat hele verhaal om de Deense... Weet je nog? Om Denemarken heen. Dat gesleept met die enorme vis. Ja.
0: Nee, dat hebben ze niet gedaan.
1: Nee, deze kan denk ik zelf gewoon wel weer wegkomen.
0: Mooi dierennieuws, hoor, zo aan het begin.
1: Toch wel, hè?
0: Ja. Ik dacht eerst even dat er een paard...
1: geen paarden meegenomen. Ik zou niet durven.
0: Dat hebben we vorige week namelijk.
1: Moet ik weer die vraag stellen?
0: Ja, daarom.
1: Buiten is het bewolkt, ook geregeld zon en het blijft droog. Morgen meer bewolking en plaatselijk motregen. En aan de temperatuur verandert weinig.
0: Oké, dankjewel, Carolijn. We zijn weer lekker bijgepraat. En had ik al tegen je gezegd dat ik het ontzettend gezellig vind dat je er vandaag bij bent. Hier bij Lunch Lekker.

0: Hebben wie was het eerst met dit liedje?
1: 1. Dichtbij komt het afscheid. Moeilijk wordt het weg.
0: Ja, makkelijk is het niet natuurlijk. Glennis Grace.
2: 2. Dichtbij komt het afscheid. Moeilijk wordt het wel.
0: Zou ook niet makkelijker op geworden. Volumia was dat. Dubbeldekker 1. Glennis Grace. Dubbeldekker 2. Volumia. Moet jij zo heel erg makkelijk eigenlijk, hè, als je erover nadenkt. Wie was er nou het eerst met dit nummer? Afscheid. Als je denkt te weten, zou ik sowieso al een appje sturen. Altijd 50% kans om de kaasschaaf te winnen. De eerste van deze week in Lunchlekker.

0: we gaan de quiz weer spelen. Drie vragen, hebben ze alle drie goed, dan weer de lunch lekker kaas gaan. Vandaag doen we dat met Marianne. Goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag Daniel.
0: Hoe gaat het ermee?
1: Ja, goed, ik ben druk.
0: Ben je druk, waarmee dan?
1: Ja, met mijn huis, gordijnen wassen en spiegels schoonmaken. Dus ik denk, nu neem ik even pauze en ik denk, doe gelijk mee.
0: Ja, pak je rust. En doe je dat altijd normaal? Mag een beetje poetsen?
1: Ja, ook wel, komt ook wel eens voor op zondag hoor. Maar gisteren hadden we wat anders en dan verschuift het weer. Ja. Maar ik ben iedere dag wel bezig hoor. Dus,
0: stilzitten doe jij niet hè?
1: Nee.
0: Nou, dan gaan we eens kijken hoe ver je komt vandaag met de quiz. Laten we bij het begin beginnen, Marianne. Wie was er het eerst met afscheid? Glennis Grace of Volumia?
1: Ja, Volumia.
0: Ja, 1998 en Glennis deed dat een paar jaar later.
1: Ja, was ook mooi. Ja,
0: ik gooi de Omroep Max sokken vast richting Rotterdam, want daar zit je toch?
1: Ja, in Rotterdam, ja.
0: Kunnen die ook mooi in het maandag wasje mee, volgende keer.
1: Oh, ja.
0: Ja, toch?
1: Oh, lekker. Nou, de kou komt eraan, dus ze komen goed van pas.
0: Glennis Grace die bracht haar versie van afscheid voor het eerst ten gehore bij Beste Zangers, dat is een televisieprogramma. Welke zanger is de presentator van Beste Zangers? Dat wil ik graag van je weten.
1: Jan Smit.
0: Wat is de titel van de andere hit die Volumia in 1998 wist te scoren? Het zijn de twee hits dat jaar, niet alleen afscheid. Is dat A, blijf bij mij? Antwoord B, hou me vast. Of antwoord C, stil in mij?
1: Hou me vast.
0: Ja. Nou, je hebt hem bijna te pakken. De kaasschaaf.
1: Zo dan.
0: Wordt het je eerste?
1: Ik heb hem vorig jaar, begin van het jaar, heb ik eentje ontvangen. Okay, ik er eentje gewonnen,
0: Nou, er komt nu een nieuwe model jouw kant op, hoor.
1: Oké, dat is mooi.
0: 22 jaar geleden werd gestart met de bouw van de Burj Khalifa. Ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek. Het is het hoogste gebouw van ter wereld. Het is ook een heel duur hotel, 8 sterren. Waar is deze toren te vinden? Is dat A in Peking, B in Kuala Lumpur of antwoord C in Dubai?
1: Ik denk Dubai.
0: Ja, jij denkt dat, maar dat is goed.
1: Zo.
0: Ja. Zo. Nou, daar komt hij aan, hoor.
1: Oh, nou, inderdaad. Dat is leuk.
0: Dit is leuk, zeg. Van harte gefeliciteerd. Leuk.
1: Nou, bedankt.
0: Nou, ga maar weer verder dan met het opruimen. En is het zo'n puinhoop bij jou thuis eigenlijk?
1: Nee, gelukkig niet. Dat kan ik helemaal niet tegen.
0: Oh, nee, ik zat zo te denken. Je bent bijna klaar eigenlijk.
1: Ja.
0: Nou, maak er nog een leuke dag van. En ik ga de muziek voor je draaien, in ieder geval tot 2:00. En je hebt een beetje invloed. Want gaan we Glennis Grace laten horen of Volumia?
1: Volumia, ja.

Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste evergreens.

Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.

0: 1000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Per Se.

0: Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
1: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
2: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op Nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
0: Persafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.

0: app en start met vinden.
1: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar oto

0: Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
4: 1 uur nieuws met Jennifer Okkeloen. Goedemiddag, Jennifer.
5: Goedemiddag, Daniel. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Het bedrijf is niet goed omgegaan met de locatiedata van gebruikers, zegt de Ierse toezichthouder. Het Europese hoofdkantoor van Google zit in Ierland. Gebruikers wisten niet altijd dat hun gegevens werden bewaard. En ook deed Google er te lang over om die gegevens te wissen. Nederland wil opnieuw experimenteren met pulsvisserij. Dat is een techniek waarmee met kleine stroomschokken vis kan worden gevangen. De techniek werd door de Europese Unie verboden, maar staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor proeven. Pulsvisserij heeft meerdere voordelen, zegt hij.
6: Technologie die zorgt voor minder bodemberoering, minder brandstofverbruik, een heleboel voordelen die zowel vanuit het perspectief van de visser als ook in het kader van verduurzamen kunnen helpen. Alleen zag je dat Nederland toentertijd er veel meer gebruik van gemaakt heeft dan toegestaan was. En daarom is het toentertijd verboden geworden. En dat is wel zonde, met name met de hoge brandstofprijzen. Dus gezien die hoge brandstofprijzen proberen we het nu op de agenda te krijgen, maar wel op een andere manier dan in het verleden, om de kans van slagen een stuk groter te maken.
5: Hij hoopt er nu 1,3 miljoen euro voor vrij te maken. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Maar volgens de Raad van State staan de verkeersboetes dan niet meer in verhouding met boetes voor bijvoorbeeld diefstal of mishandeling. Terwijl in Frankrijk veel wijnboeren het moeilijk hebben door de extreme hitte en droogte, is de wijnoogst in Amsterdam-Sloterdijk juist uitmuntend.
7: Ja, we hebben heel mooi weer gehad. Heel veel zon. En een goed voorjaar. Zonder al te veel bedreigingen van wespen of droogte viel eigenlijk ook wel mee. Dus het is gewoon heel goed, hè?
5: En de wijn van vorig jaar werd ook gelijk even opengetrokken.
8: Ja, hij is bruut, maar niet te bruut.

0: En de bubbels ook niet te intens. Dus ik vind hem heerlijk.
1: Ja, we krijgen meestal van de bubbels maar één flesje. Dus die bewaar ik voor oud en nieuw.
2: Het weer, geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer bewolking en soms ook motregen. En het wordt dan opnieuw maximaal 21 graden.
3: Dankjewel, Jennifer. En nou, de eerste keer en meteen goed nieuws over de wijn. Dus jij kan blijven.
4: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: goedemiddag. Douwe Bob is inmiddels al aangeschoven met een... Had je nou een wrepje bij je?
1: Een wrepje?
0: Een wrep.
1: Ja, die heb jij mij. Maar dat weet jij misschien niet, maar die staat gewoon op het menu hier, hoor.
0: Oh, die staat op het menu.
1: Die krijg je gewoon bij lunch.
0: Oké, heel goed. Lunch. Ja, want we lunchen weer lekker vandaag. En Douwe komt praten over zijn clubtour. Ik vind het zo leuk dat je er bent ook.
1: Dankjewel, man.
0: Dat je de tijd er weer voor hebt gevonden.
1: Ja, kom op.
0: Ja, maar je bent druk bezet.
1: Voor jou altijd. Come on, man.
0: Ja, ik ben ook speciaal voor jou hier.
1: Daarom.
0: Vergeet je misschien.
1: Daarom.
0: Je kunt je weer met de muziek bemoeien.
2: De beleggingstips.
0: Want het is zover. Het is vandaag Wereld Alzheimerdag. En dus dachten we dat het misschien wel mooi om daar aandacht te besteden. Ik hoorde vanmorgen al in Goeiedag Haringman met Bert natuurlijk. En wij zijn eigenlijk op zoek naar liedjes waar je mooie herinneringen aan hebt. Aan je middelbare schooltijd, je eerste dans of...
1: Mooi.
0: Iets waarvan je denkt, nou, dat is nou echt iets in mijn leven. Een liedje, dat past zo goed. Dat is natuurlijk ook heel persoonlijk. En je mag het doorgeven als
1: ik
0: je...
1: Ik heb vanochtend nog gejankt om foto van vroeger. Van Rob de Nijs.
0: Oh ja.
1: Heel toevallig.
0: Ja, dat is ook een prachtig liedje natuurlijk ook. Ja,
1: dat gaat daar echt over.
0: Ja, dat gaat daar wel eens ook over. Er zijn nog meer mooie nummers gemaakt over Alzheimer. Wereld Alzheimerdag. Dus jij was ook bij het herinneringconcert. Stond jij natuurlijk ook in de Ziggo Dome in Amsterdam. Maar dat was,
1: zeker. Ja,
0: deed je ook een prachtig nummer.
1: Ja, en Note to Self gaat er eigenlijk ook niet over Alzheimer, maar wel over dingen opschrijven. Mijn vader die werd heel erg vergeetachtig. En die schreef alles toen op. En daar gaat Note to Self eigenlijk over.
0: En zag je vader ook in de clip? Of niet? Of was er een ander filmpje?
1: Nee, dat kan niet. Dat is een ander clip.
0: Oh, nee, dat was een filmpje.
1: Mijn vader is al een tijdje dood.
0: Ja, dat weet ik. Maar ik zag wel beelden van hem ergens.
1: Nou, dat zou kunnen.
0: Wilde je nog hebben? Van, wat mooi dat je dat doet.
1: Ja?
0: Maar ja, ik weet niet wat het dan... Ik zoek het even op, ja? Kan ook dingen door de wang halen.
1: Het kan wel
0: ook
1: zijn dat ik het gewoon vergeet, hoor. Ik weet het niet.
0: Nou, dat zal toch niet?
1: Ja, er gebeurt veel.
0: Ja, misschien ik wel. Nou, we zijn weer een leuk duo. Ja, we hebben ook weer veel tot 2 uur. Nou, Bob bij ons. En veel goede muziek.

0: liedje Amy Winehouse samen met Mark Ronson en Douwe Bob. Dat was Valerie. Douwe Bob bij ons, jawel!
1: Ja, toch. Ja.
0: Daarvoor nog Marty Wilde uit 1968, de Evergreens, die hoor je hier. Douwe Bob is aangeschoven en ja, het is natuurlijk al 100 keer verteld. Maar dit liedje, wat we zo meteen ook gaan laten horen weer, Note to Self. Dat ja. is echt wel een hoogtepunt natuurlijk.
1: Is wel een hoogtepunt van mijn carrière.
0: In uw oeuvre, meneer Bob.
1: Wat zeg jij?
0: Wel een hoogtepunt in je oeuvre.
1: Ja, ja, zeker. Ja, het is een, ik moet mezelf soms nog wel een beetje knijpen dat nummer het zo goed doet.
0: Ja, en nou, oorspronkelijk was het een beetje op een verkeerd stapeltje geland, hè, bij het maken van het album.
1: Ja, ja nou ja, het genoeg. Is een nummer waarvan ik dacht van ja, dat gaat gewoon niet zo heel veel doen. Want het is een country ballad, weet je wel. Dus dat gaat, ja, dat gaat gewoon niet zo echt heel veel doen hier. Maar niks is minder waar. Nee. Het lijkt echt, hij gaat echt sky high gewoon. Ja. Hij staat overal op de playlists en wordt overal gebombardeerd tot de song van de week. En zo. Hij was bij jullie de schijf van vijf.
0: De schijf van vijf nog.
1: Jullie waren de eerste.
0: Ja.
1: Jullie waren weer, wederom. Jullie zijn er altijd als eerste bij. Koplopers ja. Ja, van het radiolandschap.
0: Nu doe je die Amerikanen wel tekort, want daar waren ze ook wakker. Want wat is daar nou, ja. Die Zac Brown, dat is natuurlijk een held.
1: Ja, die is in Amerika erg groot, ja.
0: Ja.
1: Maar echt erg groot.
0: En een fantastische band heeft hij.
1: Waanzinnige band. Ja, het is ook de Zac Brown Band, hè?
0: Ja.
1: Dus het is, ze hebben maar een hele goede live show. En zij zijn erg groot. Zij verkopen ongeveer 1 miljoen tickets per maand.
0: Zo.
1: Daar. En die stuurde mij een berichtje. En 2 weken later zat ik in een vliegtuig erheen. Om te spelen, live.
0: Wat stuurde hij? Dat hij het te gek vond natuurlijk.
1: Hey man, I love your songs, I love your voice. En zei ik, ja, toen zei ik, ja, no way, Zac Brown just DM'd my ass. Ik geloofde er echt niks van.
0: Nee.
1: En een half uur later was ik met hem aan het bellen. En toen hadden we het over het leven. En waren we heel erg, bleken we heel erg dezelfde interesses te hebben. Hele humble, lieve mensen. Maar dat zijn ermee. Als ik nu kijk naar... Nou, in mijn leven, dat de echte grootheden waar ik mee heb mogen spelen en zo. En dat zijn er echt best wel een paar geweest al. Dat zijn altijd de meest humble, lieve mensen. Die helemaal ook niks te bewijzen hebben.
0: Nee.
1: Dat is het.
0: Ja, waarschijnlijk is dat het, ja.
1: Ja.
0: Dat we daar heel rustig, een rustig leven daar. Maar je bent dus daar ook niet alleen geweest. Je hebt er ook opgetreden. Je bent op het podium gestaan, toch?
1: Ja, bij 2 uitverkochte stadions, ja.
0: Maar ja. Was je dan een support of kwam je tijdens het concert op?
1: Tijdens het concert kondigde hij me aan. dat hij op Insta dit zag en dat hij zei, kom met mij spelen. En toen daarna hebben we nog een nummer geschreven en dat komt ook nog wel uit.
0: Leuk.
1: Dus het is, ja, nee, het gaat gewoon supergoed. En daarna ging het balletje daar ook rollen. Dus toen wilden alle platenlabels ook al praten. Dus daar kom ik net vandaan. We hebben 9 meetings gehad met 9 labels.
0: Daar in Amerika?
1: In Nashville, ja. Dus daar ga ik ook tekenen. Dus ik ga wel tekenen bij een label. Daar.
0: Gefeliciteerd, man.
1: Dankjewel.
0: Wat leuk.
1: Ja, nee, ik ga wel gewoon stappen maken nu. Ik moet gewoon beuken. Ik ben 33, ik ben gewoon ook geen 18 meer, weet je wel. Het is ook op een gegeven moment... Ik wil op mijn 45ste niet een keer daar willen... Hey jongens, willen jullie nog... Nee, dat ik het daar dan nog een keertje ga proberen op mijn 45ste. Ik moet het nu gewoon doen.
0: Het is ook iets met ijzer, als het heet, is tweede.
1: Ja, vind ik wel.
0: En je hebt nu daar... je bent daar opgevallen, blijkbaar. Maar dat verbaast me ook niet, hoor, trouwens.
1: Nou, eindelijk. Het verbaast iemand een keer niet. Dat verbaast mij dus, dat iedereen het de hele tijd verbaasd is. In Nederland.
0: Oh ja?
1: Aan wie ik het vertel. Nou, ja, best wel. Mensen zijn best wel verbaasd. Hé, ongelooflijk, hè, Douwe? Kan je in het zelf geloven?
0: Ja.
1: Hoe
0: vaak heb jij in je arm gekregen?
1: Ja, eigenlijk geloof ik het wel. Ja, ik vind mezelf best wel goed, eigenlijk.
0: Ja, fijn dat ik het ook vind.
1: Ja.
0: Fijn dat ik Brown bent contact opnemen.
1: Ja, maar fijn dat jullie allemaal in me geloven.
0: Ja. Nee, dit is hartstikke mooi. En ja, ik ben ook wel heel benieuwd naar de muziek die jij met hem hebt geschreven. Wanneer komt dat uit?
1: Ik weet nog niet.
0: Dat heb je wel liggen.
1: Ja, ik heb wel echt een stapel songs liggen. Ja. Er zijn een hoop goede songs. Hè. Er worden een hoop mooie liedjes geschreven in Nashville.
0: Nou, maar je bent ook heel productief de laatste periode.
1: Ja, zeker.
0: Je schrijft veel, toch?
1: Ik schrijf superveel, ja. Ja, en er zitten soms gewoon niet genoeg uren in een dag. Dat heb ik echt.
0: Maar je hebt ook nog een gezin waar je voor zorgt.
1: Zeker.
0: Zag je vanmorgen weer perfect ei afleveren.
1: Zag je hem?
0: Nou.
1: Hij was niet normaal, toch?
0: Dat was echt niet normaal.
1: Maar goed, fuck de rest. Laten we het over dat ei hebben.
0: Nou ja.
1: Maar ja, dat ei was echt mijn toppunt.
0: Ja.
1: Mooi, hè? Weet je hoe? Wil je weten?
0: Ja, graag. Want het was een gekookt ei, maar dan wel echt...
1: Een gekookt ei, ja.
0: Maar daar had je een filmpje van gemaakt en ik dacht, nou, dit is hem dus inderdaad. Zo hoort het te zijn.
1: Ja. Want het is een seconde werk. En het is gewoon, je laat je ei met een lepeltje langzaam zakken. Anders breekt hij. Moet hem langzaam laten zakken in kokend water. En dan op de kop af 6 minuten.
0: 6 minuten?
1: 6 minuten op de kop af. Dus en daarna onder koud water gelijk laten schrikken. En nou, dames en heren, dan als u hem dan opent. En dan royaal met zout. Want een ei eten zonder zout... is als een man kussen zonder snor. heeft iemand mij verteld.
0: Ja. Ja. Maar hoe lang moet ik hem laten schrikken? Daar gaan we bij meestal fout. Dus als ik hem onder koud water...
1: Nee, daar gaat het niet fout.
0: Jawel. Want
1: denk je dat het daar fout gaat?
0: Dat idee heb ik altijd, dat ik dat te lang of te kort doe.
1: Nee, dat denk ik niet.
0: En dan weet je toch helemaal niet hoe lang ik dat doe?
1: Ik denk niet dat dat fout... Ik denk niet dat daar een fout in kan bestaan.
0: Nee, daar kan geen fout
1: in staan. Ik denk niet dat als je je ei zeg maar een minuut laat schrikken... dat hij dan zich kapot schrikt of zo.
0: Ja, nou, maar dat kan.
1: Ja, wat gebeurt
0: Maar jij bent toch meer de kok van ons tweeën.
1: Want nou ja.
0: Nee, dat kan jij echt goed doen. Je hebt ook een kookboek, Vuur is ook uit. Het is ook een bestseller.
1: Nee, nog niet. Maar dan ga jij voor zorgen nu.
0: Nou, nee, ja, dat weet ik niet. Maar jij weet hoe dit moet. Hoe lang moet ik hem laten schrikken? Gewoon
1: nou,
0: heel even.
1: Het ei moet niet koud worden, weet je wel. Mensen moeten laten dat ei dan liggen in een koud bad. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Laten schrikken.
0: Ja, omdat het zo heet is, denk ik, nou, ik hang er nog even onder. Dan kan ik hem beter vastpakken.
1: Nee, dat moet je niet doen. Het gaat om dat het eitje weer krimpt in de schaal. En dan, waardoor er lucht ontstaat tussen de schaal en het eitje... waardoor je makkelijker kan pellen. Als dat niet goed gaat, kan je ook altijd nog pellen onder een lopende kraan. Want als er water gaat die schilder veel makkelijker af.
0: Kijk, zo blij dat je er bent vandaag.
1: Alsjeblieft, voor jou.
0: Douwe Bob. Zo met deze nieuwe single, maar dit is ook mooi. Photographs.

0: Adidas Hitting is dat. En I'm Specialized in You. En daarvoor hebben we Douwe Bob. Met Photographs. Blijft ook een prachtig liedje.
1: Dankjewel.
0: Staat op het album natuurlijk dat uit is gekomen. Outcast Town afgelopen april.
1: Ja, man.
0: Miljoenen streams. Ja, nee, maar echt nu ook uit het buitenland.
1: Ja.
0: En veel reactie op ons. Nou, als jij het over eten en koken hebt, dan kwamen er toch altijd wel reacties binnen.
1: Ja. Waren mensen het eens met die eitjes of niet?
0: Nou, er staat hier, als je het eitje laat schrikken, stopt het met verder koken of verder gaan. Zei mijn moeder altijd.
1: Dat is de bedoeling. Daarom zeg ik 6 minuten.
0: Ja.
1: Hoe heb jij jouw eitjes dan?
0: Nou, een beetje zoals jij hem vanmorgen plaatst. Een beetje half zacht. Ah. Maar dan wel niet te zacht, hè, want dan vind ik het weer vies.
1: Snap ik.
0: En jij?
1: Bevrucht.
0: Ja. Nou, dat is ook weer gelukt, hoor ik. Ja. Nou, we zijn bij ons. Zometeen praten we verder. Eerst het laatste nieuws met Jennifer. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Het gaat om CNN, MS Now en Politico. Ze zijn niet meer welkom omdat president Trump het niet eens is met hun berichtgeving. De nieuwsmedia zeggen dat de overheid zich daar niet mee mag bemoeien en eisen dus weer toegang. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. Een stadsbus is in Tilburg tegen een reling van een brug gereden. Er is veel schade. De reling werd door de voorkant van de bus gedrukt en ging dwars door een passagiersstoel. Niemand raakte gewond. En dan nog een bijzonder feestje in het zwembad van Nuenen. Een van de vaste badgasten is 100 jaar geworden. Giel plons 3 keer per week in het zwembad voor het seniorenzwemmen. En daarom kwam de lokale omroep Nuenen langs.
3: In mijn 100 jaar is natuurlijk niet niks. Hoe voelt dat?
4: Ik vind het gewoon, maar

0: Ja?
1: Ja.
2: Jij maakt er wel een beetje een feestje van, hè? Een bubbelbad en wat nog meer allemaal?
3: De sauna dan en dan gewoon zwemmen en een bubbelbad. Ja, als je pijn hebt en zo, of pijn in de rug, hè? Dan masseert het daar, hè?
2: Dan hoef ik niet naar een dokter, dan ga je gewoon een bubbelbad.
3: Ja.
4: Ja, zwemmen, bubbelbad, saunetje meepakken. Die Giel vermaakt zich er prima. Hij wordt met de taxi gebracht, neemt mandarijntjes mee voor mensen en hij heeft er veel vrienden.
5: Oh, wat mooi. Wat een prachtig bericht. Hè? Ook even feliciteren namens ons, Giel.
6: Ja, 100. Gefeliciteerd, Giel.
5: 100.
6: Op naar de volgende 100.
5: Zo is het.
4: Het weer dan nog. Bewolkt, geregeld zon en het blijft droog bij een graad of 20. Morgen meer bewolking en plaatselijk motregen. En de temperatuur verandert weinig.
5: Dankjewel, Jennifer.

0: Thalen en Jump was dat.
1: De beleggingstips.
0: Hoe staat het ermee met de beleggingstips? Maandag 21 september hebben we op de kalender Wereld Alzheimerdag. Het thema van dit jaar is Ik blijf meedoen. Door het hele land worden vandaag activiteiten georganiseerd. We hebben het vanmorgen ook al op de radio gehoord bij Bert Handelman. Informatieve workshops, beweegsessies, sociale evenementen die bedoeld zijn voor mensen met dementie en hun naasten. Want dat vergeten we nog wel eens. Dat iedereen die in een gezin zit of vrienden heeft die daarmee kampen, die hebben we allemaal mee te maken. Over exact een half jaar, op 21 maart volgend jaar, vindt in de Ziggo Dome het Herinneringen Top 50 concert ook weer plaats. Met onder andere Frank Boeien.

0: prachtig liedje natuurlijk. Heb je ook nog een suggestie met een liedje met mooie herinneringen? Laat het ons weten. Thea en Ton die vroegen om Frank Boeien. Ze gingen ooit samen naar een concert van Frank Boeien. Leerde daar het in nummer kennen. Sindsdien is het hun favoriet. Blijft natuurlijk mooi. Douwe Bob is trouwens bij ons.
1: Ja, wauw. Dankjewel.
0: Over, ja...
1: Ik hoorde een hoop meer mensen klappen dan dat ik er zag.
0: Ja, maar dat komt omdat er hieronder ook nog mensen zitten.
1: Oh, onder de tafel.
0: Dat is een keldertje. Oh, een kruipruimte. Een
1: kruipruimte.
0: Ja, er zitten ook mensen. Nou, gezellig. En dank voor de kooktips.
1: Graag gedaan.
0: Want het gaat er maar om een eitje, maar dat is toch nog redelijk belangrijk.
1: Ja, als je, nou, in de keuken weet ik wel dat als je moet laten zien wat je kan aan een chef, dan vraagt ze je om een omelet te maken.
0: Is dat zo?
1: Ja, als jij een mooie omelet kan maken, dan kan je koken, vriend.
0: Maar waar komt het bij jou nou toch zo vandaan? Dat je, nou, ik weet dat doe je al jaren eigenlijk, maar...
1: Koken? Je, ja, wij hebben zelf ook... Ik heb voor jou ook wel veel gekookt.
0: Ja.
1: He, veel gerookt. En was jij ook aan het roken? We waren allebei aan het roken. Ik vlees en jij een jointje.
0: Soms hadden we dat door elkaar. Maar er zit ook wel een lettertje verschil in, hè?
1: Ja, ja. Nee, daarom.
0: Ja,
1: nee. We waren allebei aan het roken. En dat koken. Ja, ik denk dat het toch is omdat je mensen... Het lijkt wat dat betreft wel heel erg op muziek. Mooi eten maken. Want ja, je maakt de mensen blij mee. En het verzorgt mensen.
0: Ja.
1: Hun ziel, bijna.
0: Vuur is het kookboek van Douwe. Ik noem het nog maar één keertje, want het is een prachtig boek geworden over koken. Ja, we gaan nu naar No To Self, geschreven en opgenomen in Nashville.
1: Ja, is zeker. Toch,
0: daar heb je een mooie tijd gehad. Hoe lang was je er eigenlijk?
1: Nou, ik ben er vaak. Ik ben er deze maand ook weer.
0: Ja?
1: Ja, ja. Ik probeer wel echt minder op en neer te gaan. Al is het niet voor de carbon footprint. De carbon footprint is ook wel... Weet je wel? Ja, ik meen het echt. Ik ben er wel van die nieuwe generatie, weet je wel. We moeten echt denken aan dat vliegen. En ik vind het gewoon echt zuur dat ik de hele tijd... op en neer gaan.
0: Ja, dan kun je beter in één keer goed doen.
1: Ja, dan kun je beter even gewoon een tijd blijven.
0: Ja, dat, ik schrik er ook wel van dat je zoveel vliegt eigenlijk.
1: Hou op, man. Wat op. Ja, jij hebt mij er ook over.
0: Nee, maar ik vind wel... Ik snap wel dat je dat daar ook doet, het schrijven, componeren. Want it's all happening there, toch, zeggen ze?
1: Ja, nou, dat is één ding dat zeker is.
0: En die muziek zeker. Dat is natuurlijk,
1: dat genre, ja. Maar het is nu ook hier happening, hè. Want country wordt hier is echt groot nu. En dat is echt super gaaf. Want je ziet het aan wat er gebeurt met No To Self. Het leeft hier gewoon.
0: Dat je dat nog meemaakt ook, hè, Douwe. Want
1: ik dat nog meemaak.
0: Nou, nee, maar je bedoelt al zo lang ben je echt, je houdt van die muziek, dat zit in je bloed.
1: Ja, het begon met de best singer-songwriter van Nederland.
0: Ja, maar het programma komt terug, hoorde ik.
1: Dat gaan we weer doen.
0: Nee, serieus?
1: Ik dacht, ik maak even een bruggetje.
0: Nee, maar dat hoorde ik ergens. Ja, Giel is al benaderd.
1: Nee, Giel Belen. Giel is benaderd. Door wie is hij dan benaderd?
0: Nou, die was er al een beetje...
1: Door mij?
0: Ja, dat denk ik door jou dan.
1: Ja, ja. Giel en ik gaan het samen doen.
0: Oh ja?
1: Ja, zeker. We gaan weer de best singer-songwriter van Nederland maken.
0: Want daar is het ooit begonnen natuurlijk allemaal.
1: Daar is het allemaal begonnen. En daar zal het ook weer eindigen. Het cirkeltje is rond.
0: Wat een structuur opeens ook in jouw leven. Wel fijn. Nee, maar echt. Ik ga No To Self draaien.
1: Dankjewel.
0: Nee, is mooi. Ga je dat doen vandaag eigenlijk wel?
1: Ik ga zo... ik ga aan mijn decor werken voor Paradiso. Ik sta woensdag in Paradiso.
0: Ja.
1: Ik ga even mijn eigen plug doen hier. Er zijn nog een paar kaartjes voor, dames en heren. Dus daar kan u bij zijn.
0: Oh, Paradiso in ieder geval. Woensdagavond. En dan 26 nog door een Roosje Nijmegen. Je gaat nog...
1: Tivoli Vredenburg. Ja, door Roosjes uitverkocht trouwens.
0: 013 Tilburg?
1: Ik weet niet of het uitverkocht is. Ik weet dat er in Tivoli en Paradiso... En dat is wel heel, heel erg dat daar nog een paar kaartjes zijn. Want als Amsterdammer is dat echt een genante vertoning. Dus wees daarbij, dames en heren.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel.
1: Maar ik ga straks dus gewoon aan mijn eigen decor werken nog. Er moet nog een stuk hout. En dan ga ik mezelf ertoe zetten om te gaan timmeren in mijn tuin.
0: Ik vind het al een reden om een kaartje te kopen om te kijken hoe dat dan geworden is.
1: Hoe dat mislukt is.
0: Ja, dat is heel mooi. Wat mooie dag van Douwe. Veel succes.
1: Dankjewel, man.
0: Leuk je weer te zien.
1: Leuk
0: je
1: zien.
0: En dit is dat prachtige liedje dat we veel draaien met Radio 5. No To Self, Douwe.

0: Blijf mooi in deze ook trouwens. Al lang geleden, Sandy Shaw, Girl Don't Come.
1: Ik ben al naar een andere kamer gelopen.
0: Hallo, ik ben naar een andere kamer gelopen. Met wie spreek ik?
1: Met Willem van den Berg.
0: Dag Willem, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, we gaan aandacht besteden aan Wereld Alzheimerdag. We vonden dat belangrijk genoeg. En we hadden gevraagd door alle liedjes met mooie herinneringen. En dan kwamen er toch prachtige verhalen binnen van onze luisteraars. Iedereen bedankt daarvoor.

0: Rob de Nijs had ik het nog over met Douwe Bob.
1: Langs het tuinpad van mijn vader.
0: Wim Zonneveld en het dorp en Willem van den Berg uit... even kijken hoor, niks zeggen, want dat kan ik zien hier. Ja, Ulft, klopt dat?
2: Ja, tegenwoordig wel, ja.
0: Nee, inderdaad, je zit er nog niet zo heel lang, zie ik.
2: 3,5 jaar inmiddels.
0: Ja, dat klopt, 3,5. Nou, mooi Willem, dan, ja, het is prachtig dat jij het even, ja, als je dat wil, hè, even het liedje aankondigt.
2: Ja, is goed. In het kader van de niet aangeboren geestelijke aandoeningen... dacht ik aan de Bee Gees, Don't Forget to Remember.

0: samen maken. NPO Radio
1: 5. Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
11: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
12: Honda, the power of dreams.
13: Hey Francis, ben je er klaar voor?
14: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
13: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
14: Ja, magisch.
15: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
16: Ja, kun je even staan?
17: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
18: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
19: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
20: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
21: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
20: Phew, we kunnen weer.
21: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
19: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
22: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
23: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
24: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij...

0: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
1: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
7: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
8: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: Het is 21 september, bijna de klok van 2. Paul McCartney, de Four Tops, maar eerst het NOS-journaal met Jennifer Oekeloen.
10: Inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie, bijvoorbeeld om teksten samen te vatten of te vertalen. De toezichthouder op de MIVD en AIVD is daar bezorgd over. De inlichtingendiensten zouden weinig doen tegen de risico's van kunstmatige intelligentie. Tandartsen krijgen steeds vaker te maken met boze of agressieve patiënten, meldt Omroep Brabant. Bij deze tandartspraktijk krijgen ze er bijna elke week wel mee te maken.
11: Nou, je merkt dan dat ze echt gaan schreeuwen. Van, het is jullie schuld en wij kunnen het toch niet betalen. En wat is dat hier voor een boel? En jullie willen mij niet helpen. En ja, en soms is het zelfs zeg maar ook heel agressief dat ze echt face-to-face zeg maar met de tandarts staan. En dan echt boos worden en ja, eigenlijk ja, willen vechten of weet ik veel wat.
10: Ja, of mensen sturen na afloop een klacht. Deze tandarts doet 's middags de deur op slot. Beroepsvereniging KNMT en andere praktijken herkennen dat beeld. Het kabinet wil meer doen tegen scheefwoners. Dat zijn mensen die in een sociale huurwoning wonen, terwijl ze daar eigenlijk veel te veel voor verdienen. Het kabinet wil dat hun huur jaarlijks verplicht wordt verhoogd met maximaal 100 euro per maand. En het Nederlands elftal gaat onder leiding van bondscoach Xavi meer trainen achter gesloten deuren. De Spanjaard stapt af van trainingen die van begin tot eind te zien waren voor journalisten. Wel geeft hij persconferenties, zoals vanmorgen.
12: Goedemorgen.
13: Goedemorgen. You're improving in your Dutch. Learning a little.
12: Step by step.
10: De nieuwe bondscoach zei onder meer dat Virgil van Dijk aanvoerder blijft en dat er een belangrijke rol is weggelegd voor oud-PSV'er Joey Veerman. Verder wil hij ook het Wilhelmus gaan leren en moet hij nog een beetje wennen aan het op tijd komen, wat in Nederland heel belangrijk is.
12: Because we say that 10 o'clock meeting is not 2 minutes before and 2 minutes later is 10 o'clock. So, okay, that's good. In Spain we are a bit different.
14: Yeah. Mañana.
12: Exactly, maybe mañana, maybe 3 minutes. No, here is, you know, it's well organized everything. Okay, we will adapt.
10: Ook uit Xavi van de directheid van Nederlanders. Het weer, stapelwolken met af en toe zon bij een graad of 20. Morgen meer bewolking en maximaal 21 graden.
9: Jennifer, dankjewel.
8: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Open huis. Bas Ragas.

0: Bas Raaghals. Goedemiddag. De tandartsen doen de deur dicht voor patiënten die willen vechten. Dat hoorde ik net in het journaal, u ook waarschijnlijk. En ze gaan het scheef wonen aanpakken. Tja, wat scheef is, is niet recht. Dus het lijkt me een goed idee. De deuren van het open huis zijn weer geopend. En je hoort het goed, ik mag het vandaag weer doen. Ik mag op het huis passen van Henk. Want Henk geniet op dit moment van een teamuitje. Zo stond het in de agenda. Ja, teamuitje. Ik denk, dan ga je samen in de tuin en dan ga je lekker knuffelen met elkaar. En badmintonen. En tosties eten. Nou ja, Henk gaat dat doen. En dat is natuurlijk hartstikke goed dat Henk dat doet. Want Henk is een bijzonder fijne collega. Nou, tot 4 uur passen wij samen op het huis. Dat zijn Bas en ik. Hè Bas, ben je er ook nog bij, jongen?
1: Goedemiddag.
0: Ja hoor, daar is hij hoor. Tot 4 uur passen wij samen op het huis. En ook vandaag heb ik een vraag voor je. Als je vandaag tot dusver zou moeten samenvatten in 1 woord. Wat zou dat woord dan zijn? Wat is jouw...
2: Jouw sleutelwoord.
0: Bij mij heeft het alles te maken met mijn midlife party. Nee, geen midlife crisis, dat vind ik zo treurig. Maar een midlife party. Je bent op het midden van je leven. Je denkt eigenlijk, ik heb eigenlijk alles al gedaan wat ik had willen doen. Wat kan ik allemaal nog meer gaan uitspoken? Nou, maar ik wil het ook van jou weten. Wat is jouw sleutelwoord? Laat het me weten via de NPO Luisterapp. En dan maak je kans op de gouden open huis sleutel. En, vergeet het vooral niet, de open huis sleutelhanger.

0: I do. Ja, dat is ABBA. ABBA, ja, dat, ik ben dol fan op ABBA, maar I do. Het is een beetje BZN-achtige vibe. Heb jij dat toch ook?
1: Dat heb ik ook wel bij dit nummer zeker.
0: Het is een beetje BZN en ik ben ook fan van BZN. Maar deze combinatie is, ja, nou, weet het niet zo goed eigenlijk met I do. Hey, ik hoorde van de week iemand en die zei, ik wilde met iemand uit. En die vrouw die zei, nou, ik wil wel met je uit, maar ik wil friends of with benefits. Ken je dat? Dat ja. is van jullie generatie.
1: Ze zeggen het, dat het van onze generatie is.
0: Ja.
1: Als in Gen Z.
0: Gen Z, ja. Nou, ik ben dus van de midlife party generatie. En dat is dus dat je dus wel vrienden bent, maar ook dat je af en toe nog eens een beetje flimflamt. Ja. Dat je het af en toe gezellig hebt. Maar dat is toch een beetje raar.
1: Ik snap het niet, Bas.
0: Maar betekent dat ook dat je dan een vaste afspraak hebt dat het sowieso nooit echte liefde wordt? Dat het altijd een beetje zo...
1: Dat zou op papier is het dat dus.
0: Wat ongezellig.
1: Lijkt me zo moeilijk ook. Nou, goed.
0: Ik vind het een beetje ongezellig. Huig die zegt, goedemiddag Bas, leuk dat je er weer bent. Nou, dankjewel. Weer even in het open huis, zo is het Huig. Anita zegt, mijn sleutelwoord is griep. Nou, sterkte Anita. En Joke zegt, goedemiddag Bas en Bas, mijn sleutelwoord is rust. Ik wil even eerst nadenken. Ik moet veel te veel doen, ik moet een beetje... nadenken en rust nemen. Nou, heel goed, Joke. Een mens moet weten van ophouden. Dat zegt mijn moeder altijd en ze heeft gelijk. Goedemiddag, mijn sleutelwoord is tuin, zegt Jannie, want de tuin moet winterklaar gemaakt worden. Nou, winterklaar, dan denk ik altijd aan Jacobs en Van Es. Maar inderdaad, de tuin heeft ook rust nodig en die moet daar ook voor klaargemaakt worden. En Els zegt, onze kat Mokka is boos, is kwaad. Kattenkwaad is dus mijn sleutelwoord. Nou, laat allemaal je sleutelwoord weten via de NPO Luisterapp. En dan, ja, hij brak ermee door. Dat was een liedje van Joni Mitchell. Iedereen kent het van haar, denk ik. Of was het... Nou, laat maar even weten van wie jij denkt dat het was. Maar ik kende het vooral van Yuzen. Hij kwam uit Aruba en hij had zo'n mooie stem. En hij leeft nog. Hij is filmproducent geworden. Hij heeft de hele wereld over gezworven. Maar hij werd vooral in Nederland bekend met een cover. En hij klonk zo.

0: dag in één woord. Wat is jouw sleutelwoord?
1: Ja, ik noemde het net al. En ik zei eigenlijk tegen Bas, tegen contrabas, ik zeg, nou, die gaan we bellen, hoor. Ja, Jannie?
2: Goedemiddag, Bas.
1: Ik had meteen beet met jouw sleutelwoord, want het is helemaal mijn sleutelwoord.
2: Oké. Okay.
1: Jij was bezig met de tuin winter klaarmaken, maar dan was jouw sleutelwoord tuin.
2: Ja.
1: Ja. En je woont in de Wormer?
2: Ja.
1: En dan woon je dan heel mooi afgelegen, in de midden in de velden?
2: Nee hoor, nou ik kijk wel over weilanden uit, maar ik woon gewoon in een rijtjeshuis.
1: Ja, maar je kijkt uit over de weilanden.
2: Dat... Ja, ik zal je straks een foto sturen.
1: Ja, stuur me een fotootje. Vertel, hou je een beetje van tuinieren?
2: Nee, ik heb het liefst, laat ik hem gewoon lekker een beetje zijn gang gaan.
1: Ja.
2: En dan een paar keer per jaar dan pakken we de snoeischaar en dan doen we er weer eens wat aan.
1: Ja, want je houdt er helemaal niet van.
2: Nou, op zich niet zo.
1: Nee, het was een rotdag eigenlijk vandaag.
2: Nou, nee hoor, het is mooi weer. Dus en samen met mijn man vandaag
1: met
2: de vakantie. Dus kon het met z'n tweeën aan de slag.
1: Heb je een grote tuin of gewoon een gemiddelde tuin?
2: Ik denk 5x13 of zo.
1: Ja, ja, dat is een grote gemiddelde
2: tuin. Valt mee.
1: Ja, ja, ja, ja. Hey, en je zegt, ik hou er niet zo van, maar je zit er wel graag in de zomer in.
2: En dan in de schaduw, ja.
1: In de schaduw, want je hebt wel bomen.
2: Nee, maar we hebben wel altijd een schaduwdoek hangen.
1: Ja.
2: En aan de zijkant tegen de aanbouw van de buur hebben we ook schaduw.
1: Ja, maar als je zegt de tuin winter klaarmaken, dan denk ik aan harken en inderdaad aan snoeien en grote dingen.
2: Ja, coniferen snoeien en er staat nog een struik, die hebben we even aangepakt.
1: Ja.
2: En wat oude planten die niet mooi meer zijn eruit gehaald.
1: Ja, maar je trekt maar en je snoeit maar een beetje. Of weet je wel wat je doet?
2: Oh, ja, dat gaat altijd goed.
1: Okay.
2: En als het niet goed gaat, kopen we weer wat nieuws.
1: Oh, zo, oké. Okay.
2: Of zaadjes ergens vandaan.
1: Ja, ik ben wel een beetje van de bloemetjes en de bijtjes, jij misschien ook wel.
2: Ja.
1: En laat je dan ook wel ergens een hoopje nog over voor een beetje de insecten om te rommelen en de vogels om in de...
2: Ja, onder die ene struik maar had ik altijd allemaal blaadjes liggen. Dus daar
1: vinden ze fijn.
2: Kunnen de insecten en de egeltjes, eventueel met de egeltje.
1: Ja, egeltje.
2: Die we af en toe op bezoek hebben.
1: Ja, dat is leuk. Ja, nou, nou, het klinkt toch wel leuk. Ja, ben je al helemaal klaar met de tuin? Is het al borreltijd of niet?
2: Ik vind het wel. Het is net thee voor mijn neergezet. Nee, er is net thee voor mijn neergezet. Nee, dus het gaat goed komen.
1: Ja, nou, ik hoop dat je een hele fijne middag hebt met je man. Doe hem de hartelijke groeten. En,
2: ja, dat mag ik doen.
1: Je krijgt van mij de gouden open huissleutel. Je mag bij mij altijd komen tuinieren.
2: Nou, wie weet.
1: Ja, dat is toch leuk.
2: En je krijgt... Als het mijn hobby nog eens wordt.
1: Ja, nou, en dan zorg ik ook gewoon dat je een kopje thee krijgt en een kaakje of een appeltaartje.
2: Oké, is goed.
1: Oké, en de sleutelhanger krijg je er ook nog bij.
2: Ja, dankjewel.
1: Oké, tot dan hem.
2: Joe, doei.
1: Dag. Het sleutelwoord. Tuinieren.

Ja, wat een heerlijke plaat natuurlijk van de Supremes. Ja, en dat typische Motown-geluid. Onmiskenbaar inderdaad. En die heerlijke stem van Diana Ross. Onmiskenbaar. Nou, wie ook een niet te vergeten stem heeft. Hij leeft nog steeds. Ik zag hem laatst weer optreden. Ja, hij heeft prachtige liedjes geschreven. Hij schreef zelf Copacabana en Could It Be Magic bijvoorbeeld. Voor de jongere luisteraars. Die hit die Take That had. Maar die was origineel van Barry Manilow. Hij zong een liedje van Bruce Johnston van de Beach Boys in 1975. En het werd een hele grote nummer 1 hit op de Billboard Hot 100 in januari van 1976. Het won ook nog een Grammy Award voor de Song of the Year. Ja, ja. En als het liedje dan ook nog heet I Write the Songs, dan is het ook wel heel mooi als je die Grammy Award voor de Song of the Year

0: Too Late for Goodbyes, Julian Lennon. De spanning stijgt, want wij zijn op zoek naar het derde liedje straks na drie. Want in Canada zwom afgelopen weekend een reuzenhaai van wel 8 meter lang een jachthaven binnen. En die jachthaven, ja, die waren er best van geschrokken. Die denken, wat komt daar nou opeens aan zwemmen? Hij was 8 meter lang. Gisteren zat ik in de bioscoop, heb ik de Odyssey bekeken. Vond ik ook best spannend. En mijn dochter van 18 woont sinds 2 weken alleen in Bologna in Italië. Vind ik ook best spannend. En ik rijd sinds kort motor. Je moet wat met je midlife party. En dat is ook best spannend. Dus straks, naar de klok van 3, staat er nog een uur open huis voor je klaar. Met heel veel mooie muziek. En er is nog 1 plekje helemaal leeg. En dat is de derde na 3. En die mag jij voor me invullen. Een spannend liedje. Ik krijg hier van mijn contrabas, die zegt: moeder, ik ben zo bang van Ria Valk. Ja, dat is ook een hele leuke suggestie. Dat luistert je moeder altijd heel graag.
1: Ja, maar ja, mijn moeder luistert
0: heel. Moeder, ik ben zo bang, bang, bang. Ja, nou, en ik dacht aan Thriller Michael Jackson. Somebody's Watching Me van Rockwell, daar zit Michael Jackson ook mee. En Don't Fear the Reaper.
1: Ja, dat is mijn favoriet.
0: Dat is jouw favoriet voor het angstige lied. Nou, dat vind ik ook wel een hele goeie. Nou, Every Breath You Take van de Police. Ik dacht altijd vroeger dat het een liefdesliedje was.
1: Nee, dat is echt niet zo. Nee, dat is, als je de tekst eenmaal kent.
0: Ja.
1: I'll be watching.
0: Is doodeng, hè?
1: Nou, echt doodeng.
0: Nou, ja. Voor de derde na 3 zoeken wij dus een heel, heel spannend liedje. Laat het me weten op deze mooie nazomerdag. Het is een hele mooie zomerse dag. Dus het is eigenlijk helemaal niks spannends aan. Straks, na de klok. Maar eerst draaien we nog een heel lekker plaatje. Till the End of the Day, The Kinks. En daarna The King of Pop. Met een van mijn favoriete liedjes van Michael Jackson. Will You Be There? Nou, laat me weten. De derde na 3.

0: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
1: Alle deuren zitten op slot.
0: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
4: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
1: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Een spannend deuntje in de derde na drie, maar eerst het NOS-journaal met Jennifer Okkeloen.
2: De partij van president Poetin is zoals verwacht de grootste geworden bij de parlementsverkiezingen in Rusland. De voorlopige uitslag is na 3 dagen stemmen bekendgemaakt. Bij de verkiezingen waren geen onafhankelijke waarnemers en er deden bijna alleen maar pro-Kremlin partijen mee. Tijdens de verkiezingen dit weekend voerde Oekraïne de grootste drone-aanval ooit op Rusland uit, zegt verslaggever Wessel de Jong.
3: Zo'n 1000 drones en raketten, kruisraketten, hebben ze afgevuurd. Nou, daarvan gingen er honderden naar Moskou. En die hebben daar een raffinaderij, de olieraffinaderij van Moskou, hebben ze geraakt. Wat natuurlijk een timing eigenlijk om Poetin toch een beetje op deze manier voor schut te zetten.
2: De door Rusland ingenomen gebieden in Oekraïne mochten voor het eerst meedoen aan de verkiezingen, waar opnieuw veel stemfraude was. Inwoners van Japan zetten zich schrap voor een krachtige orkaan. Rond de hoofdstad Tokio worden zware stortregens en windstoten verwacht. Ook is er kans op overstromingen en aardverschuivingen. Op verschillende plekken zijn mensen geëvacueerd. En opnieuw een inbraak in een brandweerkazerne, dit keer in Maarsbergen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Net als bij tientallen andere inbraken is ook hier levensreddend gereedschap meegenomen, zoals hydraulische scharen om mensen mee uit auto's te bevrijden. Criminelen gebruiken die bij bijvoorbeeld inbraken en plofkraken. En het was een onvergetelijk weekend voor een straatartiest in Londen. Hij stond rustig te spelen met zijn gitaar en muziekbandje toen er opeens een man met een petje en een zonnebril naar hem toe kwam. Het was niemand minder dan Chris Martin die een nummer met hem mee kwam zingen. Speelde samen Viva la Vida. Daarna ging Chris Martin er weer vandoor. De straatartiest zegt dat hij het bijna niet kon geloven. Het weer, wolken en zon bij een graad of 20. Morgen meer bewolking en vanaf donderdag weer meer zon.
1: Jennifer, dankjewel.
0: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Open huis. Bas Ragas.

0: Niks tot death do us part. We gaan ervan genieten vandaag. Het leven is maar even. Maar het viel wel op toen ik zei de derde na drie, er mag een beetje een eng, een spannend plaatje komen. Nou, toen is de En Luister-app ontploft. Banger Hart van Rob de Dijs natuurlijk. SOS van ABBA. Ghost Town van de Specials. Revolution No. 9 van de Beatles. Lala Baby van The Cure. Maar we hadden ook nog een hele leuke. Een Nederlandse klassieker. Jawel. Remco.
1: Ja, hallo.
0: Zo, ben jij zo'n fan?
1: Nou, nee hoor. Je bedoelt van Erik Messi?
0: Ja, van Erik.
1: Nou, nee, maar ik hoorde jou dat zeggen en ik dacht meteen aan die plaat.
0: Ja, en die plaat is?
1: Dat is, ben jij ook zo bang?
0: Ja, ben jij ook zo bang? Ja, en hoe oud ben jij ongeveer? Je hoeft niet alles te vertellen hoor, Remco, maar zo'n beetje.
1: Ik ben 57.
0: 57? Je klinkt jonger.
1: Ja, ik ben ook heel erg jong van mind, zeg ik altijd.
0: Ja, dat is goed. Maar dat lacht er zelf bij. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou ja, ik
0: jong van mind, wat doe je dan?
1: Nou, ik heb heel veel jonge vrienden. Wat niet bij mijn leeftijd past eigenlijk. Nee. Ja, ik leef ook wel een beetje in het verleden eigenlijk. Dus ik ben een beetje blijven hangen in de ethisch. En dat houdt mij jong op een of andere manier.
0: Okay, ook in kleding of niet?
1: Nou, ik heb wel nog steeds een spijkerbroek. En ik heb altijd t-shirts aan. Dat klopt. Ik heb nooit een overhemd aan.
0: En heb je dan zo'n gewassen spijkerbroek met van die vlammen? Zo'n...
1: Nee, maar wel met gaten. Soms.
0: Oh, met gaten. Maar die kopen je nog steeds zo? Of die heb je?
1: Nee. Die vallen er vanzelf wel in.
0: Ja, persoon is wel handig. Ja, wat leuk. En wat was je vandaag aan het doen?
1: Gewoon de huisman spelen.
0: Huisman? Is er dan ook een werkende vrouw of man?
1: Nee. Nee, want als ik het niet doe, dan doet niemand het. Dus ik moet het wel doen. Dus ik ben huisman.
0: Ja, dus huisman. En werk je ook nog buitenshuis als huisman?
1: Nee. Ik ben dus al met pensioen eigenlijk.
0: Met pensioen?
1: Dat heet niet... Ja, ik ben afgekeurd. Maar dat vind ik altijd heel vervelend om te zeggen. Dus ik zeg altijd, ik ben met pensioen. Maar ik heb dit tot aan mijn pensioen ook.
0: Ja. En heb je een manier weten te vinden om je tijd goed in te kunnen vullen?
1: Oh, ik ben altijd bezig met internet en radio luisteren en muziek en zo. En altijd reizen plannen, want ik spaar alleen nog maar voor mijn vakantietripjes.
0: Ja.
1: En dat is wat ik doe.
0: En je leeft in het leven, je leeft je leven ook een beetje in het verleden, waardoor je jong blijft?
1: Ja, en ik ben niet getrouwd, ik heb geen kinderen, dus dat houdt me allemaal erg jong.
0: Nou, dat kan ik je zeggen inderdaad, want ik heb 4 kinderen, ik ben gebroken. ik ben ongeveer even oud, ik voel me 80.
1: Ja.
0: Nou, hey, maar jij hebt een liedje gevraagd van onze vrienden Toontje Lager. Hij treedt ook weer op, heb ik begrepen, in het theater.
1: Klopt.
0: Ja,
1: gelezen.
0: Oh, ik wou zeggen, je bent er naartoe geweest. Je zat
1: nee, dat niet, maar ik zie nog wel de concertagenda.
0: Ja. Nou, je mag hem aankondigen. Met veel plezier.
1: Nou, dan komt hij voor de luisteraars van NPO 5. Erik Messi met Ben jij op ze bang?
0: Remco, dankjewel.
1: Joe.
0: Dag.
1: Hoi.
0: Ben jij ook zo bang? Samen met Remco uit Amstelveen. Toontje Lager. Hoi!

0: Ben jij ook zo bang? Toontje lager, het derde na drie. Ja, nou, we kregen dus heel veel reacties. Dus blijkbaar zijn heel veel mensen toch wel een beetje bang. En dan is er één plaat, ja, van onze Nederlandse Claudia de Breij. En die zegt dan eigenlijk, joh, wees maar niet bang. Kom maar gewoon bij mij. Jij mag bij mij. Ik mag bij jou. Ik ben er voor jou. Wees niet bang. Onder het motto, wees maar een beetje lief voor elkaar. Claudia de Breij. Mag ik dan bij jou? Jij wel.
1: Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt

Ja, als je terug wilt naar je jeugd, nou dan kan dat hier op Radio 5, want dat gebeurt hier. Ik zat op internet te kijken, ik zat op Instagram. En toen hoorde ik een hele jonge jongen en ik hoorde hem dit zingen vanochtend.

0: And God, it's so good. I'm sorry. It's just really...
1: Nou, hij komt er eigenlijk helemaal niet uit hoe zo mooi als hij het vindt. Matthew Holiday. Nou, zoek hem vooral op Instagram op. Want hij zingt daar allemaal hele mooie liedjes. Maar dit was voor hem, volgens hem, het mooiste liedje aller tijden. Nou, hij is niet de enige. Paul McCartney vond het ook. En wij mochten het draaien op ons huwelijksfeest. Maar goed, er is er maar één die het niet anders kan zingen als goed. En dat zijn natuurlijk de Beach Boys. God Only Knows. Uit 1966.

It's a living thing, Electra Light Orchestra. Ik weet nog dat ik een jaar of 10, 12 was. Ja, en toen kwam het uit, doe maar, pa. Het ging over zijn vader. Hij was best wel heel hard, maar ook wel heel liefdevol. Maar hij was inmiddels zelf al dik in de 30 toen hij dat zong. Geen wonder dat hij het een beetje zat werd. Want als jongetjes van 12 het leuk vinden, dan moet je wat anders doen. Henny Huisman die gaat nog steeds door. Die zag ik van de week ook weer ergens voorbij komen. Nee, Henny Vrienten. Henny Vrienten is ons helaas ontvallen, maar heeft daarna waanzinnig mooie theater en film en televisiemuziek gemaakt. In 1983 zong hij het met zijn bandje. Doe maar, pa.

0: is great balls of fire.
1: Jerry Lee Lewis was dat natuurlijk met Great Balls of Fire. Uit 1957. The Killer. De Isley Brothers deden het wat rustiger aan. Harvest for the World.

first for the world. De Isley Brothers. Het was eigenlijk bedoeld voor de band The New Radicals. Want Greg Alexander, de frontman van die band, die had het geschreven. Maar hij was ook Ronan Keating aan het produceren. En hij zei, weet je wat, neem jij het maar op. Het is een leuk deuntje. Het werd een hele grote hit.

Don't turn me loose, Greenfield en Cork. Nee, dat gaan we zeker niet doen. Hot Legs, Rod Stewart. Ik zag hem een half jaar geleden in Hamburg spelen, live. Wat een held. Hij kan het nog steeds. En zij ook, want zij heeft ook nog steeds Hot Legs.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: In Opsporing Verzocht bent u cruciaal. Herkent u een verdachte op beeld? Zag u die vluchtauto rijden? Of hoorde u iemand praten over wie die vrouw overviel? Eén tip kan het verschil maken. Help ons misdrijven oplossen. Opsporing Verzocht vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
6: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
7: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
5: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de muziek uit de spannendste horrorfilms en thrillers. Kom op 3 november naar Halloween Classics at the Movies. Als je durft. Bestel op Concertgebouw.nl.
9: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: Goedemiddag, we beginnen aan Bert op 5 bij Caro en Chivé tot 6 uur op NPO Radio 5. Waar we straks eerst praten over de schrikbarende daling van de acceptatie van homoseksualiteit onder jongere Nederlanders. Maar eerst het NOS Journaal van 4 uur. Jennifer Okkerloen, goedemiddag.
11: Goedemiddag. De Duitse bondskanselier Merz blijft ook na de nederlaag van gisteren strijdvaardig. Hij zegt dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie. Er werd rekening gehouden met een mogelijk vertrek van Merz vanwege het verlies van zijn partij CDU bij de verkiezingen gisteren. Maar Merz herhaalde nog een keer dat Duitsland staat voor belangrijke hervormingen en dat hij die wil doorvoeren. Google krijgt een boete van ruim €400 miljoen opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa.

0: Deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de muziek uit de spannendste horrorfilms en thrillers. Kom op 3 november naar Halloween Classics at the Movies. Als je durft. Bestel op Concertgebouw.nl.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: Goedemiddag, we beginnen aan Bert op 5 bij Caro en Chivé tot 6 uur op NPO Radio 5. Waar we straks eerst praten over de schrikbarende daling van de acceptatie van homoseksualiteit onder jongere Nederlanders. Maar eerst het NOS Journaal van 4 uur. Jennifer Okkerloen, goedemiddag.
4: Goedemiddag. De Duitse bondskanselier Merz blijft ook na de nederlaag van gisteren strijdvaardig. Hij zegt dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie. Er werd rekening gehouden met een mogelijk vertrek van Merz vanwege het verlies van zijn partij CDU bij de verkiezingen gisteren. Maar Merz herhaalde nog een keer dat Duitsland staat voor belangrijke hervormingen en dat hij die wil doorvoeren. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa, zegt economieverslaggever Aida Brands.
5: De Amerikaanse techreus maakt al jaren ongevraagd gebruik van locatiegegevens van de gebruikers. Denk bijvoorbeeld aan locatiegegevens vanuit Google Maps of de app. En volgens Europese regels mag dat niet. Google heeft nu 6 maanden om hiermee te stoppen.
4: Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland. Dat komt omdat het Europese hoofdkantoor van Google daar zit. Er moet meer onderzoek komen naar de verminderde acceptatie van homoseksualiteit. De laatste jaren is acceptatie van LHBTI'ers onder middelbare scholieren flink gedaald. Onder meisjes staat nog de helft positief tegenover homoseksualiteit. Onder jongens is dat 22%. NOS Stories vroeg jongeren wat zij daarvan merken.
6: Je ziet wel vaker in school dat het echt niet geaccepteerd wordt. En dat er, ja, dat, zeg maar.
7: En waar zie je dat dan aan?
6: Nou, dat ze ook gaan schelden met homo, lesbisch, dat soort dingen. En ja, dat ze het gewoon heel grappig vinden om erover te lachen.
4: Onderzoekers zeggen dat er nu actief moet worden gezocht naar oplossingen om de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren te vergroten. En het duurt nog even, maar er gaat wat veranderen met de metro in Amsterdam. Vanaf 2028 krijgen die andere nummers geen lijn 50 meer, maar 1 tot en met 4. Die zijn makkelijker te onthouden. Ook krijgen de metrostellen andere kleuren die beter te zien zijn voor slechtzienden en mensen die kleurenblind zijn. Het weer, nu nog stapelwolken, maar vanavond opklaringen. Het koelt dan af tot een graad of 10. Morgen bewolkt en maximaal 20 graden.
3: Dankjewel, tot over een half uur.
2: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Bert op 5. Bert Kranenbarg.

je gezegd had alvast een opwarmertje voor de Evergreen Week van de jaren 80, zou je het geloofd hebben. Maar het liedje is uit 1977. Peter Gabriel Salisbury Hill, wel uit onze Evergreen Top 1000. Goedemiddag, je hoorde het, de homo-acceptatie onder jongeren. Die is in 4 jaar tijd gekelderd. Wat is er aan de hand en hoe verander je dat nou? Verder een nieuwe week de slimste mens, dus dat betekent ook 4 nieuwe vragen. Deze week van Antje Montero, Jury van der Geest, Caroline Bari en Henk van Steeg. Wil jij dat een van deze NPO Radio 5 sterren jou een vraag stelt? Speel dan zometeen mee en maak ook nog eens kans op een Bert op 5'tje. Lekkere opwarmen voor vanavond, want vanaf vanavond ook weer op tv de slimste mens. En het is vandaag Wereld Alzheimer Dag.

Suspicious Minds van Elvis Presley. In het RTL Weer. Je zag gisteren in het RTL Weer. Nee. Om 6:15. Een weerman op televisie ging gisteren volledig. Nee, wacht. Nee, ik doe hem even over. Want dit sloeg echt nergens op. Eventjes terug, ja. Goed, gaan we weer. Weerman Mark de Jong van het RTL Weer ging gisteren volledig de mist in op televisie. De meteoroloog was halverwege zijn weerbericht toen hij na meerdere versprekingen besloot om het bericht nog een keer vanaf het begin te doen. Natuurlijk niet erg tijdens een repetitie, maar dit werd live uitgezonden. Het bleek om een opname te gaan waar ze vergeten zijn het begin vanaf te knippen. Want toen hij zijn eerste dia weer gevonden had, begon het hele weerbericht opnieuw. Dat haalt de illusie van live televisie toch wel een beetje weg, zou ik willen zeggen. Ja, zoiets? Zal ik hem nog één keer doen?

De Evergreen Week van de jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste evergreens. De schijf van NPO Radio 5.

0: stoel tegenover mij in de studio is nog warm. Er liggen nog een paar kruimeltjes. Want daar heeft hij lekker geluncht vanmiddag, Douwe Bob, bij Daniel Dekker hier aan tafel. Note to Self is de schijf van NPO Radio 5 deze hele week. Daarvoor Tina Turner, die komt zeker terug volgende week uit 1989 met de best.
1: Bert op 5, met het nieuws van vandaag.
0: De schatkist loopt miljoenen mis, want door de hoge brandstofprijzen tanken we een stuk minder. De gouverneur van Californië heeft een wet getekend waarin is vastgelegd dat 25 september voortaan Dolly Parton Day is. 25 september, ofwel 9 to 5. En jongeren tussen de 12 en 16 jaar, je hoort het al, zijn een stuk negatiever geworden over homoseksualiteit.
2: Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homoacceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald.
3: Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%.
0: En over deze verontrustende cijfers die de hele dag in het nieuws voorbij komen, praat ik verder met Rosanne Vleugel. Zij is coördinator jongerenprojecten bij Belangenvereniging COC. Dag Rosanne, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, reageer eens op deze cijfers.
4: Ja, nou, cijfers inderdaad die we de hele dag al voorbij hebben horen komen. En eerlijk gezegd ben ik niet verbaasd dat er een daling zichtbaar is. Want dat zie ik om me heen ook, hoor ik als ik de jongeren spreek, als ik collega's spreek die in het onderwijs werken. Maar van hoe groot de afname is, dus ja, de letterlijke cijfers, daar ben ik toch ook nog wel van geschrokken. Dat we zo snel zo hard achteruit zijn gegaan.
0: Ja, onder jongens 22% heeft maar begrip. Is het te verklaren dat zo hard gaat?
4: Nou, dat vind ik dus lastig, want ook als je voor je moet zien hoe een schoolklas eruit ziet en hoeveel dan nog accepteren, het is heel weinig. Kijk, dat het achteruit gaat, dat valt wel te verklaren. Want als je kijkt naar social media met wat voor beelden zij, zeker jongens, krijgen van wat een man moet zijn en wat een vrouw moet zijn, hè, met de Andrew Tate-achtige types in de manosfeer, dat is al heel ernstig, maar ook sowieso social media. Daarbinnen krijg je alleen maar je eigen mening naar je teruggekaatst. Hmm. Door hoe die algoritmes werken. Ja. Ja, dus als je er misschien vanuit huis of vanuit je vrienden al een mening over hebt die er mild over is, maar die er wel negatief tegenover staat. En dan krijg je via social media alleen maar je eigen mening verder terug naar je toe terug. Ja. Dus dan wordt die mening alleen maar sterker. Ja, en als je al zo overtuigd bent van je eigen mening, dan heeft gesprek vaak ook weinig zin meer. Dus er zijn genoeg verklaringen te bedenken voor de daling.
0: Ja, is er aan te wijzen waar die daling zit? Is het een bepaalde groep jongeren waar het dan over gaat?
4: Nee, want dat is zowel in mijn ervaring als uit het onderzoek blijkt dat de daling eigenlijk overal even sterk is. Of het nou het hoge inkomens, lage inkomens, migratieachtergrond, geen migratieachtergrond, religieus, niet religieus. Wat we over het algemeen wel zien is dat jongens dus minder accepterend zijn dan meisjes. Ja. Conservatieve jongeren minder accepterend dan progressieve jongeren. Ja. En religieuze jongeren minder accepterend dan niet-religieuze jongeren. Maar daarbij maakt de religie die ze dan hebben niet tot nauwelijks uit voor in hoeverre ze het accepteren.
0: Nee, jij zegt ik schrik niet van de cijfers. Want ik krijg al wel signalen. Wat voor signalen krijg jij van homoseksuele leerlingen op scholen?
4: Nou, dat is natuurlijk wel breder dan alleen homoseksueel. Want dat is hoe het onderzoek is geformeerd. Maar het gaat eigenlijk om de hele regenbooggemeenschap. Dus ook bijvoorbeeld transgender jongeren. Ja, ja. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Paarse Vrijdag. Dat is een dag die over 2 weken alweer zover is. Daarop door paarse dragen aandacht gevraagd wordt op middelbare scholen en mbo's voor jezelf mogen zijn. Nou, tot een aantal jaar geleden werd dat vaak heel openlijk gevierd met leerlingen in paarse shirts, in de aula, flyers uitdelen, praten met medeleerlingen. Maar dat is toch te sociaal onveilig geworden op heel veel scholen. En daardoor wordt het veel kleiner gevierd, alleen lokaal. En dan nog wel posters ophangen, maar niet meer als leerling zelf het uithangbord zijn. En of dat nou komt doordat ze daadwerkelijk discriminatie hebben meegemaakt op die dagen, zoals uitgescholden worden, posters eraf halen, of dat ze dat alleen maar van andere scholen en uit de media hebben gehoord, die angst alleen al is vaak genoeg om een impact te hebben.
0: Ja, dus zich minder te profileren, zich minder op, niet eens te laten voorstaan, maar te uiten als LGBTQ-plusser.
4: Ja, zeker.
0: Ja, wat gaan we eraan doen, Rosanne? Hoe keer je dit tij? Want Nederland was altijd zo tolerant.
4: Ja, dat klopt. Hè. Dat is lastig. Want er is niet, dus niet één oorzaak en daarmee ook niet maar één oplossing. Maar als je kijkt, goed burgerschapsonderwijs, dat is iets wat echt ontbreekt. Het eerste echte stevige burgerschapsonderwijs krijgen de meeste leerlingen pas in klas 3 of 4 van de middelbare school. Dan zijn ze 14, 15, 16 jaar. Dan hebben de meesten hun mening al helemaal gevormd. Dan is een open gesprek aangaan nog heel lastig. Dus een stuk steviger, fundamenteler burgerschapsonderwijs vanaf jongere leeftijd al. Eind basisschool, begin middelbare school. Dat zou heel erg helpen om het gesprek open te gooien. En ook zorgen voor dat deze angst die we nu misschien wel voelen door deze cijfers, er niet toe leidt dat we dagen als Paarse Vrijdag geen aandacht meer geven. Dus zeker als je in het onderwijs werkt of met jongeren werkt, trek wel dat paarse shirt aan. Zorg dat je ze wel laat zien dat je er voor ze bent. En natuurlijk op Paarse Vrijdag, maar eigenlijk alle dagen van het jaar.
0: Ja, ik wou zeggen elke maand een Paarse Vrijdag bijvoorbeeld. Want je kunt burgerschapsonderwijs geven en dan leren ze het in de klas. Maar denk je dat dat ook helpt in de gangen van de school, op de schoolpleinen?
4: Ja, lastig. Want daar is natuurlijk sowieso lastig invloed op uit te oefenen. Maar ik denk wel dat als een open gesprek met elkaar aangaan normaal is en dus niet een enkel lesje, maar gewoon is hoe je dat altijd doet en dat ook een schoolcultuur is en je ook binnen de schoolcultuur hebt dat bijvoorbeeld docenten die op de gang lopen, leerlingen er daadwerkelijk op aanspreken als bijvoorbeeld met homo gescholden wordt, want dat gebeurt nog heel vaak. Ja. En ik hoor ook te vaak dat docenten daar dan toch niks van zeggen. Ja. Maar ja, als we dat met z'n allen aanpassen, kijk, we kunnen het niet magisch oplossen en we moeten ook niet doen alsof hiervoor alles perfect was. Nee. Dat zijn wel de dingen die we in elk geval ook binnen de onderwijscontext, de context waar ik ook vandaan kom, wat wij kunnen doen om in elk geval de positieve richting op te gaan.
0: Juist, het is maar weer eens gezegd en dat is wat wij er ook aan kunnen bijdragen. Rosanne Vogel, Vleugel, coördinator jongerenprojecten bij Belangenvereniging COC. Dankjewel.

0: Maar even mij aan die andere kant van de heuvels moeten ze het ook gewoon maaien, hoor, dat gras, om het groen en netjes te houden. Lisbeth List en Ramses Shaffi uit 1971.
1: Vanavond op televisie en iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Ja, veel zin in. Vanavond begint de slimste mens weer op televisie. Ik zag helemaal al warm lopen. Maar in Bert op 5 hoor je het elke maandag tot en met donderdag op NPO Radio 5. Het grootste verschil met televisie is dat je bij ons zelf kunt meespelen. En het enige dat je hoeft te doen is eerst het juiste antwoord te geven op de volgende entreevraag. Welke fobie heb je als je angst hebt om vast te zitten of opgesloten te raken? Daar is een mooi woord voor. Dat mag je ons appen via de NPO Luister app. Je mag het ook doorbellen op 0800-3000-555. Dus welke fobie heb je als je angst hebt om vast te zitten of opgesloten te raken? Jennifer, als je een Bert op 5 wil winnen, moet je zo even bellen of appen.
3: Ik ga het doen.
0: Dat is de eerste manier om binnen te komen. Maar eerst natuurlijk het NOS Journaal van alle 5. Jennifer Koloen.
3: Goedemiddag. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. Ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat. Het kabinet wil een verplichte huurverhoging voor scheefwoners. Dat zijn mensen die in een sociale huurwoning wonen, terwijl ze daar eigenlijk te veel voor verdienen. Geschat wordt dat het gaat om zo'n 180.000 mensen. Het kabinet wil een jaarlijkse huurverhoging van maximaal 100 euro per maand. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Afgelopen vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van onder meer CNN niet meer welkom zijn omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later werkten hun pasjes al niet meer.
4: The Secret Service agent in the guardhouse, with whom I have been friendly in the past, asked to see my badge and I handed it over to him. He told me that it had been deactivated.
5: This is the first action we know of them actually denying us entry into the White House.
3: Trump's verbod is in strijd met de wet waarin de persvrijheid is vastgelegd, zeggen de media. De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. En in Beieren staan nu overal grote tenten voor het Oktoberfest. In Haarlem begon het bescheiden, maar toch is de organisatie van de eerste plaatselijke Oktoberfest tevreden. Er waren zo'n 3000 bezoekers en er ging aardig wat bier doorheen. Veel mensen hadden ook traditionele Beierse klederdracht aangetrokken. Over de muziekkeuze was er wel nog wat discussie.
6: Ik had het niet verwacht, maar ik vind het wel leuk.
7: Het is echt vet leuk en gezellig en heel veel bier.
8: Hij moet stoppen met housemuziek. Hij moet wel echt Duits gaan draaien. Nou, op een Oktoberfest wil ik Duitse muziek horen.
9: Die Nederlandse muziek is beter. Ja, beter.
10: En misschien als er straks meer drank in zit, dat er meer Duitse muziek komt en dat we dat dan ook kunnen waarderen. Hey!
3: Ja, volgend jaar komt er weer een Oktoberfest in Haarlem en waarschijnlijk met een nog grotere tent. Het weer, een mix van zon en wolken. Vanavond koelt het af naar een graad of 10. Morgen is het bewolkt en dan wordt het maximaal 20 graden.
0: Misschien een idee voor Koen en Sander van andere radiozender om daar een leuke uitzending te gaan maken bij het bierfeest.
1: NPO Radio 5.

0: uitstapje naar de jaren 50, 1957. Buddy Holly, Peggy Sue. Dat doen we straks na vijven trouwens ook met de Nederlandse plaat die op het voetstuk staat. Komt ook uit de jaren 50. En daarvoor Keen en Silence by the Night.
1: Et maintenant, Bertrand vous présente une chanson française.
0: En het is eigenlijk al best een tijd dat ik gek ben van Franse muziek. Ik denk dat het ooit begon met de eerste les Frans in de brugklas op de middelbare school bij mevrouw Dufour, zo heette mijn lerares. En toen ik het zinnetje Bonjour Madame Dufour moest uitspreken, toen was ik verkocht. Dus ook Julien Clerc ken ik al een tijdje. Bijna 10 jaar geleden mocht ik hem ook interviewen in Bertop 5. Maar ook daarvoor al vond ik het een fantastische artiest met heerlijke muziek. En ik dacht eerlijk gezegd dat ik al zijn chansons al eens gehoord had. Totdat ik een paar weken geleden deze op de Franse radio hoorde. Een lied uit 2011. Waarin hij zingt over herinneringen die belangrijker worden naarmate je ouder wordt. 15 jaar geleden zong hij het, toen was hij 63 jaar. En toen nam hij dit chanson op dat Charles Aznavour speciaal voor Julien Clerc geschreven heet. Het heet Les Souvenirs, de herinneringen, en het staat vanmiddag in het volle licht.

0: prachtig, vind ik. Les Souvenirs van Julien Clerc uit 2011. Op In het Volle Licht vanmiddag.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Dag Willemien Hageman, goedemiddag.
3: Goedemiddag, hallo.
0: Noord-Beveland heb ik aan de lijn, hè?
3: Ja, dat klopt.
0: En,
3: ja.
0: En hoe ver is het van Noord-Beveland naar Dordrecht?
3: Nou, een goed uur.
0: Een goed uur. En dat is
3: rijden, en dat is
0: te ver om echt lekker contact met de kleinkinderen te hebben.
3: Nou, nee, dat niet hoor, dat niet. Maar we worden een dagje ouder, dus we willen wel graag wat dichterbij.
0: Ja, dus jullie zijn van plan of gaan misschien wel terug of verhuizen naar Dordrecht om...
3: Ja, wij gaan 4 oktober verhuizen. Oh, dat is wel... We zitten al een beetje in de rommel.
0: In kannen en kruiken, ja. En ga je er qua huis op vooruit of achteruit?
3: Nou, ietsje achteruit zo, ja.
0: Maar
3: qua grootte, maar dat is ook niet erg.
0: Nee, daarom. Nou ja, als je nog maar wel ruimte hebt voor een bed op 5 straks.
3: Ja, tuurlijk.
0: Ja, dat gaat wel lukken. Oh, gelukkig. Ja, dat is fijn.
3: Ja, ik denk het wel. Ik weet niet wat het is, dus we gaan het zien.
0: Ja, nou, dan ga je hopelijk achterkomen als je 40 punten of meer scoort. En we beginnen natuurlijk met die fobie die je hebt als je angst hebt om vast te zitten of opgesloten te raken. Heb je daar last van eigenlijk?
3: Nee. Nou ja, nee.
0: Ook een kleine lift met dichte deuren, zonder
3: liften
0: ramen.
3: Ja, liften, daar hou ik niet van hoor, liften. Dus ik heb er wel ook iets van.
0: Toch wel een beetje, ja.
3: Ja.
0: Hoe heet dat met een mooi woord?
3: Claustrofobie.
0: Ja, ik dacht als er nou geen goede antwoorden binnenkomen, dan had ik nog kunnen zeggen, denk ook aan de oud-prinsgemaal van de voormalige koning.
3: Oh ja.
0: Maar was niet nodig, want er kwamen heel veel goede antwoorden binnen. En jouw antwoord haalt de uitzending, dus ik ga met jou de slimste mens spelen. Ik heb 4 verschillende presentatoren, want op maandag zijn ze nog allemaal in de race. Vandaag Antje Montero van Theater van het Sentiment. Jury van der Geest, die van de zaterdag en de zondagavond is, hè, van de muzikale fruitmand. Carolijn Bari van het NOS Journaal op de ochtend. Of Henk van Steeg vanaf morgen weer van het Open Huis.
3: Doe maar Henk van Steeg.
0: Henk van Steeg, vandaag is hij er niet en toch een beetje wel. Dat is mooi, horen we hem toch nog eventjes op de middag. Hier is hij met zijn vraag, luister goed.
3: Oké.
4: Ja, het klinkt misschien een beetje gek, maar als kind was ik altijd bang dat als we op de snelweg reden en onder verkeersborden doorreden, dat die om zouden vallen. Nou, gek genoeg was ik dan weer niet bang dat mijn amandelen geknipt moesten worden. Maar toen ik inmiddels volwassene was, een jaar geleden, werd mijn auto opengebroken en de autoradio gejat. En sindsdien heb ik iedere ochtend als ik opsta de angst dat er geen radio in zit. En sta ik te bibberen bij mijn auto om te kijken of die er nog in zit. Wat weet je van Dr. Bibber?
0: Wat weet je van Dr. Bibber, vraagt gekke Henkie.
3: Dr. Bibber, dat is een kinderspelletje. Dat werkt op batterijtjes. Je moest met een soort naaldje of een soort pincetje moest je iets niet aanraken. Iedere keer als je het aanraakt, gaat er een piepje naar bij af. En het had met het lijf te maken, het menselijk lichaam.
0: Ja, je bent een operatie aan het uitvoeren. Dat had ik nog graag willen horen.
3: Ja, daar kwam het dus niet op.
0: Nee, het woord operatie, daar had je ze alle 5 gehad. Je hebt er nou 4 goed.
3: Okay.
0: Fantastisch gespeeld. Dat levert dus 100 punten op. Even meteen naar ons klassement kijken. Dan sta je op de 3e plek nu.
3: Nou, dat is hartstikke goed.
0: Linda uit Katwijk 122, Reinier uit Krimpen aan de IJssel 109 en Willemien uit Noord-Beveland dus 100 punten. We schrijven jou bij in het klassement. En je krijgt dus, dat zal toch moeten mee verhuizen. Je kan ook zeggen, wacht even en laat het bezorgen op een nieuwe adres straks. Dat als de verhuizers bezig zijn... Oh nee, want er staat er al zo'n grote vrachtwagen. Dat is ook weer een gedoe natuurlijk.
3: Dat schiet niet op. Hè?
0: Nou, we gaan dit buiten de uitzending om even goed met je afspreken.
3: Is goed, ik blijf even hangen.
0: Hartstikke goed. Dankjewel, gefeliciteerd en succes met verhuizen.
3: Oké, dankjewel.
0: Dag.
2: De slimste mens.
1: Kijk ook vanavond om 9:30 op NPO 1.
0: Ja, want de nieuwe serie begint... Met in de stoelen vanavond Kefa Alouche, presentator en programmamaker. Daarnaast Nienke van Dijk, zij is presentatrice, actrice en content creator. Dan ben je hip tegenwoordig, hè? Dan mag je meedoen met de slimste mens. En ook Wina Ricardo zal er zijn, stand-up comedienne. De vragen worden gesteld door Herman van der Zand en er is 1 jurylid. Haar naam is Paulien Cornelissen.

wel het mooiste liedje dat de Margriet Eshuis Band maakte. Met die prachtige stem van Margriet Eshuis, een van de beste zangeressen van Nederland. In december is het alweer 4 jaar geleden dat zij is overleden. Een fijn, warm en betrokken mens. Ik heb haar veel meegemaakt bij Alpe d'Huez, het grote evenement in Frankrijk, waar ze jarenlang altijd gezongen heeft in elke bocht als de wielrenners naar boven aan het fietsen waren met Maarten Peters. Maarten was daar ook afgelopen jaar weer bij. Nou, tot zover voor nu. We gaan even boodschappen doen. En dan is Jennifer er met het NOS-journaal van 5 uur. Graag tot zo.

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
2: Alle deuren zitten op slot.
1: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: De Japanse kunstenares Yayoi Kusama is een wereldwijd icoon. De koningin van de polkadots en van Instagram-hits. In haar beginjaren logeerde ze vaak in ons land. Wat bracht de

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: En leuk dat je luistert naar Bert op 5 bij KWN CV. Met zometeen een medicijn tegen Alzheimer bestaat niet, maar wel technieken om goed te communiceren met patiënten. Daar praten we over op deze Wereld Alzheimer Dag. Eerst het NOS Journaal van 5 uur met Jennifer Okkeloen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden is brand uitgebroken. Volgens de veiligheidsregio bij een transportpand. Tata Steel zegt dat alles inmiddels onder controle is. Omwonenden hebben het advies gekregen om ramen en deuren dicht te houden. Slachtoffers van de fatale explosie aan de Schammekamp in Rotterdam hebben in de rechtbank te verdachten met de gevolgen. Bij de explosie kwamen 3 mensen om het leven. Volgens verslaggever Mark Hamer verdenkt het Openbaar Ministerie de verdachte ervan
3: dat hij betrokken was bij een drugslab in een garagebox die hij huurde en dat hij dus uiteindelijk verantwoordelijk is voor de ontploffing. Maar de verdachte ontkent er iets van geweten te hebben. De vraag na dag 1 is, heeft het OM wel een sterke zaak?
2: Morgen komt het OM met de eis. De Britse regering wil strafzaken rond seksueel geweld sneller behandelen. Nu moeten slachtoffers gemiddeld zo'n 2 jaar wachten tot een zaak voor de rechter komt. Het is nu de bedoeling dat zaken niet meer worden uitgesteld. Ook moet er een aparte rechtszaal komen, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd rekening gehouden met zijn vertrek,

0: Alzheimerdag. Eerst het NOS Journaal van 5 uur met Jennifer Okkeloen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden is brand uitgebroken. Volgens de veiligheidsregio bij een transportpand. Tata Steel zegt dat alles inmiddels onder controle is. Omwonenden hebben het advies gekregen om ramen en deuren dicht te houden. Slachtoffers van de fatale explosie aan de Schammekamp in Rotterdam hebben in de rechtbank te verdachten met de gevolgen. Bij de explosie kwamen 3 mensen om het leven. Volgens verslaggever Mark Hamer verdenkt het Openbaar Ministerie de verdachte ervan.
2: Dat hij betrokken was bij een drugslab in een garagebox die hij huurde en dat hij dus uiteindelijk verantwoordelijk is voor de ontploffing. Maar de verdachte ontkent er iets van geweten te hebben. De vraag na dag 1 is, heeft het OM wel een sterke zaak?
1: Morgen komt het OM met de eis. De Britse regering wil strafzaken rond seksueel geweld sneller behandelen. Nu moeten slachtoffers gemiddeld zo'n 2 jaar wachten tot een zaak voor de rechter komt. Het is nu de bedoeling dat zaken niet meer worden uitgesteld. Ook moet er een aparte rechtszaal komen, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd rekening gehouden met zijn vertrek. Maar Merz wil door, zegt correspondent Gimbal Duk.
3: We hoorden opnieuw een vastberaden bondskanselier Merz, die weliswaar sprak over een dramatisch verlies voor zijn partij. Maar ook zei dat hij zeker is dat hij door wil gaan met zijn hervormingsplannen. En hij zei ook blij te zijn dat de coalitiegenoot SPD ook graag verder wil gaan met de coalitie. Dus wat hem betreft is er niets aan de hand en kan de regering gewoon verder regeren.
1: Merz noemde de uitslag een absoluut dieptepunt dat nog lang zal nakomen. En de Belgische politie heeft een man en een vrouw opgepakt voor een grote diefstal van peren. Ze zouden zo'n 20 mensen illegaal aan het werk hebben gezet om de peren te stelen uit een boomgaard in Hasselt. Een gewicht noemt de politie niet, maar wel dat het ging om aanzienlijke hoeveelheden. Het weer, vanavond opklaringen en het koelt af tot een graad of 10. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.
0: Jennifer, dankjewel. Tot zo.
4: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Bert op 5. Bert Kranenbarg.

0: lekker. Callum Blundstone en I Want Some More. En daarvoor Wham and I'm Your Man. We kregen een reactie binnen op de claustrofobie waarmee wij speelden. Dat er ook muziek van is. Van de Duitse formatie Rosenstolz.
1: Lüftungsschacht, Treppenhaus, Tiefgarage, es ist Kurzwacht. Gänsehaut, Zittern, Ausschlag kalt und heiß. Nervosität, Augen flattern, kalter Schweiß.
0: Ah! Ja, zeker. Ja, nou, waarvan acte? Daar hebben we notie van genomen. Die schrijft dan trouwens Klaus Trollfobie. Alsof hij Klaus van zijn voornaam heet. En Trollfobie van zijn achternaam.

0: He ain't heavy, he's my brother. Alsof hij niet zwaar kan zijn als hij je broer is. Maar goed, daar wil ik vanaf zijn. Uit onze Evergreen Top 1000 liedje gemaakt door de Hollies in 1969.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: De Nederlandse Maartje van der Meer heeft in Spanje het WK legpuzzelen gewonnen. Ze had voor 500 stukjes maar 27 minuten en 57 seconden nodig. Doe ik haar niet na. De echtgenoot van Brigitte Bardot is kwaad over de veiling van haar ondergoed en noemt het een belediging voor haar nalatenschap. Het is vandaag Wereld Alzheimerdag. Het aantal mensen met dementie groeit snel in Nederland. Het zijn er nu rond de 300.000. En naar verwachting stijgt het aantal. Maar is er dan echt geen medicijn te vinden om het tegen te gaan of op zijn minst af te remmen? Casper Bormans is wetenschapper op het gebied van communicatie en dementie en verbonden aan de Universiteit van Maastricht. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Hallo.
0: Ja, er is echt nog steeds niks te doen, hè, tegen dementie.
2: Ik denk dat het belangrijk is om in afwachting van de wonderpil de medemens als medicijn te blijven zien. Dementie is meer dan geheugenverlies, er is eigenlijk ook communicatieverlies. We moeten vooral ook de focus verschuiven van verbindingen tussen hersencellen naar verbindingen tussen mensen.
0: Ja, maar communiceren is vaak heel lastig als iemand heel erg in de war is en heel veel dingen vergeten is, toch?
2: Ja, juist omdat het moeilijk gaat, is het belangrijk om daarover na te denken. En goede communicatie ontstaat in het ritme van de ander. En dus meebewegen of resoneren op het tempo van de andere persoon. En dat is ook belangrijk dat we niet alleen het individu met zijn achteruitgaand hersenproces in oogschouw nemen, maar ook de schiprokkenen. Dus de mensen rondom zijn niet alleen dragers van last, maar vooral ook makers van verbinding. En als we hen kunnen inspireren om contact te blijven maken, is een winst aan levenskwaliteit.
0: Ja, daar heeft u allerlei technieken voor ontwikkeld. Volgens mij 52 verschillende technieken. Die kunnen we natuurlijk niet allemaal doornemen. Maar noem eens een voorbeeld van een techniek die veel toegepast wordt en die effect heeft.
2: Ja, dus het leuke is dat die technieken in andere domeinen, zoals de retorica, de reclameleer of sociale psychologie, hun nut al bewezen hebben. En dat we die technieken niet hebben uitgevonden, maar nu toepassen in contact met dementie. En bijvoorbeeld een van de meest onderzochte is ongetwijfeld de ja-kamer. Dus het idee is eigenlijk eenvoudig. Als je al een aantal keer de andere persoon luidop ja laat zeggen voordat je verzoek doet, is de kans groter dat die persoon ook ja zal zeggen wanneer je verzoek doet. Stel je voor dat je een nieuwe wagen gaat kopen, dan zal zo'n gladde verkoper je eerst een aantal inleidende vragen stellen, zoals alles goed? Ja. Heb je het makkelijk gevonden? Ja. Wilt je deze auto kopen? Ja. En dus dan neemt hij u mee in de denkbeeldige ruimte. Dus die technieken, oké, kunnen we daar niet iets zinvoller mee doen? Ja. Beter dan mensen producten aan te smeren die ze niet nodig hebben.
0: Ja.
2: Bijvoorbeeld in de context van dementie, iemand in beweging zetten, voldoende laten drinken bij warme dagen. Dus zijn die technieken die wel echt werken.
0: Ja, precies. En nog een andere techniek, want dit kan iedereen natuurlijk toepassen. Als je daar echt goed over nadenkt, dan moet je een aantal goed gesloten vragen stellen waarop dan hopelijk het antwoord ja komt. Wat zou ook nog kunnen werken?
2: Dat is het fijne aan die technieken, dat ze ook breder van toepassing zijn, ook buiten de context van dementie. Ja, een andere is het echo-effect bijvoorbeeld. Op een terras wordt een ober opgeleid om de letterlijke bestelling van de klant te herhalen zoals hij ze verwoordt. En door die verwoording terug te kaatsen, gaan we die ober veel sympathieker vinden. Omdat we onszelf horen in de ander. Dus die techniek passen ze ook bijvoorbeeld toe als ik een opleiding ging volgen als vrijwilliger bij de zelfmoordlijn. Om de eerste zin van de oproeper met respect terug te kaatsen. En als iemand zegt, ik ben helemaal overstuur. En jij gaat zeggen, ik hoor dat je boos bent. Gaat hij zich veel minder begrepen voelen dan hij zegt, overstuur? Hoe bedoel je? Dat zijn die technieken waarbij dat we echte verbinding tot stand kunnen brengen.
0: Ja. En net ging het over goed gesloten vragen stellen waarop mensen dan ja kunnen antwoorden. Je kunt ook een vraag stellen waarbij je zelf al antwoorden geeft en mensen uit de antwoorden moeten kiezen. Is dat ook nog een manier of is dat juist weer te betuttelend?
2: Dat is een heel goede techniek. Hè. Dus als mensen het gevoel hebben dat ze gedwongen worden tot iets, dus een bevel, kunnen we snel uitspreken. Hè. Eet uw boterham op. Maar dat verhoogt weerstand. Hè. Het is veel beter om een vraag te stellen waarbij dat elke keuzeoptie uw gewenste uitkomst is. Bijvoorbeeld, heb je liefst een boterham met kaas of met ham? Hè? En zelfs als de taligheid wegvalt, kun je de ander nog laten aanduiden waar de voorkeur naartoe gaat. Dus we vertrekken altijd vanuit mogelijkheden van mensen.
0: Ja, nou heeft u al die technieken getest, hè? Laten testen door mensen die in hun omgeving te maken hebben met mensen met Alzheimer, met dementie. En die hebben bijgehouden hoe dat werkte. Wat heeft u teruggekregen aan onderzoeksresultaten?
2: Ja, het fijne is dat je mensen eigenlijk bewust maakt van een aantal dingen die ze eigenlijk al goed doen. En dus door het op die manier te formuleren, empowert je iedereen. En dat is de beste formule voor een langdurig traject dat iemand wil belopen. Dus eerder dan je naar iemand toe gaat en zegt, hier zijn 52 nieuwe technieken waar je nog nooit van gehoord hebt, ja, zeg ik eigenlijk, oké, ik ga je bewust maken van de manier hoe je door een deur gaat, welke openingszin je gebruikt, welke ja-vraag, knikt je zelf al ja, terwijl je een vraag aan het stellen bent, geeft je iemand een keuze, aan welke kant van iemand neemt je plaats, gaat je tegenover iemand zitten zodat je de ander kunt spiegelen, of liever in een hoek van 90 graden. Ja.

0: Dus het maakt eigenlijk van de thematiek dementie terug iets bewegelijk. Hè. Ze zeggen vaak, ja, het is onomkeerbaar en je kunt er niks aan doen en je zit meteen in een doodlopende straat. Maar door uit te zoomen en te kijken naar die verbindingen tussen mensen, ontstaat er terug bewegingsvrijheid. Ja. Dus er is vooral veel verbinding en contact dat leek te verdampen, ja, dat terug herwonnen wordt.
1: Ja. Eén ding nog, want daar hebben volgens mij heel veel mensen mee te maken. Mensen die dement zijn, die leven vaak in het verleden en hebben het dan over mijn broer komt zometeen, terwijl die broer misschien al 30 jaar geleden is overleden. Moet je nou meegaan in het feit dat die broer zometeen komt? Of moet je toch aangeven, nou, je broer komt niet, want die is namelijk overleden?
0: In de mate van het mogelijk is altijd het best om het ritme van de ander te gaan. Natuurlijk zijn daar ook grenzen aan. Ik weet ook nog dat iemand zei dat zijn vrouw ervan overtuigd was dat hij een affaire had met een buurvrouw en dat hij dat tegen heel hard zijn sociaal netwerk was gaan zeggen. En dat uiteindelijk uitkwam dat die dame dat verzonnen had door dementie. Ja, dan moet je natuurlijk gaan ingrijpen. Ja. Maar meestal is het best om in het ritme van de ander mee te schommelen of te resoneren. Ja.
1: Ja, toch wel. Casper Wormans, wetenschapper op het gebied van communicatie en dementie. 52 technieken dus getest en onderzocht. Verbonden aan de Universiteit van Maastricht. Hartelijk dank voor deze handvatten.
2: Bert op 5, iedere maandag tot en met donderdagmiddag van 4 tot 6 op NPO Radio 5.

My Soul van Bruno Mars. Stel je voor, we zitten met z'n allen in de opera. Het doek gaat open en dan gaat de voorstelling beginnen. Oh!

0: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80.
1: Annabel, het wordt niet zonder jou, Annabel.
0: Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium.
1: That's the power of love.
0: De Evergreen Week van de jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: Ik wist de hele dag al, ik ga dit liedje draaien. Dear Jessie van Madonna uit 1989. Vind het zo mooi, de hele dag al zin in gehad. Heerlijk, het begin prachtig, het eind schitterend. Johan vraagt, ook kunnen luisteraars weer hun favoriete ethisch nummers gaan insturen? Ja, vanaf zaterdag gaat dat gebeuren. En dat wordt ook een prachtige lijst. Volgende week vrijdag in onze Evergreen Week van de jaren 80. Ik zet deze erin, denk ik. Lange liedjes in de jaren 80, dus we moesten even wachten op het nieuws. Het is 5:03, maar je stond ook te genieten, zag ik, Jennifer Okkeloen, het NOS Journaal.
1: Bij een grote internationale operatie zijn tientallen criminele organisaties opgerold en bijna 500 mensen opgepakt. Dat zegt de Belgische politie, die de leiding had bij de actie. Ook is bijna 160 ton drugs in beslag genomen. Aan de operatie deden agenten mee uit 34 landen. Tandartsen krijgen steeds vaker te maken met boze en agressieve patiënten, zegt de beroepsvereniging. Daarom hebben ze bij sommige praktijken een noodknop, camera's en gaat de deur vaker op slot. Ook zijn er beveiligers.
2: De mensen zijn opstandig. Je merkt dat de mensen geldzorgen hebben of zorgen om alles, zeg maar. En als je dan niet aan de wens kunt voldoen, dan worden ze heel snel agressief. Als we weten dat iemand agressief is of al wel vaker een beetje gewelddadig of agressief over is gekomen, dan proberen we dat wel op een kamer te plannen die dicht bij de balie is, zeg maar.
1: Het gebeurt ook wel eens dat mensen filmen in de behandelkamer voor het geval dat de tandarts iets fout zou doen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na een uur was de brand onder controle. En in de Oostenrijkse stad Salzburg is een Sound of Music museum geopend. Van die beroemde muziekfilm uit de jaren 60 over de familie von Trapp met liedjes als...
3: A deer, a female deer, a drop of golden sun.
1: De dochter van een van de von Trapp kinderen geeft ook rondleidingen in het museum.
4: It is intimate enough, so you really have a beautiful sense of the storyline of both the Sound of Music and the Trapp family singers, my relatives. I'm very proud of that.
1: In het Sound of Music Museum zijn voorwerpen en kleding uit de film te zien. En het middelpunt is een glazen paviljoen, een replica van het tuinhuisje uit de film.
0: Geweldig, daar wil ik heen. Leuk.
1: Het weer, vanavond koelt het flink af tot ongeveer 9 graden. Morgen meer wolken en vanaf donderdag een aantal dagen zon.
0: Dankjewel. NPO.

0: Summer of 69 in onze Indian Summer die vandaag is. En morgen even niet, geloof ik. En dan de rest van de week weer wel. Brian Adams.
1: En maintenant, Bertrand vous présente une chanson française.
0: Ja, we zaten het vorige uur al even in 1957 dankzij Buddy Holly. Want soms vind ik het heel leuk om lekker ver terug te gaan in de tijd. Diep te duiken in het werk van een artiest die we goed kennen. Nou, bij Wim Sonneveld is dat zeker het geval. Het Dorp is natuurlijk zijn ultieme evergreen. En er zijn meer liedjes die nog wel eens voorbij komen. Maar vandaag kies ik voor een heel gewoon lied uit 1955. Geschreven door Jean Sen, die eigenlijk Huub Jansen heette. Schreef bijvoorbeeld ook Katootje, schreef Een Cent, De Orgelman en Poen. Maar ook dit huis-, tuin- en keukenliedje. Wim Sonneveld vanmiddag op ons voetstuk.

0: I Will Survive and Glory Again. En na het huis, tuin en keukenliedje door Wim Sonneveld op ons voetstuk.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Ik sprak Casper Boormans over communicatie en dementie en over het meebewegen met dementeren. En Marjan zegt, het was heel interessant net. Die meneer vertelde over hoe om te gaan met dementie. Alleen was hij moeilijk te verstaan en te volgen. Dat had alles te maken, denk ik, met de wat moeizame telefoonlijn die we hadden met een Belgisch bos. Wat was bijvoorbeeld het antwoord op je vraag over wel of niet meegaan met de beleving dat iemand zijn overleden broer zo komt? Ja, daarover, Marjan, zei hij dat je dat, als het enigszins kan, wel moet doen. Daarin moet meebewegen. Maar als het dan gaat over dingen waarin je echt niet kunt meebewegen, bijvoorbeeld dat iemand een relatie heeft met iemand anders waar geen sprake van is, en dat zou andere mensen in de problemen kunnen brengen, ja, dan moet je daar wel eerlijk over zijn.
2: De laatste ronde.
0: Vincent reageert op The Sound of Music. Hij zegt, die film kwam in de jaren 70 en 80 geregeld nog terug in de bioscopen in Nederland, waardoor ik de film waarschijnlijk 3 keer op het grote doek heb bekeken, met al die prachtige kleren die ze aan hadden, die hele familie van Trapp. En ik had het over de echtgenoot van Brigitte Bardot, die kwaad is over de veiling van haar ondergoed. Hij noemt het een belediging voor haar nalatenschap. Nou, reageert René Brouwer. Björn Borg, hè, die verkoopt zelf zijn ondergoed en zet er zijn naam ook nog op.
1: Hey, de laatste ronde!
2: De laatste ronde!
0: En blij nieuws uit Spanje, want de Nederlandse Maartje van der Meer, je hoorde dat, heeft in Spanje het WK legpuzzelen gewonnen. Ze had voor 500 stukjes 27 minuten en 57 seconden nodig. Dag Maartje, van harte gefeliciteerd.
3: Hi, dankjewel.
0: Hoeveel puzzelaars heb je daarmee verslagen?
4: Leon.
3: Ongeveer 850.
0: Zo, hé. Dat is echt hartstikke goed. Ja. En had je al vaker meegedaan aan de WK?
3: Vorig jaar heb ik ook meegedaan. Ja, toen was ik zesde.
0: Toen was je zesde? En ik las dat er in het voorjaar ook nog een WK in Nederland was in Sebaldeburen. Is dat dan weer iets anders?
3: In Nederland zijn er nog geen wereldkampioenschappen geweest. Oh, maar hebben we in Nederland ook een nationaal kampioenschap.
0: Oh, ze hebben het jammer. Ze hadden het hier over het WK legpuzzel op 14 februari van dit jaar met van die Jan Haastra puzzels. 1000 stukjes.
3: Dat is denk ik meer lokale branding.
0: Oké, ja, er staat WK bij, dus ik ga ervan uit dat dat dan. Maar dit is het officiële, want bij darts heb je ook 7 verschillende WK's. Maar dit is het officiële wereldkampioenschap in Spanje. Met welke verwachtingen ging je er naartoe?
3: Nou, ik hoopte mijn plek van vorig jaar te behalen, de zesde plek. Maar goed, ja, zijn we over de puzzelaars. En, ik ben heel blij.
0: En nu was je eerste 1,5 minuut sneller dan de nummer 2. Wat is nou jouw geheim? Wat is de techniek die jij toepast om snel te puzzelen?
3: Nou, deze puzzel is best wel heel druk. Dus dat noemen we in de puzzelwereld pick and place. Dus in plaats van dat je soort van eerst buiten de puzzel een soort sectie in elkaar gelegd van dezelfde kleur, leg je eigenlijk de stukjes precies ongeveer op de plek waar ze moeten. En als je er maar genoeg stukjes bij elkaar legt, dan past het zelf in elkaar.
0: Ja. En als je al, want ik zag je aftellen van 10 naar het laatste stukje en toen was het gedaan. Is het 1 puzzel leggen en dan ben je wereldkampioen? Of heb je ook eerst nog kwalificatierondes, dan voorrondes, dan kruisfinales, halve finales enzovoort?
3: Ja, nee, je hebt een voorronde en een halve finale met de solo inderdaad. En dan maak je ook 500 stukjes.
0: Ja, en ik bel je nu terwijl je onderweg bent, terug vanuit Spanje. Ik neem aan dat je als wereldkampioenschap in een limousine zit, veel champagne.
3: Ja, was het maar zo. Ik zit heerlijk in de Flixbus. Dus,
0: wat is dat nou zeg?
3: Ja, ik had er niet helemaal voorbereid dat ik zou winnen en dat het daarop houden.
0: Nee, ik denk een aankomst op Schiphol straks. Hè, dan gaan de deuren open, jij hebt iedereen je toe, rondvaart door de grachten. Dat hoort bij een wereldkampioen, dacht ik.
3: Ja, dat zou wel leuk zijn. Misschien kunnen ze het leren voor volgend jaar.
0: Ja. Heb je tips voor mensen die puzzelen? Want er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, ik wil dat helemaal niet snel doen. Ik wil daarvan genieten. Ik begin nu en tweede kerstdag moet die klaar zijn.
3: Het hoeft niet. Je hoeft natuurlijk niet snel te puzzelen. Maar het is ook wel heel. Ja, het wordt een beetje een sport natuurlijk. En ja, ik word er wel heel enthousiast van. Heel veel mensen in mijn omgeving die ben ik lichtelijk aan het aansteken. Dus het is toch wel heel leuk.
0: Ja, als er een 7.5 gemaakte puzzel ligt, dan wil je ook even gaan zitten natuurlijk. Heb jij nog een voorkeur voor de plaatjes die op de puzzel staan?
3: Ik ben nogal van de drukke puzzels. Dus zo'n grote lucht met een gradient in, dat is minder voor mij. Ik ben vooral een beetje de Jan van Haastri stijl, dat wordt altijd gezegd. Daar zijn de Nederlanders expert in door de buitenlanders. Ja. En dat is ook wel een beetje zo.
0: Wat ik het lullige vind van die Jan van Haastri puzzels is dat er dan kleuren op voorkomen die dan op verschillende plekken op de puzzel staan. Dat niet één iemand een paars jasje aan heeft, maar dat er meer 4 mensen zijn met een paars jasje. Dat je nog niet weet waar je moet zijn.
3: Ja, dat maakt het dan wel weer moeilijker inderdaad. Ja. Dat is ook zo. Ja. Ja.
0: Wat is jouw tip voor mij? Doorgaan, vooral doorgaan. En misschien red je het een keer?
3: Ja, nou, zo, dat sowieso. En vooral goed om het randje te beginnen. En het beste tip is, zorg dat je in eerste instantie alle stukjes omdraait. Met het plaatje naar boven. Dat is ook een goede start, vast werk.
0: Ja, precies. Veel werk, maar saai werk ook. Maar toch wel dat doen voordat je echt begint.
3: Ja, nee, maar dat kan je dan goed snel doen.
0: De wereldkampioen legpuzzelen aan de telefoon vanuit de beurs in Frankrijk. Goede reis verder. Nogmaals gefeliciteerd en dankjewel.
2: De laatste ronde!
1: De laatste ronde in Bertel 5.

kunst van het afscheid nemen. Comment te dire, adieu, van François Xavier, liedje uit 1968. Dat hebben wij ooit lang geleden ook wel geleerd, toen we nog op de radioschool zaten. Hoe doe je dat, afscheid nemen aan het eind van je radioprogramma? Er zijn allerlei manieren voor. Je kunt wachten tot het stil wordt en dan komt er vanzelf een keer reclame. Dat is niet de mooiste manier. Je kunt ook een beetje op tijd nog één laatste plaatje instarten, zodat het heel mooi uitkomt. En je nog net kan roepen dat Henry...

0: Maak morgen mee. KRO-NCRV.
1: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
2: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
3: De Japanse kunstenares Yayoi Kusama is een wereldwijd icoon. De koningin van de polkadots en van Instagram-hits. In haar beginjaren logeerde ze vaak in ons land. Wat bracht de eigenzinnige Kusama hier teweeg? Vanavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.
4: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: Goedenavond, je avond start hier. We beginnen met het NOS Journaal met Jennifer Okkeloen. Goedenavond.
2: Goedenavond. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. Ook wil hij testen of NAVO-landen elkaar te hulp schieten zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat. Premier Jette zegt dat het tempo van de woningbouw omhoog gaat door het kabinetsplan dat vandaag is gepresenteerd. Daarin staan 50 punten en er wordt 7 miljard euro voor uitgetrokken. Jette denkt dat er volgend jaar al bijna 100.000 woningen zullen worden gebouwd.
3: We snijden in allerlei overbodige regelgeving, maar we wijzen ook nieuwe locaties aan waar die woningbouw kan plaatsvinden. Er zijn al 5 nieuwe grootschalige woonwijken aangewezen. Er komen er binnenkort nog 5 bij en zo gaan we door totdat we het doel hebben bereikt.
2: Er wordt vooral ingezet op het neerzetten van huizen die voor een groot deel in de fabriek zijn gemaakt. In Japan zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd vanwege een zware orkaan. Die is al over Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. In Tokio regent het al dagen, zegt correspondent Anoma van der Veren.
4: Ik zag de ene naar de andere ambulance en brandweerwagen uitrukken. Er waren wegen die overspoeld waren. Op sommige plekken kwam ik er nauwelijks meer doorheen. En die storm die trekt nu verder naar het noordoosten toe. Het noorden van Tokio richting Chiba. Dus de prefectuur ten noorden van Tokio. En dan richting de oceaan. Daar gaat het noodweer voorlopig nog even door. Dus harde wind, stortregen en natuurlijk gevaar voor overstromingen.
2: Een deel van een heuvel is door modderstromen naar beneden gekomen. En darter Luc Littler komt volgende maand niet naar een toernooi in Maastricht. Littler zei gisteren al dat hij niet meer in Nederland wil spelen na massaal boegeroep bij de World Series Finals in Amsterdam.
5: There's just no point in me traveling, wasting my time whilst I'm getting booed. I just wanna play my darts.
2: Littler zei toen dus al een boycott te overwegen en nu heeft hij dus echt de beslissing genomen. Het weer, vanavond opklaringen en het koelt af tot een graad of 9. Morgen begint bewolkt, 's middags wat vaker zon en maximaal 21 graden.
0: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. De avondstart.

0: In Japan zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd vanwege een zware orkaan. Die is al over Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. In Tokio regent het al dagen, zegt correspondent Anoma van der Veren.
1: Ik zag de ene naar de andere ambulance en brandweerwagen uitrukken. Er waren wegen die overspoeld waren. Op sommige plekken kwam ik er nauwelijks meer doorheen. En die storm die trekt nu verder naar het noordoosten toe. Het noorden van Tokio richting Chiba. Dus de prefectuur ten noorden van Tokio. En dan richting de oceaan. Daar gaat het noodweer voorlopig nog even door. Dus harde wind, stortregen. En natuurlijk gevaar voor overstromingen.
0: Een deel van een heuvel is door modderstromen naar beneden gekomen. En darter Luc Littler komt volgende maand niet naar een toernooi in Maastricht. Littler zei gisteren al dat hij niet meer in Nederland wil spelen na massaal boegeroep bij de World Series Finals in Amsterdam.
2: There's just no point in me traveling, wasting my time whilst I'm getting booed. I just wanna play my darts.
0: Littler zei toen dus al een boycott te overwegen en nu heeft hij dus echt de beslissing genomen. Het weer, vanavond opklaringen en het koelt af tot een graad of 9. Morgen begint bewolkt, 's middags wat vaker zon en maximaal 21 graden.
3: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. De avondstart. Henry Schut.

0: Het was de officieuze soundtrack van de Olympische Spelen in Los Angeles in 1984. The Pointer Sisters. Ik mag wel zeggen, award-winning begin van je maandagavondstart. Jump for My Love won namelijk een Grammy in 1985. Goedenavond, wij springen de komende uurtjes in het diepe met Adele via een betoverende cover van Sting naar een jaren 50 origineeltje waar Cliff Richard dan weer een evergreen mee scoort. En we maken de avondstart zoals altijd samen.
1: Avondspreuk.
0: Vanavond is die van een man met wie de billboards volhangen met zijn serie Basta. Ik heb het natuurlijk over Marco van Basten. Hij zei ooit, ik ben een denker, geen piekeraar. Ik ben een denker, geen piekeraar. Welk liedje hoort daar voor jou bij? Laat het me weten op de NPO Luisterapp.

0: veel rond Adele. Dit was ze met Rolling in the Deep.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Ga met me mee naar het Amerika van de jaren 40. Naar een schoonmaker in een autofabriek in Detroit. Overdag liep hij met zijn dweil door de gangen. En in de avond ruilde hij die dweil in voor een microfoon. Wie is hij dan, deze mysterieuze schoonmaker? Het is de man die bijna een halve eeuw later op zijn oude dag nog doordrong tot onze Nederlandse hitlijsten. John Lee Hooker. Hij begon met zingen op huisfeestjes en buurtbarbecues en groeide uit tot een icoon in de bluesmuziek. Je kunt hem kennen van zijn nummers The Healer en I'm in the Mood. En je hoort hem nu met zijn doorbraakliedje uit 1948, Boogie Chillin'.

0: De avond start met Sting en Fragile.
1: Henry Schut op NPO Radio 5. Dit is de avondstart.
0: Ja, wanneer ben je als artiest nou echt kwetsbaar? Nou, als je een liedje covert van een artiest en die artiest van het origineel zit dan weer bij je in de zaal, lekker comfortabel op een balkon naar je te kijken. Dat overkwam Sting met een toekijkende Bruce Springsteen toen die in 2009 een van de hoogste onderscheidingen in de muziek kreeg tijdens Kennedy Center Honors. Oh,

0: van Bruce Springsteen.
1: Omdat hij het zo mooi vond, hè, voor de duidelijkheid.
0: Avondspreuk.
1: Marco van Basten sprak woorden waar je even over moet doordenken. Hij zei, ik ben een denker, ik ben geen piekeraar. Welk liedje past daar wat jou betreft bij? Laat het weten op de NPO Luisteren. We gaan naar Ilse de Lange. Die is niet zomaar terug in de hitlijsten met haar 18 jaar oude liedje. Het dreigt zelfs een grotere hit te worden dan de eerste keer. Met dank aan alle populaire online video's waar het onder te horen is. Nou, dat is nog eens So Incredible.

0: Sir Cliff Richard en zijn Lucky Lips.
1: De muzikale drieling.
0: Drie platen, één overeenkomst. Wat zullen we zometeen als derde in deze serie gaan draaien? Vind in liedje 1 en 2 die overeenkomst en stuur dan jouw suggestie op de NPO Luister-app. Om te beginnen, de Climax Blues Band.

zegt Maurice in de app. En René Brouwer zegt, ja, deze drieling komt twee kanten op. Dat klopt. Er zat een instinkertje in. Je hoorde de nummer 355 van de Evergreen Top 1000. Gary Moore met Still Got the Blues. Daarvoor zat I Got a Right to Sing the Blues van Ella Fitzgerald. En de drieling begon met de Climax Blues Band. En Couldn't Get It Right. Ja, er zat dus twee keer right in, maar er zat drie keer blues in. En bij blues kom je natuurlijk al heel snel op de Moody Blues. Why do we never get an answer when we're knocking at the door? En op deze van Elton John. And I guess that's why they call it the blues. Maar bijvoorbeeld ook bij Johnny Cash met Folsom Prison Blues, The Waterboys met Fisherman's Blues, alles van de Blues Brothers. En deze uit 1957.

0: Frans Gal.
1: De avondspreuk.
0: Dat was vandaag van Marco van Basten. Dank voor alle inzendingen. Ik ben een denker, geen piekeraar, zei Marco ooit. Ja, natuurlijk krijg je dan heel veel Think van Aretha Franklin. We kregen ook heel veel Don't You Worry About A Thing van Stevie Wonder, of de nieuwere versie van Incognito. Sandy Shaw kwam binnen met Think It Over. Anneke kwam met Fleetwood Mac. Don't Stop Thinking About Tomorrow. Maar we gaan voor een andere Think, dankzij Vincent van Information Society. Een one-hit wonder dat zich liet inspireren door de Pet Shop Boys en Duran Duran. Met hun Think.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: In Opsporing Verzocht bent u cruciaal. Herkent u een verdachte op beeld? Zag u die vluchtauto rijden? Of hoorde u iemand praten over wie die vrouw overviel? Eén tip kan het verschil maken. Help ons misdrijven oplossen. Opsporing Verzocht vanavond om 21:15 bij Avrotros op NPO 2.
3: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf 2.899 euro. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
15: Interessant. Wat verdien jij dan?
14: Zo open bedoelen ze vast niet.
16: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
17: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
18: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
19: Download de app en start met vinden.
16: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
20: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
21: 7 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal.
7: De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is volgens de media in strijd met het Eerste Amendement, dat zegt correspondent Sjoerd en Daas.
21: Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegen in met z'n drietjes.
7: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. In Oost-Japan gaan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land gekomen is. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor stroomstoringen met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
22: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nog verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
7: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musical fans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus speciaal een museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, af en toe zon en dan wordt het een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
20: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. De avondstart. Henry Schut.

0: geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus speciaal een museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, af en toe zon en dan wordt het een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. De avondstart. Henry Schut.

De maandag, de Golden Earrings met That Day. Van harte welkom bij de tweede gang van je muzikale diner dat Avondstart heet. De huisband die heeft zich weer suf geoefend dit weekend. Waren we stiekem even bij. Ja. Ik vrees met grote vrezen wat ze er weer van gebakken hebben deze keer. Je hoort het zo en als je het dan weet, als je het herkent, dan kan ik het ook zo snel mogelijk uitzetten. Dus fijn dat je dan heel snel belt. Dan maak je kans op die felbegeerde muzieksleutel, sleutelhanger. En verder op het menu in dit uurtje Stevie Wonder, Andrew Gold en de Gypsy Kings. En de avondster van deze week natuurlijk, dat is de hele week, Simple Minds. Welk nummer wil je dit uur nog van ze horen? We hebben twee opties. Hier is optie 1. En dit is optie 2. Ik denk dat ik stiekem twee keer zou stemmen, maar dat helpt dan helemaal niks. Optie A, Don't You Forget About Me. Optie B, Alive and Kicking. Via de NPO luisteren.

0: Running van de Doobie Brothers. En Whitney Houston, dat was al zo'n lekkere opwarmer voor de Evergreen Week van de jaren 80 met I Wanna Dance With Somebody.
1: De catacombe der vergetelheid.
0: Ik wil het even met je hebben over een echt blues-icoon. Zijn naam Earl Silas Johnson IV, ook wel bekend als Earl King. Hij was een grote inspiratie voor artiesten als Jimi Hendrix, Freddie King, Stevie Ray Vaughan. En hij is ook terug te vinden in ontzettend veel muziek. Soms als schrijver, soms als originele artiest. En dat laatste is het geval bij het nummer dat we nu gaan toevoegen aan de catacombe der vergetelheid. In 1960 nam Earl King het nummer op als Come On Part 1. En in 1972 nam een ander, Dr. John, zijn versie op als eerbetoon aan King. En die hoor je nu met Let the Good Times Roll.
2: People see me, but they just don't know.

0: grootheid uit Algerije. Galet was dat met Aisha.
1: De avondster.
0: Deze week de Schotse rockband Simple Minds, eind jaren 70 opgericht in Glasgow door die geweldige frontman Jim Kerr en gitarist Charlie Burchill. Ze werden supersterren met grootse, meeslepende liedjes. En wij vroegen, zoals we dat altijd doen op maandag, welke van de twee wil je horen? En in het geval van de Simple Minds was dat Don't You Forget About Me of Alive and Kicking. En dat was een pittige, ja, ik vond hem zelf ook heel moeilijk, een dilemma voor velen. Dat bleek ook uit de langere reacties in de app. Bijna een slagveld geworden, maar toch nog redelijk duidelijk, met 53% is het deze.

En Stevie Wonder was nog maar 17 jaar toen hij dit opnam. 17 jaar, dan hoor je naar brommers te kieken en tegenwoordig je eerste autorijles te nemen. Maar een wereldhit inzingen, dat kunnen er maar heel weinig. Maar goed, het was natuurlijk de voorbode voor alles wat nog zou komen rondom Stevie. Toen ook nog wel Little Stevie. Het is de hoogste tijd voor een eerste waarschuwing in de notenkraker. Ook wel de hint genoemd, waarmee je zo dadelijk glansrijk onze winnaar van de dag kunt zijn. Hier komt hij alvast. Het inie-mini-fragment. I'm a queen. Zometeen hoor je het hele fragment in zijn volle glorie en dan kan je ook bellen met de studio voor het goede antwoord. Daar zijn ze weer. Prachtige duo Keith Urban en Michael McDonald met We Go Back.

stukje kwaliteitsmuziek is ook al nodig, want we gaan naar... Dat was Andrew Gold met Never Let Her Slip Away. Eens kijken wat ze er vandaag van gebrouwen hebben. Onze huisband daagt je zoals iedere dag uit met een bekend nummer in een compleet nieuw jasje. Het is vandaag een beetje country-achtig gemaakt. We zijn op zoek naar de titel van het originele liedje dus. En de eerste beller met het goede antwoord krijgt die felbegeerde avondstart. Muziek, sleutel, sleutel hangen. Bellen kan naar 0800-3000-555. Alleen bellen dus, want in de app is het goede antwoord al voorbijgekomen naar dat mini-fragment van net. Maar het gaat om bellen. 0800-3000-555.

0800 3000 555. Wij zoeken naar de titel. Artiest mag erbij, hoeft niet. Zullen we hem nog een keer doen? Dat is best een lekkere versie.

0: Dutje Mina, wat is dit voor herrie?
1: Ja, ik zit in de fabriek. Ik ga even naar kantoor.
0: Oh. Wat voor fabriek werk je?
1: Ik werk bij een kabelfabriek.
0: En waarom in de avondshift?
1: Ja, we zitten continu 24 uur per dag.
0: Ah ja. En ja. Mag je ook wel eens gewoon overdag?
1: Ja, ook wel. Ik ben
0: gelukkig maar.
1: Ik ben net twee begonnen dus.
0: Met wie heb ik eigenlijk het genoegen? Want we begonnen maar zo ergens halverwege een gesprek.
1: Ja, met Gerrit Kappert. Goedenavond.
0: Dag Gerrit.
1: Hallo.
0: Wat denk je dat het was?
1: Ik denk Queen for Tonight van Helen Shapiro.
0: Wauw. Helemaal compleet. Komt dit ook een beetje uit jouw tijd of ben je van daarna?
1: Nee, ik denk wel uit mijn tijd. Ik ben van 62, dus ja.
0: Ja, nou, dat scheelde niet veel. Dan lag je nog ergens in de wieg en je zat nog in de luiers, want het is uit 63.
1: Ja.
0: En het is een hartstikke lekker liedje, dus dat gaan we ook voor jou draaien. Blijf even hangen. Tot hoe laat moet je nog werken?
1: Tot 10 uur.
0: Nou, dan heb je hartstikke lekkere muziek zo bij ons. En straks ook nog in de avond van 5. Dat komt helemaal goed.
1: Ja.
0: En deze is speciaal ook voor jou. Werk ze!
1: Dankjewel.

Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5.

0: De Evergreen Week van de jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste Evergreens.
1: Annie.

van de Gypsy Kings. En je hoorde ook Queen for Tonight van Helen Shapiro. Dat was de oplossing van de notenkraker. Moet het heel even hebben over een liedje van de Counting Crows, hoor. Deze, Good Night Elizabeth.

Counting Crows doorbrak, moest zanger Adam Durridge ineens maandenlang op tournee. Zijn vriendin Betsy bleef thuis en daar had Adam het heel moeilijk mee. Onderweg schreef hij dit liedje over al die plekken waar hij speelde, terwijl hij eigenlijk bij haar wilde zijn, toen hij eindelijk weer eens thuis kwam. Vervolgens hoorde Thomas Acta dit liedje en werd er heel groot fan van en maakte er een Nederlandse tekst op. En dat zorgde ervoor dat zowel de originele als de Nederlandse versie nu heel populair is onder een grote groep liefhebbers van het klassieke album Naar Huis uit 1998. Met Ook Niet of Nooit Geweest onder andere daarop is dit Acta en de Munnik met Slaap Zacht, Elisabeth.

I Hear a Symphony van de Supremes. En daarvoor dus dat Nederlandse liedje dat zich baseerde op Goodnight Elizabeth. Het liep niet goed af trouwens. Geen happy end daarvoor, want toen die zanger van de Counting Crows, Adam Duritz, eindelijk weer eens thuis kwam, liep die relatie stuk. Je gastheer van de komende 3 uur draait zometeen de Evergreens weer sneller dan zijn eigen schaduw. Linda Ronstedt zit erin. Het Goede Doel, de Beach Boys en nog zoveel meer. Met Jeroen Snel in de avond van 5. Morgen de avondstap met Angela. En wat mij betreft heel graag. Tot woensdag. Fijne avond.

0: Samen Max.
1: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido! Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: In Opsporing Verzocht bent u cruciaal. Herkent u een verdachte op beeld? Zag u die vluchtauto rijden? Of hoorde u iemand praten over wie die vrouw overviel? Eén tip kan het verschil maken. Help ons misdrijven oplossen. Opsporing Verzocht vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op vitapro.nl.
4: Het is centensensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
3: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
4: Nu bij Dirk Haribo snoep. 89 cent. Meenemen zou ik zeggen.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
11: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
12: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
13: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 8 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim €50 per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In de nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. Die gaat advies geven. En de Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu te vaak en dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
0: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
14: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en twee andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd al zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af tot 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
13: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. De avond van 5. Jeroen Snel.

0: Gezellig, een keer op de maandagavond. Leuk dat je luistert. Welkom bij de avond van 5. Tot 11 uur zijn Rob en ik bij op deze maandag 21 september. En ik zeg ja, op deze maandagavond. Gerja is een avondje vrij. Ik mag het eigenlijk niet verklappen, maar ik weet wat ze aan het doen is vanavond, Rob, zou ik het zeggen?
1: Ja, doe maar. Ik ben niet zo ver. Ja. Nou, we willen het weten ook.
0: Ja. Ik zeg het aan het eind van de uitzending om 10:55.
1: Of goeie
0: tijd. Nee, dat is gemeen, hè. Ja. Nee, ze hebben een personeelsuitje.
1: Oh, nou, leuk.
0: Dus ik begreep dat Bas vanmiddag al Henk van Steeg verving. En Gea is vanavond dus ook van de partij.
1: En jouw invaldag.
0: Ja, en wij gaan het hier gezellig maken, Rob. Hartstikke leuk dat je er bent. En ook Bob is er, hoor. Die zit niet op het feestje vanavond. Nee, Bob is er met een nieuwe Waar is Bob? Weer 3 hints. Straks de eerste al. En we gaan bellen met de Belgische presentator Arnoud Houben over zijn nieuwe serie Dwars door de Pyreneeën. Een tocht die behoorlijk pittig was. Nou, dat horen we allemaal zo meteen. De komende uren natuurlijk lekker veel muziek. We beginnen met Het Goede Doel, een vriendschap uit 1982. Henk Westbroek, hij bezingt erin juist de minder mooie kanten van vriendschap. En de inspiratie kwam uit zijn eigen jeugd toen een goede schoolvriend verhuisde en het contact langzaam verwaterde. Herkenbaar misschien. Nou, soms lijkt een vriendschap wel altijd, totdat inderdaad het leven ineens een andere kant op gaat.

Of het nou Abbe is of Agneta, Valskog, solo. Ik word er altijd blij van. Wrap Your Arms Around Me 1983. En Rob en ik die zaten hier al stiekem sla een arm om me heen. Want de nacht is zo koud, Bonnie Sinclair aan te halen. Ja, we proberen contact te krijgen met Arnoud Houben. Ik zei het al in de intro van het programma. Maar helaas, hij is niet bereikbaar. Hij zou op dit moment in Roemenië zitten. En we krijgen helaas geen contact met Arnoud. Maar ik vind het nog wel even leuk om te vertellen dat hij dus met een nieuw programma komt voor NPO 2. Want eerder zagen we hem natuurlijk op reis door Nederland, Zuid-Nederland, het programma De Lage Landen. En nu gaat hij naar de ruige bergen van Zuid-Europa. Want Arnoud die trekt samen met zijn vaste wandelvrienden Ruben en Philippe, dat zijn dan zijn geluidsman en zijn cameraman, ruim 1000 kilometer dwars door de Pyreneeën. Overdwars zou je kunnen zeggen, van de Atlantische Oceaan tot aan de Middellandse Zee. Onderweg hoge toppen, diepe kloven, bijzondere ontmoetingen, historische verhalen. Het is allemaal te zien vanaf zondag op NPO 2. Het programma heet Dwars door de Pyreneeën en wordt uitgezonden op NPO 2 zondag om 8:30 s'avonds. En uiteraard is het ook terug te zien bij NPO Start. Is dit uit 1975? Linda Ronstadt en You're No Good.

0: 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80.
1: Annabel, het wordt niet zonder jou, Annabel.
0: Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: nummer werd speciaal geschreven voor de film Rocky 3. Rocky 3 dus. En de muziek werd zo gemaakt dat het ritme goed paste bij de boxscènes en de trainingsscènes. De band kreeg dan ook scènes van de film opgestuurd om het helemaal gelijk te krijgen. Survivor, The Eye of the Tiger 1982 en daarvoor Linda Ronstadt. Het is 21:30.
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor Bob van de Halve. De stem van Ridder W. Hij is weer op pad gestuurd. Maar waar is hij vanavond? Nou, voor hem een weet, voor ons een vraag. Hoewel Rob en ik hier, wij weten waar die staat. Jij hebt ook even...
2: Ik heb nog niet gespiekt.
0: Gespiekt?
2: Nee,
0: ik wel.
2: Oké.
0: Het is Nederland.
2: Oké. Okay.
0: Dus dat helpt al, hè? Dat begrenst de boel een beetje.
2: Ja.
0: Het is Nederland. Ik zou zeggen, Rob en ieder ander, luister goed. Hier is Bob zelf met zijn eerste hint.
3: Ik doe mijn ogen dicht. Even rustig aan. En ik doe ze voorzichtig weer open. Hé, ik kan weer wat zien. Altijd even wennen. Ik kijk omhoog. Wauw.
2: Nou, dat kan echt overal zijn, hè?
0: Ja, dat wil ik zeggen. Dat kan bij mij in zijn slaapkamer zijn. Kijk omhoog. Wauw, wit plafond.
2: Ja. Nee.
0: Nou, ik denk niet dat hier heel veel luisteraars op aanslaan. Maar toch, mocht je een gevoel hebben van... Nou, ik weet wel waar die is in Nederland. Ik zou het heel knap vinden. Laat

je antwoord achter op de app van NPO Luister. Over een uurtje hint nummer 2, over 2 uurtjes hint nummer 3. Kom je in de uitzending met toch uiteindelijk het goede antwoord en weer die hele mooie avond van 5 waterfles.

0: dagelijks op reis in de Avond van Vijf. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de Avond van Vijf reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de Avond van Vijf en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...
0: Waar is

0: andere plein.
1: Klein orkest over de muur, 1983. Harry Jekkers schreef het nummer na een bezoek aan Checkpoint Charlie. In Berlijn natuurlijk. En hij zag daar mensen uitgebreid gecontroleerd worden. Terwijl vogels gewoon over de muur heen en weer konden vliegen. Dat was de inspiratie voor dit bekende liedje. Daarvoor het nieuwe nummer van Tangerine en Venice, By Your Side. En de Moody Blues trapte deze drie af met Tuesday Afternoon. Dat is het natuurlijk niet. Het is maandagavond. En Pedro, het is geen vrijdagavond. Het is maandagavond. Maar ik snap dat mensen in de war zijn, omdat ik normaal natuurlijk op vrijdag zit. Nou, wat betreft Waar is Bob? Er zijn heel veel reacties en ik vind het toch knap binnengekomen. Ik zeg niet of de goede ertussen staat dit keer. Maar heel veel reacties die best aardig zijn, laat ik dat zeggen. Dus nee, dat vind ik knap. Voor een prachtige evergreen gaan we even terug naar het Parijs van de jaren 60. In 1963 schreef Gilbert Bécaud samen met tekstschrijver Pierre Delanoux Dimanche à Orly, oftewel een zondag in Orly. En Bécaud neemt je mee dus naar de luchthaven aldaar, waar op een zondag van alles gebeurt. Vliegtuigen stijgen op naar verre bestemmingen en mensen komen kijken en dromen van een reis naar de andere kant van de wereld. Want vliegen was in die tijd, jaren 60, toch nog niet lang voor iedereen weggelegd. Nou, voor de hoofdpersoon in het lied is een middagje vliegtuigen kijken dan ook een goedkoop uitstapje en een manier om even aan het gewone leven te ontsnappen. Orly werd in die jaren zelfs een echte attractie, de luchthaven dan. Miljoenen mensen kwamen er vliegtuigen spotten. Nou, en het mooie is, dat vrolijke beeld van opstijgende vliegtuigen is eigenlijk ook een metafoor van een verlangen naar een ander leven. En misschien zit jij op een dag wel zelf in zo'n vliegtuig. Wij gaan naar Parijs, naar het Orly van 1963 met Gilbert Bécaud. Dimanche à

0: Easy Boy and We All Pray Together. Greenfield and Cook, 1973. En daarvoor Hot Shot en Karen Young, 1978. Blijf bij ons straks voor de tweede hint van Bob. En we spelen Shower Power.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
3: In Opsporing Verzocht bent u cruciaal. Herkent u een verdachte op beeld? Zag u die vluchtauto rijden? Of hoorde u iemand praten over wie die vrouw overviel? Eén tip kan het verschil maken. Help ons misdrijven oplossen. Opsporing Verzocht vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
4: Ja, kun je even staan?
5: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
6: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
10: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
13: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
14: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
16: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
17: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: 9 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader in België. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen zelfs straffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe systeem duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd. Ze krijgen daar advies dan van. De Eerste en Tweede Kamer gaat er later ook nog over stemmen. 2 mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. Mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende Amerikaanse staten. Die probeerden via de rechter een stokje te steken voor de voorgenomen fusie met concurrent Warner Bros. Discovery. Paramount heeft aan de staten beloofd dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
19: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production, in jobs and economic activity and productions right here in this country and including, of course, in this state.
18: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar zo'n 10 graden. Morgen bewolkt, later nog wat zon. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
17: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. De avond van 5. Jeroen Snel.

Tim Finn. Fraction Too Much Friction. 1984, het was zijn eerste grote succes als solo-artiest, terwijl hij nog deel uitmaakte van de band uit Nieuw-Zeeland. Split Enz. Je weet wel, Message to My Girl. Nou, heel toevallig is Tim de oudere broer van New Finn. En later begonnen ze in 1985 samen Crowded House. Welkom terug, fijn dat je luistert. De avond van 5 tot 11 uur houden Rob en ik je gezelschap. En behalve Rob is ook Bob er, Bob van der Halve. Hij staat ergens in Nederland op zijn plek met een redelijk moeilijke opgave. Ik vond hem sowieso moeilijk, maar ja, er wordt toch goed gereageerd. Hoewel goed en slecht, laat ik dat zeggen. Maar straks hint nummer 2 en dat zal velen van ons denken een eind verder helpen. Verder gaat de douche aan voor Shower Power, maar de hoofdrol vanavond is toch echt voor de muziek. We gaan naar Sailor en Girls, Girls, Girls. En de tekst van dat liedje gaat eigenlijk over een zeeman die in elke stad wel weer een geliefde heeft. Oftewel, in ieder stadje een schatje.

0: My Little Lady in 1968. Het is een van hun grootste successen. De Tremolos. Bedankt voor alle mooie reacties weer op de app vanavond. Martien die schrijft vanavond een kaarsje opgestoken voor jullie prachtige programma. Nou, Martien, we zijn er nog even. Hè? Dus ja, blijf vooral nog bij ons.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Zoals Shower Power. Dat blijven we voorlopig ook nog wel even spelen. Ik zou zeggen, let goed op. Er wordt weer gezongen onder de douche. Maar de vraag aan jou is natuurlijk, welk liedje wordt hier gezongen? En wie zong dat origineel oog alweer? Komt het fragment nu aan.
2: You say that you're at home when you phone me. And how much?
0: Rob, ik heb nog niet gekeken in het draaiboek.
3: Ik wel, want ik moet de mensen zo meteen aannemen ook. Dus ja.
0: Ja.
3: Ik moet ze zo meteen inderdaad beoordelen. Maar
0: na een sollicitatiegesprek.
3: Een sollicitatiegesprek. Dus ja, ik herken het er wel in, ja, moet ik zeggen.
0: Maar
3: ja.
0: Ik herken het, maar ik weet niet wat het is. Ken je dat gevoel?
3: Ja, ja.
0: Nog één keer.
2: You say that you're at home when you own me. And how much?
0: Ja, en dan zie je straks de titel, of ja. Je hoort het van de luisteraar en dan zeg je, oh ja.
3: Ik zie die titel, dus ik hoor het erin. Dus ja.
0: Ja. Nou, heb je wel een idee thuis? Bel ons op, dat mag bij dit spelletje 0800-3000-555. Dan voert Rob een sollicitatiegesprek met je om in de uitzending te komen. En kom je in de uitzending, dan win je die hele leuke avond van 5 boodschappen thuis. Hoe leuk is dat? Nou, je kan natuurlijk ook gewoon via de app je antwoord achterlaten. De app van NPO. Luister. Gaan we nu naar de man die de muzikale chameleon wordt genoemd. Ik heb het over Jamie Liddell. En hij schreef en zong Another Day.

0: Swinging on a Star 1974 voor Spooky and Sue. Werd oorspronkelijk in 1944 al geschreven voor Bing Crosby en zijn film Going My Way. Spooky and Sue maakte er in de jaren 70 echt een lekker vrolijk Brits nummertje van. Het is 9:50. Nutteloze informatie bijna. Maar ik wil maar zeggen, we gaan spelen Shower Power.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Want er werd weer naar hartelust gezongen onder de douche. Zo hoorde ook Wilco Mulder. Dag Wilco, goedenavond.
2: Ja, avond.
0: Hoe is het met je vandaag?
2: Druk dag gehad.
0: Ja?
2: Lekker gewerkt vandaag.
0: Ja? Wat doe je voor werk ongeveer?
2: Ik werk bij een instelling technische dienst.
0: Oh, mooi. Dus je houdt alles draaiende.
2: Onderhoud en storingen oplossen en dat soort zaken.
0: Ja. Ja. En vanavond even lekker ontspannen met de radio aan.
2: Juist. Ja,
0: leuk. En toen hoorde je een fragment uit Shower Power. En toen dacht je, ik heb wel enig idee. Maar ik zal het je nog een keer laten horen, Wilco. Het gaat om dit fragment, hè.
3: You say that you're at home when you call me. And how much?
0: Ja, Wilco Mulder uit Hattem. Wat wordt hier gezongen?
2: The night has a thousand eyes.
0: En wie is die artiest?
2: Eerlijk te zijn, moest ik dat even opzoeken. Dat was Bobby V.
0: Ja, goed gedaan hoor. Nee, opzoeken mag. Ik weet zeker dat iedereen even checkt en googelt en AI gebruikt, whatever. Maar hartstikke goed, Bobby V and The Night Has a Thousand Eyes. Goed gespeeld. Jij wint de avond van 5 boodschappentas. Die had je denk ik nog niet, hè? Want die is nog niet zo lang in de roulatie.
2: Nee, die had ik inderdaad nog niet.
0: Nee. Nou, ik hoop dat je er blij mee bent. Moet je zelf altijd de boodschappen doen? Of samen? Of...
2: Ik doe altijd zelf de boodschappen.
0: Heel goed. Nou, hoe leuk is het dan om met de avond van 5 boodschappentas de supermarkt in te lopen?
2: Ik ga ermee op pad.
0: Ja. Dat is de bedoeling. Mooi.
2: Ja.
0: Nou, ik wens je veel plezier ermee. Blijf even hangen, Rob. Die gaat jouw gegevens nog noteren, Wilco.
2: Is goed.
0: En heel graag tot een andere keer. Fijne avond. Blijf hangen.
2: Fijne avond.
0: Oké. Okay.
2: Dankjewel.
0: Ja, Bobby V, inderdaad, het goede antwoord. Hij heet eigenlijk Bobby Valine. En dat was een te ingewikkelde naam. Dus werd het Bobby V, een echt tieneridool in de jaren 60.

0: Ja, Mars, zou ik bijna zeggen. Je waantje in Griekenland met de zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Het nummer werd in slechts 5 minuten geschreven en betekende zijn eerste nummer 1 hit. Nou, echt een feestnummer, dat is die Rutger wel. En zijn nummer ook.
1: Waar is Bob?
0: Waar is Bob toch? Het is tijd voor hint nummer 2. En die is denk ik best wel nodig. Het is wat mij betreft een moeilijke opgave. Maar ik zei al, er zijn best wel veel reacties binnengekomen. Of daar de goede tussen zit, dat ga ik dit keer gewoon niet vertellen. Maar ik denk dat we heel veel mensen nu een eindje verder kunnen helpen. Ik zou zeggen, luister goed. Hier is Bob met zijn tweede hint.
2: In natuurgebieden zie je vaak bordjes dat het er na zonsondergang verboden is. Hier niet. Hier moet je juist na zonsondergang verschijnen. Dan zie je, paradoxaal genoeg, het meest.
0: Oh. Na zonsondergang dus. Nou, we gaan het meemaken. Laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. Is dit Slade?

Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: tekent, is het? Maar dan zingen ze toch weer door, zijn instinctje. The Contours, Do You Love Me, 1963. Het nummer werd eigenlijk, dat is een gerucht hoor, maar het werd eigenlijk geschreven voor de Temptations. Maar Motown-baas Berry Gordy kon de Temptations niet vinden. Het was nog de jaren 60, de tijd voor de mobiele telefoons. En toen dacht hij, ach, dan laten we het de Contours maar opnemen. En ja, die band werd uiteindelijk een van de steunpilaren toch wel van Motown. We gaan even naar Groningen, want dat in Groningen alle wegen naar de grote markt leiden, dat is misschien wat veel gezegd. Maar het Grote Plein vormt wel het hart van de stad en is niet te missen als je natuurlijk in Groningen brengt. Nou, dat is eigenlijk al 1000 jaar zo. En halverwege de 20e eeuw leek de stad het plein nog te verliezen aan de auto, maar die is inmiddels verbannen. En onderging de Grote Markt onlangs nog een herinrichting. En vanwege die gelegenheid greep de gemeente de kans om een boek uit te brengen over dit markante centrum van de stad, het lege midden. Een van de auteurs is historicus Johan de Boer. Dag Johan, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, het midden is inderdaad leeg, hè, vandaag de dag.
1: Dat klopt. Ja, zo is het ook begonnen ooit, dik duizend jaar geleden. Was het een soort brink. En duizend jaar ontwikkeling die heeft ertoe geleid dat het centrum werd van de stad Groningen uiteraard. En er heel veel gebeurt rondom en op dat plein. En een plein is natuurlijk niet voor niks een plein. Een plein hoort in principe ook tamelijk leeg te zijn, want daar moeten dingen op gebeuren. Kermissen, markten, demonstraties, noem maar op.
0: En altijd met die Martini-toren als stille getuige.
1: Nou, in elk geval de helft van dat millennium, 500 jaar lang. Ja, dat klopt. En daarvoor hadden we ook al een Martini-toren, hoor. Maar goed, die werd te klein en die stortte half in. En, maar dat klopt, de oorlog riezen, zoals we dat dierbaar benoemen elke dag weer. Die heeft een hoop meegemaakt.
0: En dan zie je in het boek Het Lege Midden niet alleen teksten, maar ook vooral heel veel foto's. En dat is toch wel een beeld van de tijdgeest. Foto's die op alle pleinen eigenlijk in Nederland genomen zouden kunnen worden. Even afgezien van de Martini-toren natuurlijk. Maar dan zie je ook verwoesting, bevrijding, 1945. Ja, maar het halve plein ligt in puin.
1: Ja, dat was een dramatisch moment, was dat. De slag om Groningen. Is eigenlijk, we hebben het over de slag van Arnhem en dat soort dingen meer. Maar dit was nog er eentje. De Canadezen die kwamen met de dag dichterbij. En in de stad dacht men ook van, dit is een appeltje eitje. Maar er waren iets van 300 Duitsers nog aan de noordkant van het plein. En de RAF die dacht van, goh, we gaan niet met vliegtuigen eroverheen, want dan bombarderen we een heleboel. Het zijn allemaal monumenten, want het was een van de mooiste pleinen van Nederland destijds. Ja. En die Canadese tanks die schoten echt de noord- en oostkant volledig aan gort. Oef. En dat was dramatisch. Ja. En dan ligt er 10 jaar braak en dan wederopbouwarchitectuur, overigens ook met de beste architecten hoor, van destijds. Maar het krijgt toch een ander karakter daardoor. Ja,
0: zeker. Is daar nadien dat gebouw met hooghout gebouwd ook?
1: Met hooghout? Ja, dat is de reclame die bovenop het gebouw
0: dat van staat er al mijn leven lang. Zolang ik in Groningen staat dat er.
1: Klopt. In de jaren 50 was dat het eerste Vindicat gebouw. En toen is ook de rooilijn naar achter gelegd. Dus het plein is een heel stuk groter gemaakt. Aha. En dat had er alles mee te maken dat in de jaren 60... iedereen die kreeg een autootje, een Opel Kadett. En dat moest allemaal vanuit Huizen naar Amsterdam via de Grote Markt. Ja. En dat was een driebaans weg ongeveer.
0: Dat kwam gewoon op de route naar Amsterdam. Het is ongelooflijk. Ja. Maar de foto's zijn iconisch om die auto's daar op een hele grote rotonde eigenlijk te zien rijden.
1: Ja. Het is de grootste rotonde van Noord-Nederland was het destijds. En toen hadden we de onvolprezen linkse college van Max van den Berg. Hij was toen een jaar of 25 was hij toen.
0: En
1: die zei van, dat moet anders hier. Want het is geen verkeersplein. Het moet veel meer op verblijf gericht worden. En al dat asfalt dat moet hier weg. zich. En nou, toen kregen we 10 jaar later, of nee, 5 jaar later denk ik, in 1977 het verkeerscirculatieplan. Dat was ook landelijk, was dat eigenlijk een heel uniek dingetje. Heel veel grote steden die hebben dat naderhand ook nagevolgd. De auto's uit het centrum weg zoveel mogelijk en veel meer de ruimte geven aan fietsers en voetgangers. Ja. Nou ja, dat hele proces, dat hebben we de afgelopen decennia eigenlijk vervolmaakt. En 10 jaar geleden reden er nog bussen over de Grote Markt. Die hebben we er ook uitgekieperd.
0: En is dit nu echt het mooiste plein ooit voor jou als historicus?
1: Nou, nee, zeker niet.
0: Nou, maar ik bedoel het mooiste plein ooit, de Grote Markt in Groningen.
1: Ja, het is een geweldig plein. Het zit ook heel diep in de harten van de stadjes, zoals wij dat noemen hier. En men koestert dat zonder meer. Maar ja, als ik denk aan mooie pleinen als Siena en in Barcelona...
0: Nee, dat bedoel ik. Maar zoals nu in Groningen is, dat is wel de mooiste versie van alle decennia. En van de 1000 jaar.
1: Ja, het is anders. Nou, ik hoor toch twijfels. Heel veel jaren. Ja, nee, zeker niet.
0: Vind je het op dit moment misschien niet zo mooi? Is dat het?
1: Het is een prachtig plein geworden. Van gevel tot gevel is het gewoon met bakstenen gevuld. Terwijl het vroeger gewoon voor de helft asfalt was. En je kan er heerlijk kuieren en doen. En we hebben de voetbalsupporters van de FC hier één keer in de paar jaar. Die gewoon bij een bekerfinale dan eens hoera roepen. En demonstraties.
0: Als het daarbij blijft, hoera.
1: Het plein staat vol met trekkers van nu en dan. En dan hebben we een Gaza-demonstratie. We hebben Eurosonic op de Grote Markt. Heel veel evenementen. Dus daar is het plein fantastisch voor heringericht de afgelopen jaren. En dat hebben we gedaan samen met heel veel stedenbouwkundigen. Onder meer het beroemde bureau van Jan Geel uit Kopenhagen. En hij kwam zelf al een keer hier naartoe. Hij zei van, nou, dat hebben jullie niet verkeerd gedaan eigenlijk. Ja. Dat kon een stuk minder.
0: Ja, nee, zo is het. Nou, de beroemde cafés, hè, van de zusters tot en met... Is dat het Munthuis met dat trapgeveltje?
1: Trapgeveltje, ja, het goudkantoor.
0: Het goudkantoor, dat was het. Ja. Zo'n favoriet plekje van me. Ik vind het altijd heerlijk om in Groningen te zijn. Je voelt je er toch thuis. Het is niet om te slijmen, maar dat is gewoon zo, ja.
1: Het is, splendid isolation is het ook vaak. Ik bedoel, we hebben 60.000 studenten hier. Ja. En die kuieren heel vaak gezellig rond de Grote Markt.
0: In hun eigen enclave.
1: Maar ook tegenwoordig heel veel oudere mensen. Dus dat gaat heerlijk door elkaar heen allemaal. Ja, en dat is jaren
0: elkaar
1: niet zo geweest. Nee, en dat ontmoet elkaar. En
0: dan is de droom van Max van den Berg toch nog uitgekomen, zou je kunnen
1: zeggen.
0: Absoluut.
1: Hij kreeg ook het eerste exemplaar van dit boek. Zo van, want het was ook hele grote schoenen te vullen, zei de huidige wethouder stadsontwikkeling. En zo is het maar net. Ja. En een prachtig verblijfsplein geworden. Van, waar veel andere pleinen nog een puntje aan kunnen zuigen. We hebben een heleboel grote markten in Nederland en België. Maar eigenlijk is dit toch wel de meest unieke van het hele stel.
0: Johan de Boer, dank.

0: Bijzondere verhalen.
1: We hebben voldoende om te leven. Ik ga nu echt nog meer dingen doen voor en met mensen. En dat klinkt zo theatraal, maar het komt uit het hart.
2: Hier is Henk van Steen.
3: Dankjewel Henk van Steen, ben ik ook een grote fan van.
0: Open Huis, elke maandag tot en met donderdag, vanaf 2 uur, NPO Radio 5.

0: mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: De Japanse kunstenares Yayoi Kusama is een wereldwijd icoon. De koningin van de polkadots en van Instagram-hits. In haar beginjaren logeerde ze vaak in ons land. Wat bracht de eigenzinnige Kusama hier teweeg? Vanavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Steen. Evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
12: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: 10 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met een lager inkomen iets meer betalen dan nu. Het komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd. Ze verwachten daar advies op en de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
14: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken. Omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak. En dat ze dat te traumatisch vinden.
13: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. Een familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. De avond van 5. Jeroen Snel.

Right by your side, de Eurythmics, 1983. Lekker zomers, we houden het zomerse gevoel nog even vast met deze steel drums en marimba. Aanstaande woensdag zitten we boven de 20 graden, 21 graden hier in Midden-Nederland. En van het weekend zelfs 24 graden. Nou kijk, daar hebben wij zin in. Welkom terug, fijn dat je luistert. De avond van 5. Straks Bob, hè, met zijn derde en laatste hint. En ik vind het knap, want er zijn veel, echt wel best wel veel goede reacties inmiddels binnen na 2 hints. Mocht je nog geen idee hebben, blijf dan luisteren over een minuut of 15. Hint nummer 3 en daarna gaan we het spelen. Misschien hebben we jou wel aan de lijn. Natuurlijk ook 2 voor de prijs van 1. En straks meer erover. Van nu terug naar 1965. Ik ben altijd wel een beetje fan van Sandy Shaw. Lekker vrolijk altijd. Hier is Long Live Love.

0: Wild Horses van The Rolling Stones. Terug te vinden op het album Sticky Fingers uit 1971.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? Twee voor de prijs van één.
0: Later dit uur is het tijd voor twee voor de prijs van één. Dus ga weer eens even snuffelen door je eigen cd-kast of platenkoffer. Want vanavond in twee voor de prijs van één, niemand minder dan Engelbert Humperdinck. Ja, wij draaien straks als eerste A Man Without Love. Maar welk nummer van Engelbert wil je graag daarna horen? Misschien Spanish Eyes, Release Me, zeer bekend. Of The Last Waltz. Of toch een andere favoriet. Ik zou zeggen, laat je suggestie achter op de app van NPO Luisteren. Wie weet hoor je jouw favoriete nummer van Engelbert Humperdinck straks aan het eind van deze show. Laat het dus achter via de app van NPO Luister. We gaan voor nu naar Raccoon. Ze bestaan 30 jaar. En dat vieren ze op 2 oktober volgend jaar in de Ziggo Dome. Dat is vandaag bekend geworden. En kan je nog zo lang niet wachten? Nou, Raccoon begint deze week aan een hele tour door Nederland. Met volgende maand onder andere concerten in Amsterdam, Avas Live. En in Rotterdam Ahoy op het RTM Stage. Dat moet ik zeggen, RTM Stage, dat denk ik. Bart van der Weijden, de zanger van de band, die zegt dat ze nog lang niet zijn uitgepiest. Sterker nog, zegt hij. 30 jaar? Nou, wat mij betreft worden het er 60. Al dus Bart van der Weijden. Dit is een nummer van hun uit 2005. Love You More.
2: Clouds

0: Raccoon ging eigenlijk naadloos over in de stemmen van Brad. Everything I Own, 1972. Het is 7:45. We gaan naar de derde en laatste hint.
1: Waar is Bob?
0: Want waar is Bob toch? Bob ergens op een bijzondere locatie in Nederland. Het is echt een bijzondere locatie. Ik moet je eerlijk bekennen, ik ben er nog nooit geweest. Maar nu ik ongeveer weet waar die staat, wil ik er wel een keer naartoe. Zo bijzonder is die locatie. Ik zou zeggen, hier is Bob met zijn derde en laatste hint.
2: Sinds 2016 is dit officieel een donkere plek waar weinig lichtvervuiling is. Ik kijk omhoog. Het is helder gelukkig. Wat is die Melkweg toch fantastisch om te zien. En dat gewoon in Nederland, met het blote oog.
0: Ja, zo is het. Een donkere plek zonder lichtvervuiling. Nou, heb je nu een idee? Laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. Jullie gaan allemaal in de grote hoge hoed. Althans, alle goede antwoorden. En dan komt Rob met een kandidaat. En die hoop ik straks aan de lijn te hebben. Geef je het goede antwoord, dan win je zomaar die hele mooie Avond van 5 waterfles. Dit is het nieuwe nummer van Adriaan Persons. Een andere jij.

NPO Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5.

0: Mooi, hè? De Bee Gees met First of May 1969. Het liedje heeft eigenlijk niks met de eerste van de maand mei te maken, maar Barry Gibb noemde het nummer zo vanwege de verjaardag van zijn hond Barnaby. Begon alleen met piano en zang, zo eindigde het ook. Maar het orkest dat is uiteindelijk in Londen toegevoegd, met ook nog een heel mooi koor. Het is 22:30 precies. We gaan spelen, hoor. We gaan iedereen uit zijn of haar lijden verlossen.
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor Waar is Bob? De oplossing, als het goed is, van Wil uit Amersfoort. Dag Wil, goedenavond.
2: Dag Jeroen, goedenavond.
0: Hoe is het daar in de mooiste stad van het land?
2: Op dit moment weet ik dat niet, maar ik zie een andere dark sky.
0: Oh.
2: We zitten in Frankrijk.
0: Oh, wat goed, wat goed.
2: Daar zie ik ook de Melkweg.
0: Ja, dat kan in Frankrijk, omdat er misschien niet veel lichtvervuiling is, waar Bob het al over had.
2: Dat klopt.
0: Ja. Wat is het antwoord, denk je? Waar staat Bob vanavond?
2: Nou, Bob zit in een dark sky park. En in dit geval in Lauwersmeer.
0: Ja, Dark Sky Park, Lauwersmeer, zeg jij. Maar we moeten natuurlijk even naar Bob zelf om te kijken of dat goed is. Blijf hangen.
3: De plek waar ik ben is het Nationaal Park Lauwersmeer. Een officieel Dark Sky Park.
0: Ja, officieel zelfs, Bill. Maar gefeliciteerd, Wil. Je hebt gewonnen, hoor. Ja. De avond van 5 waterfles. Ben je er blij mee?
2: Ja, zeker. Ben ik zeker blij mee. Ja.
0: Je had hem nog
2: leuk,
0: niet.
2: Leuk om te krijgen. Nee, dat klopt.
0: Nee, leuk. Nou, ik vind dat Nationaal Park, je zit nu in Frankrijk, maar je zou ook eens naar het noorden van Nederland kunnen, Groningen dus, Lauwersmeer, al 10 jaar bestaat het park. En ja, omdat Nederland, zo lees ik ook, is een van de meest vervuilde plekken als het gaat om lichtvervuiling op de wereld. Natuurlijk omdat we ook zo klein zijn. Maar daar kan je nog echt de sterrenhemel zien. Daar is weinig lichtvervuiling.
2: Ja, dat klopt. We zijn in Zoutkamp geweest in de jachthaven.
0: Oh ja, en kon je ook geen goed kijken.
2: Ja, dat klopt.
0: Leuk. Nou, voor veel mensen misschien nog eens een leuke uittip. En je kan er dus 's avonds en 's nachts terecht. En dan lekker een hotelletje maken.
2: Ja.
0: Waar zit je nu in Frankrijk precies, Wil?
2: We zitten iets ten zuiden van Chalon-sur-Saône, vlakbij Cluny, bij de Abdij.
0: Oh, ja.
2: Dat is in de Bourgogne-streek.
0: Oh ja, mooi. Nou, gelukkig weet ik Amersfoort beter te vinden. Ik zou zeggen, geniet nog van je tijd daar. En op een gegeven moment een goede reis terug.
2: Ja, dank u wel.
0: Ja, dank u wel. En blijf even hangen, Wil. Rob die gaat jouw adres noteren. Oké, blijf
2: dank
0: hangen.
2: Dank je wel, Jeroen.
0: Bedankt. Doei. Nou, gaan we even naar een heerlijk nummer. Wat mij betreft echt jeugdsentiment. 1986. And Stay With Me Till The Morning. Ik heb het wel eens eerder gezegd. Grijs gedraaid door mijn moeder. En uiteindelijk nam ze me mee naar een concert van de New London Choral met Vicky Brown in Leiden. En wat vond ik dat mooi. En dat brengt mij terug naar die avond. Met het hele mooie nummer uit 86 dus. Stay With Me Till The Morning.

Iconische zin, ik geloof in jou en mij. Dit nummer wordt gezien als een nationaal monument. Boudewijn de Groot met Avond 1997. Het is eigenlijk al veel ouder, want Lennart Nijg schreef het in 1973 voor Rob de Nijs. Voor zijn toenmalige vrouw Anja Bak. Jaren later trouwde Boudewijn de Groot met Anja en nam die eigenlijk het nummer opnieuw op, speciaal voor haar. Daarvoor Jim Croce en Bad Bad Leroy Brown. En dit zijn de Days of Pearly Spencer van David McWilliams uit 1967.

0: Tina Charles, Britse zangeres. Halverwege jaren 70 was ze wereldberoemd als zangeres van disco-hits. Denk bijvoorbeeld aan I Love to Love. Maar deze You Set My Heart on Fire kon er ook zijn, 1976. Het is 10 voor 11, hoogste tijd voor 2 voor de prijs van 1.
1: Elke muziek maakt jou vrolijk. 2 voor de prijs van 1.
0: Vanavond in 2 voor de prijs van 1 een heerlijke Evergreen uit 1968. Engelbert Humperdinck met A Man Without Love. Het nummer begon eigenlijk in Italië als Quando Minamoro. En werd daar gezongen tijdens het beroemde San Remo Festival. En voor de Engelse versie schreef Barry Mason een nieuwe tekst. En Engelbert Humperdinck maakte vervolgens een van zijn bekendste romantische nummers van. Nou, Humperdinck was eigenlijk niet zijn echte naam. Hij werd geboren als Arnold George Dorsey. En trad jarenlang op als Gary Dorsey. Maar zijn manager kwam in 1965 met de naam Engelbert Humperdinck. En dat naar de Duitse componist. Een naam die je eigenlijk ook niet snel vergeet. Dus eigenlijk best wel slim. 2 voor de prijs van 1. Engelbert Humperdinck met A Man Without Love. En daarna hoor je Quando, Quando, Quando. En dat is de keuze van zowel Winnie als Anneke. Nou, dankjewel daarvoor. En ook Quando, Quando, Quando komt uit hetzelfde jaar als A Man Without Love, 1968.

0: Do Kwando, 2 voor de prijs van 1 met Engelbert Humperdinck. En daarmee zit de avond van 5 er alweer op voor vandaag. Maar geen zorgen, morgen is Gerja er weer. Staat Bob weer op een bijzondere plek en gaat ook de avond van 5 douche weer aan. Nou, straks de NPO Radio 5 Muzieknacht. En Rob en ik, wij wensen je hoe dan ook een hele goede en rustige nacht toe. En je weet het, hè, waar je ook bent op deze wereld of wat je ook doet, er is altijd wel ergens een engel die over jou waakt. En misschien ben jij een engel voor een ander.
1: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO Radio
2: 5. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
10: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
13: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
14: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
13: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
15: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
16: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
17: Zeg het!
16: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
17: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen het AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Vervolgens werd de vrouw tegen de grond gegooid en mannen trapten tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maan Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. Een Nederlandse vader met een huis in België is daar veroordeeld tot 23 jaar cel. Hij schakelde geen medische hulp in voor zijn zoon van 14, terwijl die corona had en doodziek was. De man hoopte dat de jongen zou herstellen door te bidden. De jongen werd weken na zijn dood in het huis van de vader gevonden. Minister Van der Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd ook aangedrongen op zijn vertrek. In een appartement in Parijs zijn 75 katten gered. De dieren leefden in slechte omstandigheden in een woning van zo'n 50 vierkante meter. Volgens Franse media was de huurder uit zijn huis gezet. De woning was verwaarloosd en binnen stonk het er naar urine. In de vriezer werden dode kittens gevonden. De meeste katten zijn inmiddels gered, maar enkele tientallen nog niet, omdat er in de opvang geen plek meer is. Volgens Franse media zou de huurder een dierenverzamelstoornis hebben, ook wel het syndroom van Noach genoemd. Het weer dan nog, het is helder en het koelt vannacht af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs, met in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
3: Interessant. Wat verdien jij dan?
2: Zo open bedoelen ze vast niet.
4: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
5: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
4: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
5: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
6: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
7: Aquaparken voor tickets 200 euro's, please.
8: Zei hij nou 200 euro?
9: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
6: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
12: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
16: Tuurlijk wel!
15: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
18: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
19: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: Middernacht, het begin van dinsdag 22 september. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad en daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader in België. De man is streng religieus. Hij hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand en daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorps proberen het vuur te bestrijden, onder meer vanuit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plaats is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld.

0: voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad en daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. En dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Live met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2:00, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een zogenoemde vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. De afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestaat uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde